0: er te voelen valt.
1: Kom op voor de trap en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je lijkt.
2: Groot Nieuws Radio.

en het kil. Wat je graag van me hoort. Is er iets wat ik doen kan? Wat je helpt in de pijn?

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een Nederlandse drukkerij is gehackt en daarbij zijn creditcardgegevens gestolen. Klanten bij wie dat is gebeurd zijn erover gebeld. Om hoeveel klanten het gaat is niet bekendgemaakt. Het bedrijf heeft 3 merken waar zowel Nederlandse als Belgische klanten gebruik van maken. Er zijn ook inloggegevens van klanten gestolen. President Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon de Air Force One ingaan, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. In Colombia zijn volgens lokale media zeker 33 naschokken geweest na de zware aardbeving van gisteren. Het officiële dodental staat nu op 111. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden onder het puin. Tientallen gebouwen zijn ingestort. De regering in Colombia heeft ook de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker hulp te kunnen bieden. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is verder opgelopen naar 132. Maar er wordt gevreesd dat het er nog veel meer worden. Meerdere steden zijn zwaar getroffen en tientallen gebouwen zijn ingestort. Er zijn ook nog zeker 33 naschokken geweest. Nederlanders in Colombia kunnen hulp krijgen van de ambassade in Bogota. Defensieminister Jesselgus bevestigt dat Nederlandse mariniers meedoen aan een grote NAVO-oefening in Groenland, maar wil niet zeggen hoeveel mensen die kant op gaan. Want volgens haar kijkt Rusland ook mee en de oefening is juist bedoeld om het Poolgebied tegen de Russen te beschermen en tegen China, dat het gebied ook zou willen hebben. In Canada is een man opgepakt die een aanslag zou hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax, een stad in het oosten van Canada. Daar kregen ze zondagavond een bericht over een mogelijke bomaanval. In de auto van de man werden spullen gevonden waarmee zo'n aanslag gepleegd kon worden, zoals een gasfles en brandbare vloeistoffen. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefde.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Colombia heeft een avondklok ingesteld in de gebieden die het zwaarst zijn getroffen door de aardbeving. Mensen mogen 's avonds en 's nachts niet de straat op om reddingswerkers de ruimte te geven. Tientallen gebouwen zijn ingestort en het officiële dodental staat op 132. Er zijn ook al zeker 33 naschokken geweest. De burgemeester van Ceuta wil een detentiecentrum hebben om achtergebleven migranten te kunnen vasthouden. Er zouden er nog duizenden zijn die het stukje Spanje bij Marokko 1,5 week geleden bestormden. Ze hoopten op een beter leven in Europa, na berichten op internet dat de grens open was. Maar dat was niet zo. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen en daarbij zijn zeker 5 doden gevallen. Ook Kiev werd bestookt, maar daar is niets bekend over slachtoffers. Oekraïne zit ondertussen ook niet stil met aanvallen op Rusland. Die zijn ook steeds vaker diep in Rusland. Dat moet laten zien dat vrede de enige oplossing is. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Op deze dinsdagochtend gaan we erachter komen wat het betekent om heilig te leven. We gaan zo meteen luisteren naar een overdenking van Karel Müller van het Leger des Heils. Eerst lezen we de tekst uit Johannes 6, vers 35. Dat is onze dagtekst vandaag. Daar staat: ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
3: Ik

0: De Opwekking Band, een prachtig lied van Battle Music, gezongen door Rebecca Sertian, die hoorde de goedheid van God. Heilig leven, wat houdt dat precies in? We lezen in de Bijbel een hele hoop over. Onder andere in Hebreeën 12, vers 14, daar staat: streven na in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Maar hoe doen we dat dan, een heilig leven leiden? We gaan luisteren naar de overdenking van Karel Müller van het Leger des Heils.
1: Ik weet natuurlijk niet hoe dat voor jou is, maar bij mij komen deze woorden best heftig binnen. De schrijver zet de boel op scherp. Leid een heilig leven. En doe je dat niet, dan zul je de Heer niet zien. De Bijbel zegt dus dat er hier iets groots op het spel staat. De Heer zien of niet zien. Dat is Bijbelse taal voor tot je bestemming komen. Of niet. Het is of voluit leven, of een miserig bestaan in de marge. Een zinvol leven, of een zinloos leven. Wow. Tegelijkertijd lees ik iets heel hoopvols. Iets bijna ongelooflijks. Streven naar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Heilig leven. Leven als een heilige. Voor de schrijver van deze Bijbelwoorden is dat niet iets wat buiten ons bereik ligt. Nee, het is een reële mogelijkheid in het hier en nu. Heilig leven. Het is iets voor gewone mensen, zoals jij en ik. Want aan zulke mensen richtte de schrijver aan de Hebreeën zich. In de Bijbeltekst gaat het over twee zaken. Heilig leven aan de ene kant en in vrede leven met allen aan de andere kant. En dat is natuurlijk niet voor niets. Die twee zaken hebben veel met elkaar te maken. Bij beide zaken sta ik even stil. Allereerst bij heilig leven. Eerlijk gezegd vind ik dat woord heilig wat onaards, iets hyperfrooms, iets steriels hebben. En dat is jammer, want dat is het niet. Goede alternatieve woorden voor heilig zijn bijvoorbeeld oorspronkelijk, puur, echt, authentiek, zuiver, origineel. Zo wil de Bijbel dat we leven. En dan dat tweede begrip, dat leven in vrede met allen. De Hebreeënbrief koppelt dat dus aan heilig leven. Heilig leven, je kunt dus ook zeggen echt, puur leven, is iets relationeels. Het heeft te maken met hoe je jezelf verhoudt tot jezelf, de ander, de aarde en God. Heilig leven is in de kern leven in liefde. In liefde voor iedereen en alles. Heilig leven is ook op een andere manier relationeel. Je leven wordt steeds heiliger, echter, puurder, zuiverder, liefdevoller vanuit je relatie met God en je relatie met mensen die vol van God zijn. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Zo simpel is het. God heeft je intens lief. Als je die liefde kunt ontvangen, ga je vanzelf ook lief hebben. Word je steeds zuiverder, authentieker, vrijer, ga je steeds meer heilig leven. Denk alsjeblieft niet dat je heilig kunt of hoeft te leven vanuit jezelf. Oké, tot zover de theorie. Maar hoe doe je dit in de praktijk? Daarover denk ik graag straks met je verder.

0: Chain and Chain, you're the Break Every Chain bij Groot Nieuws Radio. We staan deze ochtend stil bij de tekst die we lezen in Hebreeën 12 vers 14. Waar we opgeroepen worden om een heilig leven te leiden. Net hebben we met Karel Muller van het Leger des Heils al iets meer gehoord over wat de theorie daarachter is. Maar hoe doen we dat in de praktijk, in ons dagelijks leven? Hoe leiden we een heilig leven?
1: Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Zo even zei ik, denk niet dat je vanuit jezelf heilig kunt of hoeft te leven. Want heilig leven, dat heeft te maken met relaties. Het is iets relationeels. Het groeit vanuit je verbondenheid met God en anderen. En tegelijkertijd laten de Bijbelwoorden weten dat er actie van ons wordt verwacht. We moeten streven. Streven, dat is het woord wat er staat. Streven naar vrede met allen. Leven in vrede met allen. Dus ook met jezelf. In mijn baan bij het Leger des Heils werk ik veel met mensen. En uit ervaring weet ik dat veel mensen het moeilijk vinden om een beetje van zichzelf te houden. Om in vrede met zichzelf te leven. Toch ligt daar een belangrijke sleutel. We mogen, net zoals God dat doet, onszelf volledig aanvaarden zoals we zijn. Met onze mooie kanten en ook onze schaduwkanten. Elke psycholoog zal het bevestigen. Als je jezelf niet kunt aanvaarden, aanvaard je anderen ook veel lastiger. In vrede leven met anderen kan niet zonder vrede te sluiten met jezelf. Ook met de aspect die je liever niet van jezelf wilt weten. Dit is dus een belangrijke eerste stap. En dan die volgende stap. Het streven om in vrede te leven met die buurman die altijd zijn auto op jouw stoep parkeert. Streven om in vrede te leven met die collega die je belazerd heeft. Streven om in vrede te leven met die racistische oom. Hoe dan? Gelukkig staat er niet dat we moeten leven in vrede met allen, maar dat we moeten streven naar vrede met allen. En dat zegt direct alweer veel over heilig leven. Heilig leven zegt iets over de richting die we op willen gaan met ons leven. Over de intentie van ons hart. Of, met een oud Bijbels begrip, over onze gezindheid. Heilig leven betekent dus niet dat je bepaalde normen haalt. Niet dat je op een bepaalde standaard terechtkomt. Heilig leven heeft in de kern ook niet zoveel te maken met fatsoen. Het heeft te maken met een hart dat is aangeraakt door liefde met een hoofdletter en niets liever wil doen dan liefhebben. En zo kan het dus zijn dat een drugsverslaafde prostituee een grotere heilige is dan een veelgeprezen dominee. Hoe kunnen we streven naar vrede met iedereen? Ik moet dan direct denken aan de woorden van Jezus. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. Deze woorden dagen ons uit om ons in te leven in die ander. Om voluit het perspectief van de ander in te nemen. Stel, ik bevind me in de situatie van de ander. Of stel dat ik heb meegemaakt wat die ander heeft meegemaakt. Stel, laat ik me eens indenken, ik heb de jeugd gehad die die ander heeft gehad. Ik heb de beperking die die ander heeft. Hoe zou ik me dan voelen? En wat zou ik dan nodig hebben? Ik werk bij het Leger des Heils. We zetten ons in voor mensen met vaak problematisch gedrag. Verslaving, criminaliteit, psychiatrische ziekte. Het leidt tot een hoop onvrede. Buurtbewoners zijn niet altijd blij met ons werk in hun straat. Leven in vrede betekent dan dat we ernaar streven om ons in te leven in de situatie van de ander. In die van de drugsverslaafde en in die van die boze buurtbewoner. En soms gebeuren er dan wonderen. Soms ontstaat er dan een verrassende vrede. Dat buurtbewoners onze mensen echt leren kennen. Soms zelfs vriendschap sluiten. Vrijwilligerswerk komen doen. En soms gebeurt het dat mensen inzien, hey, ik ben ten diepste niet anders dan die verwarde, stinkende persoon. We zijn alle twee mens, beide kinderen van God. En als zulke dingen gebeuren, dan geloof ik wat er gebeurt wat die schrijver aan de Hebreeën bedoelt met God zien. Op dit soort momenten gaat de hemel als het ware even open. Op dit soort momenten weten we het. Dit is God. Dit is waar het leven over gaat. Mooier is er niet. En dus wens ik je het van harte toe. Een puur, authentiek leven. In relatie. Met God. Met anderen. Strevend naar vrede. En dan, zo nu en dan, God zien.

staat bij mij al een tijdje op repeat, Natalie Lane. Dat komt door haar nieuwe single die ze heeft uitgebracht, Big World. Mocht je die nou nog niet gehoord hebben en houden van een blazer, sexy en vrolijke muziek, dan is dat zeker de moeite waard om eventjes te gaan beluisteren. Zometeen na 6 uur, de nieuwe morgen met Juri van de Geest. Naar Moze Ik Worship, een hemelsvuur.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de aardbeving in Colombia zijn al zeker 132 mensen om het leven gekomen. Er wordt gevreesd voor nog meer doden. Tientallen gebouwen zijn ingestort en er zijn ook meer dan 30 naschokken geweest. Om reddingswerkers de ruimte te geven is een avondklok ingesteld in de getroffen gebieden. Europa heeft ook hulp aangeboden. President Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon aan boord gaan van zijn vliegtuig, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. Oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas zou spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Ze moesten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag, met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is het tijdverlies 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes een kwartier verdraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten oponthoud.
5: Ja, oude verkeersinformatie, vrienden. Ik zal eens even op F5 klikken hier. Vernieuw de verkeersinformatie. Nou, volgens mij helemaal geen files op dit tijdstip. En dat verbaast me niks. Het is 6:02. Samen staan we op deze dinsdagochtend bij Grootnieuws Radio. En de vraag is, wat mag er klinken? Zometeen hoor je Michael W. Smit. En welk lied wil je daarna? Geef het door via de app van Grootnieuws Radio. Ga ik even kijken of ik het voor je heb. En wie weet hoor je binnen nu en een paar minuten op de radio.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: De Nieuwe Morgen.
2: Met Joeri van der Geest.
1: Het christelijke radiostation.

Wat de binnenkomer, Michael W. Smith. En dat met zoveel kabaal en zoveel gejuich. Our God is an awesome God. Hoorde je aan het begin van deze dinsdagochtend, 6:07. De kalender geeft aan dat het dinsdag 11 augustus is en daarmee het begin van een nieuwe dag en een nieuwe morgen. Juri van de Geest hier, het is toch een beetje vakantieperiode. Iets anders dan anders. Annemarie die heeft even vakantie. Ik heb zojuist een paar weken vakantie gehad en daardoor weer helemaal opgeladen. En zin om deze week met je op te starten. Nou, de vraag die ik dan altijd aan je stel is: met welk lied zou je wakker willen worden? En het leuke is, ik krijg altijd heel veel berichtjes dan binnen. Niet alleen voor de lijst met wakkere mensen, waar je zelf natuurlijk ook voor aan mag melden, maar ook met een aantal verzoekliedjes. Ik zit er een beetje doorheen te scrollen en ik zie een leuk berichtje binnenkomen van Meerte. En die zegt: ik zou graag een lied willen horen dat past bij de prachtige zonsopkomst deze morgen. En dat is een lied van Kees Kraaienhoort. Te vinden in de opwekkingbundel als lied 407.

0: Het was zwaar onweer dat boven een Zweedse bijtrok ergens eind 19e eeuw. Dus dat is al even geleden met blikser, donder, stromende regen. En toen opeens was het stil met een regenboog. Vogeltjes die begonnen te fluiten vanuit het bos. Een schril contrast met de zware weersomstandigheden heel even kort daarvoor. En dominee Karel Boberg die zag het allemaal gebeuren. Ging naar huis om het op te schrijven. En zo ontstond het lied dat we nu kennen als Hoe groot zijt gij? How great thou art. Dankjewel Meerte voor het aanvragen in de Groot Nieuws Radio app, waar het inmiddels al lekker volstroomt. Ook mensen die zichzelf wakker melden voor de lijst met wakkere mensen. Zometeen ga ik ze voorlezen, de berichtjes die binnenkomen. Denk je nou, ik ben ook wakker. En ik vind het leuk om mezelf even terug te horen of om iemand de groeten te doen. Even te delen met de rest van Nederland waar vandaan er wordt geluisterd. Dan mag je ook een berichtje sturen. De Groot Nieuws Radio app die staat voor je open. Heel simpel te vinden in de app of op de website.
1: De dagtekst.
0: Daar waar je ook de dagtekst van vandaag kunt vinden. Johannes 6, vers 35. De woorden van Jezus. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Johannes 6, vers 35 is de dagtekst.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

daarvoor Cela en Opgestaan. Het is 7:07, een hele goede morgen. Hebben we al gekeken naar het weerbericht eigenlijk voor vandaag. Wordt het koud, wordt het warm? Ik heb zelf ook nog geen idee. Ik heb wel korte mouwen aan, ik hoop dat het een beetje zonnig is. Ja, het is zonnig vandaag en droog. 26 graden in het zuiden, 20 graden in het noorden. Dus prima weer, wat mij betreft. Dan even een blik werpen op de GroNieuws Radio app. Wat zijn de berichten die binnenkomen? Ja, Janne Barneveld, goed je weer te zien. Goedemorgen, deze heerlijk frisse morgen. Weer heerlijk aan de wandel met GroNieuws. Iedereen een fijne dag gewenst. Groeten van mij. Andere Jan, die luistert mee vanuit Rauwveen. Die wenst iedereen een fijne uitzending. En Afieke die zegt, goedemorgen Joeri. Ik heb weer vanmorgen het tankstation mogen openen in Leiderdorp. Om 6:00 al. Ik ben blij dat ik naar de nieuwe morgen kan luisteren tijdens mijn werk. Ik ben blij dat je erbij bent, Afieke. Nagali die zegt, goedemorgen, ook ik ben er weer bij. Sabine, lieve groetjes uit de vakantie in Zuid-Duitsland. Van Sabine en Johannes. En ik krijg een foto mee met prachtige honden op de foto ook. Nu even ontbijten met GroNieuws Radio. Robert-Jan is van de partij. Henk en Junior melden zich present onderweg naar Katwijk. En Mariet die zegt goedemorgen, wakker worden op dit plekje in de bergen. Vannacht een prachtige sterrenlucht gezien. Zometeen wordt het weer inpakken. En dan nog een klein stukje omhoog. Slechts 500 meter. Nou, noem hem maar slechts. En dan afdalen. Oké, Mariet, dat ziet er weer prachtig uit. Zo te zien is het in de Franse bergen. Dat is mooi. Peter die zegt, goedemorgen allemaal, een heerlijke dag vandaag, toegewenst. Martijn, goedemorgen Juri. Onderweg vanaf Almelo naar Nieuw-Weerdingen om gerst te laden voor kampen. Met koffie en GroNieuws op de speakers weer dikke prima, namens mij. Ook Gijsbert die meldt zichzelf wakker en ik zie nog heel veel andere berichtjes binnenkomen. Wellicht werp ik daar zometeen nog even een blik op. Ook jij kunt jezelf dus melden in de app van GroNieuws Radio. Heb ik zometeen de nieuwsupdate voor je. Met het nieuws dat deze ochtend opvalt in de krant. Ook het nieuws uit de wereld. Komt er nog aan. Naar Darlene Check en Shout to the Lord.

0: Begin je dag met een hoopvol geluid.
1: De Nieuwe Morgen.
0: Met Juri van der Geest.
1: Groot Nieuws Radio.

0: Christian Verwoerd en het allergrootste geschenk. 6:53, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de zware aardbeving in Colombia zijn meer dan 130 doden geteld. Het aantal slachtoffers loopt waarschijnlijk verder op, want veel mensen liggen nog onder het puin van ingestorte gebouwen. Het zijn moeilijke tijden voor de horeca. Klanten gaan niet meer zo snel uit eten of komen een terrasje pakken. Volgens ING komt dat doordat ze de prijzen veel te hoog vinden. Ook volgend jaar blijft het lastig, denken de onderzoekers. En wie tussen april en juli een bestaand huis kocht, was daar gemiddeld 4% meer voor kwijt dan een jaar terug, zegt het CBS. Al een paar jaar worden huizen alleen maar duurder, maar de prijzen lopen wel iets minder snel op.
2: Grootnieuws update.
0: Christenen in Israël en Oost-Jeruzalem krijgen vaker te maken met intimidatie. C-Vandaag meldt dat er in de eerste helft van dit jaar 107 antichristelijke incidenten werden geregistreerd. En dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in dezelfde periode 2 jaar geleden. Het gaat vooral om bespugen en uitschelden van geestelijken die herkenbaar zijn aan hun kleding. De Amerikaanse ambassadeur Mike Huckabee noemt de incidenten verwerpelijk, maar spreekt van uitzonderingen. Hij wijst erop dat de christelijke bevolking in Israël groeit en dat christenen er vrij hun geloof belijden. En het helpt niet als je met leugens christenen voor Israël monddood wil maken. Dat schrijft Sarah van Oort van die organisatie in een opiniestuk in het Nederlands Dagblad. Ze reageert op journalist Rinke Verkerk, die op het festival New Wine een banner van christenen voor Israël bekladde en die actie later verdedigde. Sarah van Oort noemt dat vandalisme en waarschuwt dat het zwart maken van de organisatie kan bijdragen aan meer haat tegen Joden in Nederland. Ze wijst erop dat Christenen voor Israël al zo'n 30 jaar ook Palestijnse christenen steunt. En diezelfde krant beschrijft hoe een priester in Amsterdam jongeren zijn kerk ziet binnenlopen en dan vooral jongens. Vader Meletius Weber leidt een parochie van de Orthodoxe Kerk, de eeuwenoude Oosterse traditie binnen het christendom. En hij herkent 3 soorten zoekers. De een zoekt zekerheid en wil precies weten hoe alles zit. De ander die zoekt gevoel en schrikt als dat bij bidden wegblijft. En de derde komt uit nieuwsgierigheid en blijft hangen. Wel zegt hij dat het gevoel is als het weer, maar geloof als de grond onder je voeten. Vast en betrouwbaar, ook als je het niet merkt. Dan nog het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het zonnig. In het noorden van het land komen vanochtend meer stapelwolken voor. Het blijft droog. Vanmiddag wordt het 20 graden. In het Waddengebied tot 26 graden in Limburg. Verkeersinformatie dan van de ANWB.
1: Een ongeluk veroorzaakt de eerste file van de ochtendspits. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Het verkeer kan er wel langs via de vluchtstrook. Dan nog een waarschuwing vanuit het KNMI, want in Twente komen lokaal mistbanken voor.
3: Joeri van der Geest.
0: Een goedemorgen op deze dinsdagochtend. We gaan zometeen lezen Lucas, hoofdstuk 23. We are messengers, ook onderweg naar Lauren Daigle. These are the days.
4: De nieuwe morgen.

Rivers, Wholehearted. Daarvoor Lauren Daigle en These Are The Days. Een hele goedemorgen zeg ik tegen Bart en Annette Hofman. Goedemorgen Joeri, we zijn erbij hoor, onderweg naar Frankrijk. Eindelijk mogen wij dan ook vakantie vieren. En hier een berichtje van Hermina. Goedemorgen, ik ben weer onderweg in de trein naar mijn werk in Bodegraven. Een fijne, zonnige en gezegende dag allemaal. Dit is Groot Nieuws Radio op de dinsdagochtend. Het is 11 augustus. En 3 keer zegt de rechter dat hij geen schuld ziet en toch valt het vonnis. Er staat die ochtend nog iemand naast Jezus en die loopt zometeen als een vrij man de poort uit. Zometeen dan leest Ben Ketting dit verhaal voor. Lucas 23 na de opwekking met een Kingabaan. Opwekkingslied 727.

0: 7:15 geweest. Groot Nieuws Radio met Ovekinslied 727. Ik val niet uit zijn hand.
1: De Groot Nieuws Radio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Met nu tijd voor de Bijbellezing.
3: Vandaag lees ik voor je Lucas 23, vers 1 tot 25 uit de Basisbijbel. Jezus bij Pilatus. Ze stonden allemaal op en brachten Jezus naar de Romeinse bestuurder van Judea, Pilatus. Daar begonnen ze hem te beschuldigen. We hebben ontdekt dat deze man ons volk op verkeerde ideeën brengt, want hij verbiedt de mensen om aan de Romeinse keizer belasting te betalen. En hij zegt van zichzelf dat hij de Messias is, de beloofde koning. Pilatus vroeg hem: "Ben jij de koning van de Joden?" Jezus antwoordde hem: "U zegt het." Pilatus zei tegen de leiders van de priesters en de grote groep mensen: "Deze man is nergens schuldig aan." Maar de mensen hielden vol en zeiden: "Hij maakt het volk in heel Judea opstandig tegen de keizer met wat hij de mensen leert. Dat doet hij al vanaf het begin, van Galilea tot hiertoe." Toen Pilatus dat hoorde, vroeg hij of Jezus een Galilea was. Toen hij begreep dat hij uit het gebied kwam waar Herodes koning over was, stuurde hij Jezus naar Herodes, want Herodes was op dat moment ook in Jeruzalem. Jezus bij koning Herodes. Herodes was blij toen hij Jezus zag, want hij had al heel lang gehoopt hem een keer te kunnen zien, omdat hij veel over hem had gehoord. Hij hoopte Jezus een keer een wonder te zien doen. Hij stelde Jezus een heleboel vragen, maar Jezus antwoordde hem niets. En de leiders van de priesters en wetgeleerden stonden hem heftig van allerlei dingen te beschuldigen. Herodes en zijn soldaten maakten hem belachelijk. Ze deden hem een prachtige mantel om en stuurden hem zo naar Pilatus terug. Vanaf die dag waren Herodes en Pilatus vrienden. Voor die tijd waren ze vijanden van elkaar geweest. Jezus terug bij Pilatus. Toen riep Pilatus de leiders van de priesters en de leiders van het volk bij zich en zei: "Jullie hebben deze man bij mij gebracht en jullie beschuldigen hem ervan dat hij het volk opstandig maakt tegen de keizer. Jullie waren erbij toen ik hem ondervroeg, maar ik heb niets ontdekt van de dingen waarvan jullie hem beschuldigen. En Herodes ook niet, want hij heeft hem naar ons teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Ik zal hem dus zweepslagen laten geven en hem dan vrijlaten." Want hij was verplicht op het feest iemand vrij te laten. Maar ze schreeuwden als één man: "Weg met hem, laat Barabbas vrij." Barabbas was gevangen genomen bij een rel in de stad, want tijdens die rel had hij iemand gedood. Maar Pilatus riep luid tegen hen, omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze riepen terug: "Aan het kruis met hem, aan het kruis met hem." Hij zei voor de derde keer tegen hen: "Maar wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf moet krijgen. Ik zal hem dus zweepslagen laten geven en hem dan vrijlaten." Maar ze eisten luid schreeuwend dat hij gekruisigd zou worden. Ze schreeuwden harder en harder. Toen besloot Pilatus te doen wat ze eisten. Hij liet de man vrij die vanwege de rel en de moord in de gevangenis zat. Maar met Jezus mochten ze doen wat ze wilden.
1: Met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

40 miljoen mensen. Zoveel zingen elke zondag in ieder geval één lied van Chris Tomlin. En dat is dan How Great Is Our God? Rekende een Amerikaans tijdschrift uit. En daarmee is hij waarschijnlijk de meest gezongen artiest op aarde. Je hoorde net met een lied dat hij vorig jaar uitbracht. Doesn't He Deserve It All? Chris Tomlin hier op Grootnieuws.

0: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Colombia worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Zeker 132 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. Intussen krijgt Colombia van alle kanten hulp aangeboden, ook van de Europese Unie. De horeca in ons land groeit dit jaar maar amper, omdat we minder uitgeven aan etentjes of een drankje. Veel mensen vinden het te duur worden, zien onderzoekers van ING. Dat komt dan weer omdat de BTW omhoog ging en uitbaters steeds hogere kosten hebben. Ook volgend jaar verbetert er bijna niks. De Russen hebben Oekraïne vannacht weer aangevallen. In de stad Zaporizhia in het zuidoosten kwamen zeker 5 mensen om het leven. Ook de hoofdstad Kiev kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen ballistische raketten neer. Die zijn supersnel en leggen enorme afstanden af. Over slachtoffers in Kiev is nog niks bekend. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. Een ongeluk met een vrachtwagen veroorzaakt vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder kan het verkeer erlangs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten vertraging. Dan nog een weerswaarschuwing voor het verkeer in Twente, want daar komen lokaal mistbanken voor.
8: Goedemorgen op deze dinsdagochtend. Het is 7 uur geweest. Van harte welkom bij Groot Nieuws. Zometeen hoor je Battle Music en Amanda Cook Starlight onderweg.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Thijs en Jorieke.
11: Live. Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
12: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
11: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
13: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
11: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
10: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
13: Tot dan!
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
15: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffieplats, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis.

0: chauffeur met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De Nieuwe Morgen.
2: Met Joeri van der Geest.
1: Het christelijke radiostation.

0: Battle Music met Amanda Cook en Starlight. 7:08 op de dinsdagochtend. Het is 11 augustus. Ik vind het een mooi lied. Starlight. En ik zag net even... Ik probeer dat berichtje er nog even bij te pakken. Maar volgens mij is morgen dan zo'n eclipse, toch? Dat de maan voor de zon schijnt. Nou, ik moet dat nog eens even opzoeken wat het nou allemaal betekent. Kom ik zo meteen op terug. Oh hier, ik heb hem gevonden. Morgenavond, dan gaat het licht in Nederland uit. Morgen, dus woensdag, rond 7:15 s'avonds. Dan schuift de maan voor de zon. En om 8:11 is maar liefst 90% van de zon bedekt. Dus dat zorgt voor heel wat bijzondere taferelen. Wil je kijken? Zoek dan een plek met vrij zicht op het westen. Want de zon die staat al laag boven de horizon. En je moet er ook van die eclipsebrillen opzetten. Want het kan je ogen anders beschadigen. Ik las net ook een berichtje over dat al die brillen nu helemaal zijn uitverkocht. Bijzonder tafereel, want de volgende keer dat we dit zien... dan is het pas 2081. Ik moet er niet over nadenken. Nou, dan nog even het weerbericht van vandaag. Vandaag aangenaam zomerweer, 19 graden in het noorden, 26 graden in het zuiden. Morgen dan loopt het op tot 31 graden en donderdag dan wordt het ontzettend warm, 33 tot 36 graden. Ik lees het goed. Ook vrijdag blijft het op veel plekken boven de 30 graden. Dan nog even een blik op de Grootnieuws Radio-app. Mooi berichtje van Jan. Jan uit Elburg die schrijft dat zijn lieve zorgzame vrouw Corina vandaag 59 jaar is geworden. Samen staan we sterk in het geloof, schrijft hij. En bij deze dus van harte, Jan en Corina. Menno, die mailt zichzelf vanuit het mooie Zuid-Frankrijk. Een hele goede morgen. Corina is erbij. Miranda gaat zometeen naar de dagbesteding. Kees, die mailt zichzelf vanuit Kleve. Een goede en gezegende uitzending. Margriet is erbij vanuit Noorwegen. En ze vraagt, zou je voor deze keer de groetjes aan mijn dochter Rebecca willen doen? Ze luistert nu naar Groot Nieuws Radio. Dus bij deze de groeten van je moeder Margriet. Wie ben je en waarom ben je wakker? Ik hoor het graag van je. Melden mag in de Groot Nieuws Radio app.
1: De dagtekst.
0: Dat is Johannes 6 vers 35. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. De dagtekst van vandaag, Johannes 6, vers 35.

0: Groot Nieuws Radio met Tyrion en Honestly, We Just Need Jesus. Dit is Groot Nieuws Radio. Als je wel eens uit de Bijbel leest en je denkt, nou, ik weet er wel iets van, ja, dan ben ik op zoek naar jou. Deze zomer zoeken we namelijk deelnemers voor de Groot Nieuws Radio Bijbelquiz. Je krijgt dan 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. En als je meespeelt, dan levert dat sowieso wat op. Je krijgt namelijk een cursusmap en een boek om nog meer uit de Bijbel te halen. En ben je nou de beste van de week, dan win je ook nog 1 jaar gratis de Bijbelcursus online van het Evangelisch College. En ik zoek nog iemand die deze week wil meespelen. Aanmelden kan heel simpel, grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz voor je naam en je telefoonnummer. In de Grootnieuwsradio-app gezellig druk vandaag extra vroeg op om de kinderen die komen voor de vakantie Bijbelweek te verwelkomen en een fantastische ochtend voor ze te faciliteren waarin ze Jezus opnieuw mogen ontmoeten. Anita uit Kampen die laat dat weten. Iemand anders die zegt, goedemorgen, ik ben wakker. Onder de gewoon moet werken op ons schip de Concordia. We varen met ons vrachtje naar Emden in Noord-Duitsland. Het laatste reisje voor we mogen gaan genieten van de vakantie. Dat zegt Esther en Michelle die zegt, goedemorgen Juri, ik meld me wakker en ik ben erbij. Lekker op de fiets naar Den Haag voor mijn werk bij het Leger des Heils. Ja, dan zag ik nog een ander berichtje binnenkomen van Henk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dag Henk, jullie waren al vroeg op. Vroeg onderweg van Stadskanaal naar Katwijk. Ja, want er staat vandaag iets bijzonders te gebeuren.
1: Ja, wij zijn onderweg naar het Strandwerkersconcours. De verkoopwedstrijden in Katwijk vandaag.
0: Ja, Strandwerkersconcours. En help me even, een wedstrijd om spullen te verkopen. Hoe ziet dat eruit?
1: Dit is een voorronde voor de Nederlandse kampioenschappen. Dus, vandaag is een van de 40 voorrondes. En er doen er 15 deelnemers mee in Katwijk in het centrum op de toeristenmarkt.
0: Ja, en nou begreep ik een beetje dat het ook een beetje gaat om de vorm. Hè? Dus het is een markt, iedereen die verkoopt spullen. Jullie hebben speelgoed en het is dan de kunst aan jullie om dat op een zo leuk mogelijke manier te verkopen.
1: Ja, klopt. Wij doen het zelf middels een veiling per bieding, per opbod of afslag. En wij worden beoordeeld op basis van originaliteit, welsprekendheid en overtuiging.
0: Ja.
1: En een stukje verkoopkunde. En wat vindt het publiek ervan?
0: Ja, en wat verkopen jullie zoal?
1: Wij verkopen speelgoed in de breedste zin van het woord. Voor hele scherpe prijzen en ook speelgoedpakketten. Dus een hele tas voor bedrag X op bedrag Y.
0: Hmm. Ja, en Henk, dan ben ik natuurlijk wel benieuwd hoe jullie dat aan de man gaan brengen. Wat hebben jullie voor manieren of vorm bedacht?
1: Nou, er zijn heel veel manieren voor. We draaien al jaren mee natuurlijk. Maar het is, je probeert een klik te krijgen met het publiek. En dan vragen wij eerst een euro. En dan mogen ze een lege tas kopen voor een euro die wij dan vullen. En zo gaan de prijzen wat verder omhoog. Dus voor 2 euro krijg je veel meer. En voor 5 euro krijg je, 3 tassen vol.
0: Oké. Nou, dat klinkt als een grappige verkoopmethode.
1: Nee, absoluut. En het is tot 8 uur vanavond. En we zijn net in Katwijk, binnen. Het is heerlijk weer, 14 graden. En het zonnetje schijnt al. Dus wat een fantastische dag.
0: Heerlijk. Nou Henk, dan wens ik jullie heel veel succes met deze lange verkoopdag. Heel veel succes ook met de wedstrijd.
1: Jullie succes met de uitzending.
0: Ja, doe nog even een wervende oproep voor alle luisteraars van Groot Nieuws.
1: Nou ja, kom allemaal naar Katwijk Centrum op het Andreasplein van 11 tot 8 uur vanavond. En om 9 uur is de prijsuitreiking. En laat u verrassen door de 15 deelnemers.
0: Heel goed. Laat je morgen even weten hoe het ging.
1: Ja, ga ik doen op de app.
0: Okay. Succes.
1: Is goed.
0: Doeg.
1: Gezegende uitzending. Hoi.

0: Edel Troost en Witte Vlag, daarvoor Hillsong en On Repeat. Het is 19:30 en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Reddingswerkers zoeken in Colombia naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteren. Het aantal doden is opgelopen naar meer dan 130. De Europese Unie heeft de Colombianen hulp aangeboden. Mensen gaan minder vaak uit eten of naar het café voor een drankje. Ze vinden het te duur worden, blijkt uit onderzoek van ING. Uitbaters moeten de prijzen wel verhogen omdat hun lasten stijgen. En president Trump blijft FIFA-baas Infantino steunen. Die ligt onder vuur door zijn plan voor het commerciële maken van het WK. Maar volgens Trump werd het afgelopen WK juist door Infantino zo'n succes. En daarom zou de FIFA hem aan boord moeten houden.
2: Groot nieuws update.
0: Christenen in Israël en Oost-Jeruzalem krijgen vaker te maken met intimidatie. C-Vandaag die meldt dat er in de eerste helft van dit jaar 107 antichristelijke incidenten werden geregistreerd. Ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode twee jaar geleden. Het gaat vooral om bespugen en uitschelden van geestelijken die herkenbaar zijn aan hun kleding. De Amerikaanse ambassadeur Mike Huckabee noemt de incidenten verwerpelijk, maar spreekt van uitzonderingen. Hij wijst erop dat de christelijke bevolking in Israël groeit en dat christenen er vrij hun geloof belijden. En het Nederlands Dagblad bezocht een bijzondere kerkdienst in Amsterdam. Een groep Molukse twintigers organiseert daar gesprekken en vieringen voor leeftijdsgenoten. Dat doen ze omdat de Molukse kerken in Nederland leeglopen. De jongeren willen dat omdraaien en leeftijdsgenoten helpen zelf een band op te bouwen met God en de kerk. En dat leeft sterk. Online trekt een viering soms wel 1000 kijkers. En Molukse kerken uit heel Nederland vragen de groep om langs te komen. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de eerste Molukkers in Nederland aankwamen. En kickbokser Rico Verhoeven deelde bijbeltekst op Instagram, maar volgens zijn manager is hij niet tot geloof gekomen. De wereldkampioen plaatste een filmpje met fragmenten uit onder meer de Psalmen en Jeremia, met woorden als hij breedt je en hij bouwt je weer op. Christelijke volgers die feliciteerden hem massaal in de comments met zijn geloof. Maar zijn manager die zegt in het Nederlands Dagblad dat Rico Verhoeven de teksten gewoon mooi vond en dat hij net zo goed een citaat van een topondernemer had kunnen delen. Dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buiradar. Vandaag is het zonnig. In het noorden van het land komen vanochtend meer stapelwolken voor. Het blijft droog en het wordt 20 tot 26 graden. Verkeersinformatie dan van de AWB.
3: Op dit moment rijd je de file in op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is de vertraging 10 minuten... door opruimwerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook.
4: Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen op deze dinsdagochtend. Fijn om met je op te starten. Zometeen hoor je een overdenking van Els van Dijk en ook Marleen Smit onderweg naar Mark Schultz.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het christelijke radiostation.

Martin Smith, Kerry Job en Cardi Carnes, Our God Reigns. Marine, goedemorgen, ook ik ben er weer bij. Onderweg van Middelburg naar Veenendaal en Ineke en Piet, goed om jullie weer te zien. Goedemorgen vrienden van Groot Nieuws Radio. Ook op deze dinsdag zijn de krantjes weer bezorgd. Dit is de Nieuwe Morgen waar je elke ochtend om 7:15 en 8:15 een overdenking hoort. Zometeen een overdenking van Els van Dijk uit het rijke archief van haar overdenkingen. Na Lef en nog altijd 4 uur.

0: op GroNieuws Radio Maarten, precies 7:15. En daarmee tijd voor de overdenking van Els van Dijk uit het rijke archief. Je kunt ze terugluisteren in de podcast Spreken en Overdenkingen. En nu dus de overdenking van Els van Dijk, voormalig directeur van de Evangelische Hogeschool, over vrouwen.
1: Regelmatig duikt het op in het nieuws. Vrouwen in topfuncties en het illustere glazen plafond. De bestaande wet Bestuur en Toezicht schrijft voor dat bedrijven ernaar moeten streven dat tenminste 30% van de topposities wordt bekleed door vrouwen. In de praktijk komt daar echter nog maar weinig van terecht. De monitorcommissie Talent naar de Top liet daarom ooit weten dat een raad van bestuur en een raad van commissarissen van bedrijven en overheidsinstellingen over een bepaald aantal jaar 20% vrouwen moet hebben op straffen van sancties en verhoging van het kwotum naar 30%. Natuurlijk, ik zie ook wel de voordelen van een goede mix van mannen en vrouwen op de werkvloer. Maar ik vind het eerlijk gezegd wel wat krampachtig allemaal. Bovendien is er zoveel meer en misschien wel belangrijker dan de carrière van een mens. Van harte geloof ik dat levensopgaven en levensomstandigheden van mensen bij elkaar passen. Dat geldt voor zowel mannen als vrouwen. God vertrouwt aan beide kwaliteiten en talenten toe. En het is goed dat deze heel bewust in te zetten in je gezin, in de kerk, in de maatschappij, in een dienend leven. Het gaat niet om een leven waarin je scoort, maar waarin je vrucht draagt. Daarin zijn vrouwen niet minder waardig aan mannen, ze zijn wel anders. In verschillende situaties en in diverse verbanden kan je daar dankbaar gebruik van maken. In Jezus' tijd werden vrouwen zelden in hoog aanzien geplaatst. Vrouwen waren tweederangs wezens, slavin en sloof van de man. Totdat Jezus gaat optreden. Voor vrouwen en andere onderdrukte mensen zet hij de alom geldende wijsheden van zijn dagen totaal op de kop. Jezus spreekt nota bene in het openbaar met vrouwen. En met wat voor vrouwen? De Samaritaanse vrouw, een vrouw van lichte zeden. De overspelige vrouw. De weduwe te Naïn. En de vrouw die aan bloedingen leed. Jezus gaat vol begrip om met de vrouwen en zij voelen zich veilig bij hem. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het evangelie expliciet vermeldt dat vele vrouwen Jezus volgen en zelfs uit eigen middelen zorgen voor Jezus en zijn discipelen. En het is ook niet vreemd dat het juist de vrouwen zijn die van hem houden en aan de voet van het kruis staan, terwijl de meeste mannelijke discipelen voor hun leven gevlucht zijn. Het zijn de vrouwen aan wie Jezus na zijn opstanding uit de dood het eerst verschijnt. En hoewel vrouwen in die dagen en in die cultuur nauwelijks status hadden en aan hun woorden geen enkele religieuze waarde gehecht werd, geeft Jezus hun de rol anderen over zijn opstanding te informeren. Opmerkelijk. Vrouwen kunnen op een heel eigen manier mensen tot de zaligmaker leiden. En Jezus geeft er het voorbeeld van hoe hij hen daar op een specifieke rol in laat optreden. Eens zei een mannelijke collega tegen mij: als er iemand is van wie ik in geestelijk opzicht veel leer, is het mijn vrouw.

0: Blessing of Four en Jordans maakt het bijna 8 uur. Zometeen de nieuwsupdate. Wat gebeurt er in de wereld om ons heen? Nou, het is sowieso druk bij de plekken waar je nog een eclipsbril kunt krijgen. In verschillende steden stond de afgelopen dagen een rij van tientallen meters voor winkels in ieder geval, waar dan van die zonneverduistering brilletjes lagen. De laatste voorraad. Binnen een uur waren ze weg bij een winkel in Haarlem. Ja. Heeft allemaal te maken met morgenavond met die zonsverduistering. Dan is het niet goed om zomaar daarnaar te kijken zonder een brilletje. Dus nou, die dingen die zijn erg in trek. Verder las ik nog een bijzonder artikel. De New York Times die heeft een zomertip voor wie de hitte wil ontlopen. Niet naar Mykonos of naar Spanje, maar naar Den Haag voor een coolcation. Ja, ik vond het een bijzondere term. De krant die noemt Den Haag een ideale stad om even de hitte te ontvluchten. Je hebt er de grachten, meisje met de parel, een strand waar je kunt surfen. Dus nou, Scheveningen en Den Haag is een goede tip voor de coolcation. Nou, en ze hebben daar toch wel een klein beetje gelijk in. Vandaag is het zonnig, in het noorden geregeld stapelwolken, 21 tot 26 graden. Komende dagen, dan wordt het weer warmer. Dus ik weet dan niet of het nog steeds zo gunstig is voor een coolcation. Ja, en verder vandaag.
1: En verder vandaag.
0: Mag ik jouw kennis op de proef stellen? Dat is mijn vraag aan jou. Ik speel zometeen om 19:15 weer de Bijbelquiz. 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Moet je denken als vragen: hoeveel boeken telt het Nieuwe Testament? Nou, zomaar even een voorbeeldvraag. Zou je dat bijvoorbeeld weten? Dan wil ik je uitdagen om mee te spelen met de Bijbelquiz. Deze zomer om 19:15, 1 minuut, zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. Wil je dat doen? Ga dan naar grootnieuwsradio.nl/Bijbelquiz. En wie weet, bel ik je zometeen even op. grootnieuwsradio.nl/Bijbelquiz. Ook het nieuws hoor je zo meteen van 8 uur na Martijn. Als je me

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
3: Mooi van Ethos.
1: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Colombia zoeken reddingswerkers massaal naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteren. Maar er worden ook steeds meer doden gevonden, tot nu toe zeker 132. Amerika en de Europese Unie hebben Colombia hulp aangeboden. Of er ook een Nederlands zoekteam die kant op gaat, is nog niet bekend. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne, dit keer in Maassluis. De politie was vannacht nog voor controle langs de kazerne gereden en toen was er niks aan de hand. Maar anderhalf uur later was volgens regio's in de Rijnmond een raam van de brandweerkazerne kapotgeslagen en duur gereedschap weg. De horeca heeft het lastig nu mensen vaker wegblijven uit restaurants en cafés. Onderzoekers van ING zien klanten afhaken omdat die de prijzen te hoog vinden. Ze eten en drinken daarom vaker thuis. Voor uitbaters verbetert er voorlopig niet veel. Door hogere btw-tarieven en stijgende kosten kunnen ze hun prijzen niet zomaar weer verlagen. Het weer van Weer Online? Droog met aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Op dit moment staat er 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merkt het verkeer onder andere op de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid is het druk door een ongeluk. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A8, Zaanstad richting Amsterdam, want ook daar is een ongeluk gebeurd. En daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer met een klein uur vertraging. Tot slot nog de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder is het 20 minuten file rijden.
13: Op de bergen, in de dalen, God prijzen kan overal. En to worship, die zingt zometeen praise binnen nu een paar minuten.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
14: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: De Nieuwe Morgen.
4: Met Joeri van der Geest.
3: Het christelijke radiostation.

0: En Praise, ook goed ontvangen in Frankrijk. Corrie, die luistert daar. Goedemorgen, Jury. Heerlijk om groot nieuws ook te kunnen horen op mijn mobiel vanuit Frankrijk. Een hartelijke vakantiegroet. God gaat mee. I praise the Lord. Ook op ons vakantieadres. Ja, dat hoop ik dan wel inderdaad. Dat je ook op vakantie een klein beetje sowieso tot rust kunt komen. En ook nog aandacht kunt hebben voor je geloofsleven. Dat is misschien een uitdaging, hoor ik ook veel van mensen om me heen. Dat je toch wel ook in de vakantie, die dan eigenlijk bedoeld is een beetje om tot rust te komen, dat je alsnog opgeslokt kunt raken door de waan van de dag en allerlei andere afleidingen. Benieuwd hoe dat met je gaat en of je daar nog tips of aanbevelingen voor kunt hebben. De Grootnieuws Radio App die staat deze ochtend voor je open voor allerlei zaken. Dus kom maar door met hetgeen wat je kwijt wil. Deze zomer spelen we op Grootnieuws Radio de Bijbelquiz. Doen we in samenwerking met het Evangelisch College. Ik vind het een leuk concept eigenlijk ieder jaar. Ik zet de timer alvast even op 60 seconden. Zo, ja. Want die staat dan zo meteen klaar. In 1 minuut ga ik zoveel mogelijk Bijbelvragen op je afvuren. En hoe meer vragen je goed hebt, hoe hoog je in het klassement komt. Aan het einde van de week maken we de balans op en dan wint de weekwinnaar een extra grote prijs. Meedoen is sowieso aan de prijs gevallen. Dus wil je eens een keertje een gokje wagen? Ga dan even naar de website grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Vind ik het leuk om deze zomer met je te spelen. grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Zometeen een nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: De dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag. En dat is een mooie tekst uit het Nieuwe Testament. Johannes 6, vers 35. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. De dagtekst van vandaag, Johannes 6, vers 35. En dit is muziek van Laudate.

0: Laudate met Arjen Vink en ik geef mijzelf aan u volkomen. 8:13. Corine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je iemand die normaal gesproken graag meedoet aan spelletjes?
1: Ja, een beetje wel. Dat is al van kleins af aan altijd spelletjes.
0: Oh, en wat zijn dat voor spelletjes?
1: Op de radio en gewoon met allerlei gezelschapsspelletjes. Met een kaartspel of... we hebben nu het spelletje Kezen uitgevonden, wat gewoon erg leuk is. En als de kleinkinderen er zijn, dan pakken we er wat bij.
0: Zo, en hoe fanatiek ben je dan?
1: Heel erg fanatiek.
0: Ja, serieus?
1: Ik speel gewoon en soms wil ik de kleinkinderen wel een beetje laten winnen, maar ze moeten ook leren dat het niet altijd lukt.
0: Nee, precies. Oh, dat vind ik wel leuk om even een beeld zo van je te krijgen, Corine. Je gaat meedoen met de Bijbelquiz. Zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden binnen 1 minuut. Jan Hajo, die deed gisteren mee, die had 9 goede antwoorden.
1: Ja, dat is heel gevaarlijk, hoor.
0: Ja, dus ik ben heel erg benieuwd hoe jij het ervan af gaat maken.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, ik heb de timer zojuist ingesteld op 60 seconden. Ik heb een vragenlijst voor mijn neus staan. Als jij er klaar voor bent, Corine, dan ga ik de vraag op je afvuren. Als je het niet weet, gewoon pas zeggen, hè? Want dan scheelt het weer tijd. Elke seconde die moeten we goed benutten.
1: Oké.
0: Nou, dan mag jij het startsein geven.
1: Ja, komt u maar.
0: Dan komt hier de eerste vraag.
2: De Grootnieuwsradio Bijbelquiz.
0: En de allereerste vraag is: op de hoeveelste dag stond Jezus op uit de dood?
1: De derde
0: dag. Hoeveel plagen stuurde God naar de Egyptenaren? 5 of 10 plagen?
1: 10.
0: Dan de volgende vraag. Welk boek in het Oude Testament gaat over liefde?
1: Hooglied.
0: De volgende vraag. In wat voor boom klom Zacchaeus? Een vijgenboom of een olijfboom?
1: Olijf, denk ik.
0: Welke psalm...
1: Vijgenboom.
0: Oké. Okay. Welke psalm heeft het grootste aantal verzen? Open vraag.
1: 119.
0: Oké. Okay. Welk discipel heeft Jezus verraden? Open vraag.
1: Judas Iscariot.
0: Waar of niet waar? Petrus en Andreas waren vissers.
1: Ja, waar?
0: Wie was de beste vriend van David? Open vraag.
1: Jonathan.
0: Hoe heette de eerste man? Open vraag.
1: Adam.
0: Hoe oud was Jezus toen hij achterbleef in de tempel? 7 of 12 jaar oud?
1: 12.
0: Nou. Corine.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, hé. Hey. Ik heb maar liefst 10 vragen op je afgevuurd.
1: Oh.
0: En welke antwoord gaf je ook alweer op de vraag... in wat voor boom klom Zacchaeus?
1: Ja, nee, ik weet het niet.
0: Weet je, ik vroeg een vijgenboom of een olijfboom.
1: Ik zei eerst olijfboom, maar ik bedoel vijgenboom.
0: Ja, volgens mij ook. Dus, dan heb ik 10 vragen op je afgevuurd. En je hebt 10 vragen goed.
1: Echt waar? Zo.
0: Ja, dat komt toch weer een beetje dat fanatisme daarboven, hè, Corine? Dat heb je supergoed gedaan.
1: Dankjewel.
0: Ja, en je hebt ook super geconcentreerd geantwoord. Je dacht echt even goed na.
1: Ja.
0: Vond je het spannend?
1: Ja, een beetje. De ene dag denk ik, ik weet alle antwoorden. En een andere dag dacht ik van, help, ik weet het niks. Dus, ja, het is maar niet net welke vragen het zijn. En
0: nou, zo is het maar net. En de spanning van de radio, er staat druk op. Ik vind dat je het goed hebt gedaan. Je staat bovenaan het klassement. Komende vrijdag dan hoor je of je ook daadwerkelijk de weekwinnaar bent. Maar je hebt in ieder geval 2 prijzen te pakken. En die worden mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Dus dank je wel daarvoor, Corine.
1: Ik vind het heel leuk om meegedaan te hebben. En heel veel succes met je...

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
0: Nieuw.
1: Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God did it.

Waymaker. In de For Third Day When the Rain Comes. In de regen, ja, dat is precies wat Nederland nu niet krijgt. Droogt in het land. Ik zie een aantal nieuwsberichten waarin het woord record voorkomt. Recorddroogte. Nee, bijvoorbeeld een berichtje over een voetbalclub waar de velden niet meer besproeid mogen worden. Het water is te schaars geworden. Ook in Salland en rond Deventer kwam er gisteravond weer een verbod bij. En ja, bij die clubs doen ze nu elke dag een regendansje, lees ik. Dat vertelt de secretaris tegen de media. Het weerbericht van vandaag en de komende dagen hoor je zometeen, net als het nieuws uit de wereld en een groot nieuwsupdate met het nieuws uit de christelijke media. Eerst nog even een blik werpen op de Grootnieuwsradio-app met de berichten. Veel groeten vanuit de verre landen. Christina en Kees die luisteren mee vanuit Zwitserland. Ze schrijven dat ze het fijn vinden dat het kan. Dat ze daar Grootnieuwsradio kunnen luisteren. En dat ze elke dag kunnen genieten van de mooie muziek. God zegen met de uitzendingen geven ze mee. En ook Daan en Annette die zitten midden in Duitsland mee te luisteren. Uit het mooie stadje Celle. Bij Hannover sturen zij een vakantiegroet. Bij deze overgekomen. Dit is Grootnieuws Radio, de nieuwe morgen van dinsdag 11 augustus... met nu de Psalm Project en Psalm 142.

0: Psalm Project en Psalm 142. Ik roep tot u, maakt het 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Reddingswerkers zoeken in Colombia naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteren. Het aantal doden is opgelopen naar meer dan 130. De Europese Unie heeft de Colombianen hulp aangeboden. Mensen gaan minder vaak uit eten of naar het café voor een drankje. Ze vinden het te duur worden, blijkt uit onderzoek van ING. Uitbaters moeten de prijzen wel verhogen omdat hun lasten stijgen. En president Trump blijft FIFA-baas Infantino steunen. Die ligt onder vuur door zijn plan voor het commerciële maken van het WK. Maar volgens Trump werd het afgelopen WK juist door Infantino zo'n succes. En daarom zou de FIFA hem aan boord moeten houden.
2: Groot nieuws update.
0: Christenen in Israël en Oost-Jeruzalem krijgen vaker te maken met intimidatie. Zee vandaag meldt dat er in de eerste helft van dit jaar 107 antichristelijke incidenten werden geregistreerd. En dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in dezelfde periode 2 jaar geleden. Het gaat vooral om bespugen en uitschelden van geestelijken die herkenbaar zijn aan hun kleding. Amerikaanse ambassadeur Mike Huckabee noemt de incidenten verwerpelijk, maar spreekt van uitzonderingen. Hij wijst erop dat de christelijke bevolking in Israël groeit en dat christenen er vrij hun geloof kunnen belijden. En kickbokser Rico Verhoeven deelde bijbelteksten op Instagram, maar volgens zijn manager is hij niet tot geloof gekomen. De wereldkampioen plaatste een filmpje met fragmenten uit onder meer de Psalmen en Jeremia. Christelijke volgers die feliciteerden hem massaal met zijn geloof in de reacties. Maar zijn manager zegt in het Nederlands Dagblad dat Rico Verhoeven de teksten gewoon mooi vond en dat hij net zo goed een citaat van topondernemers had kunnen delen. En de Amerikaanse worshipband Israel en New Breed komt volgende week donderdag naar Nederland. De groep rond de Grammy-winnaar Israel Houghton die geeft dan een concert in de Maassilo in Rotterdam met bekende nummers als Friend of God, You Are Good. De avond die wordt geopend door de Nederlandse zanger Gilbert Tera en zijn vrouw Sharon, meldt Zee vandaag. Dan het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Het is zonnig en droog, maar in het noorden komen ook nog wat stapelwolken voor. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen dan wordt het zon overgoten en warmer. Middagtemperatuur varieert van 24 graden in het Waddengebied tot 32 graden in het zuiden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Door ongelukken staan er verschillende files op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Daar was een ongeluk gebeurd tussen de Belgische grens en Hogerheide. Het rijdt langzaam over 4 kilometer. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 10 minuten extra. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. Daarom is de rechterrijstrook dicht en de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. De A27 Utrecht-Almere, een ongeval tussen Hilversum en Huizen, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, tot slot. Tussen afrit Dussen en Waspik vinden bergingswerkzaamheden plaats. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook, maar je kunt 15 minuten extra rekenen.
0: Alright, goedemorgen op deze dinsdagochtend. Zometeen om 9:15 een overdenking van Els van Dijk. Music Worship onderweg naar Michael W. Smith. Above all.
2: De nieuwe morgen.
4: Het christelijke

Jose Worship en Kees Kleinoord. Eén heer daarvoor hoorde je Michael W. Smith en Above All. Ja, je hebt nog precies één week de tijd om ons te vertellen wat we namens jou op de radio moeten draaien. Zometeen om 9:00 dan hoor je weer de Blessings en dan mag je één lied aanvragen. Althans, dat is de bedoeling. We draaien dan één lied voor je in dat ene uur. Maar eind deze maand, dan geven we de playlist helemaal uit handen aan jou. En dan is het dus niet één liedje, maar één hele playlist die we volgens jou op de radio moeten draaien. Je mag dan een uur bepalen wat er op de radio klinkt. Ga even naar de website grootnieuwsradio.nl, geef je lijstje door. Je hebt nog precies één week de tijd.

0: The Kingdom and God is on the Throne. Maakt het 8:48 tijd voor een overdenking uit het rijke archief van de Preken en Overdenkingen podcast. Vandaag een overdenking van Els van Dijk, voormalig directeur van de Evangelische Hogeschool. En deze overdenking heet Gelukkig.
1: Eens mocht ik op een jongerenavond in een soort college-tour-achtige setting spreken. En aan het einde van de avond kreeg ik de vraag wat ik in elk geval nog gedaan wilde hebben in mijn leven. Eigenlijk heel grappig. Maar dat is dus eigenlijk de moderne vraag naar mijn bucketlist. Een bucketlist of loodjeslijst is een lijst met dingen die iemand nog gedaan wil hebben voor hij sterft. Zulke wensen kunnen in heel ontroerende situaties van een naderend sterven tot stand komen. Maar op internet circuleren ook allerlei andere ideeën voor lijstjes van jonge mensen om hun eigen leven zoveel mogelijk maakbaar te maken. Bijvoorbeeld van een rots naar beneden denderen, zwemmen met haaien of wat minder spectaculair een prachtige henna-tattoo zetten. Gewoon omdat het zo mooi is. Het heeft allemaal nogal te maken met een dikke ik. Het gaat om mij en de gedachte dat geluk maakbaar is. Augustinus vroeg zich al af hoe iemand kan menen dat hij op eigen kracht zijn geluk kan realiseren. Daar zijn toch anderen en daar is God toch voor nodig? Het is heel menselijk om geluk te associëren met hang naar roem, naar rijkdom en spektakel. Met begrippen als eindeloos, grenzeloos en volledig uit je dak gaan. Grenzen lijken namelijk een beperking te betekenen. Maar Augustinus heeft van zijn moeder geleerd dat juist gematigdheid een voorwaarde is voor geluk bij alles wat we nastreven of ondernemen. Wijsheid gaat namelijk gepaard met innerlijk evenwicht. Als iemand zich te buiten gaat in wat dan ook, dan vindt hij de vrede niet. Je kunt jezelf als een idioot uithongeren door overdreven te vasten, of je knieën kapot bidden, je wordt er niet gelukkig van. We worden pas gelukkig als we ontvankelijk blijven voor God door de juiste maat te houden. Geluk hangt veel meer af van wat we kunnen geven dan wat we kunnen krijgen. Geluk betekent de ervaring van een volheid en niet van een leegte die gevuld moet worden. En dan kom ik toch uit, misschien wel vaker gedaan, bij de bekende apologeet C.S. Lewis, die stelt dat God ons heeft gemaakt zoals een mens een machine bedenkt. Een auto wordt zo gemaakt dat de motor op benzine draait. En op iets anders zal die nooit gaan draaien. God heeft de menselijke machine zo ontworpen dat die draait op God, op Hem. Hij zelf is de brandstof waarop onze geest moet werken, of noem het ook het voedsel waarmee onze geest zich moet voeden. Een andere brandstof is er niet. Vandaar dat het nergens goed voor is God te vragen of je op je eigen manier gelukkig mag worden. God kan ons geen geluk en vrede buiten Hemzelf geven, want die zijn er gewoon niet. Aan de jongeren heb ik verteld dat ik geen bucketlist heb, maar dat ik uitzie naar hoe ik kan vrucht dragen in de tijd die me nog gegeven is.

0: Adonai van Paul Wilbur maakt het bijna 9 uur. Het was goed, hè, vanmorgen in de Bijbelquiz.
1: Zo, 10 uit 10, hè?
0: Ja. Ja, ik wist gescoord.
1: Ik wist er één.
0: Nee, dat is
1: niet helemaal waar. Nee, maar knap, hoor.
0: Nee, ja. 10 goede antwoorden binnen 1 minuut beantwoord in de Grootnieuws Radio Bijbelquiz spelen we deze zomer. Misschien wil jij morgen...
1: Dat helpt ook wel vaart, hè? Dat helpt ook, hè?
0: Helpt ook. Ja. Wil jij morgen meespelen?
1: Nee, niet doen.
0: Hoezo niet? Nee, niet van de spelletjes.
1: Niet doen. Zeeslag vind ik nog leuk, bijvoorbeeld. Sjoelen.
0: Ja, dat spelen wij altijd hier op de redactie.
1: Ja, maar dan houdt het wel op, ja.
0: Dat is waar. Ja. Nou, dan zoek ik nog een kandidaat voor ergens deze morgen. Week. Grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz om binnen 1 minuut mee te spelen. Meedoen, sowieso op prijs.
1: Ja, is het belangrijker dan winnen.
0: Dat is waar. Hey, zometeen vanaf 9 uur de blessings.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Nou, we reizen straks af naar het prachtige oosten van ons land. Zitten dan bijna in Duitsland, stoppen net daarvoor. Dat is in Hardenberg. Daar is iets aan de hand. En wel bij pa, opa en ma, oma Reemeijer. Nou, wat dat is, dat hoor je straks. En mocht jij nu nog iemand een waardevolle, liefdevolle, zorgzame blessing willen bezorgen, een mooie verzoekplaat willen aanvragen, moet je het wel even snel doen. Dat kan via onze Grootnieuws Radio app. En zo is het.
0: En waar vind je die?
1: Ja, via onze Grootnieuws Radio app. Maar het kan ook via onze site, maar dan wordt het pas morgen.
0: Okay.
1: Dan wordt het grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Oké.
1: Ja, alles op een rijtje.
0: Alles op een rijtje. Zometeen, vanaf 9 uur, de blessings. Daan Ortgers zit voor je klaar. Ja.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Colombia is van duizenden mensen niks meer gehoord na de zware aardbeving van gisteren. Ze zijn opgegeven als vermist. Het officiële dodental staat op 132. In allerlei steden in Colombia is het een ravage. Onder het puin van ingestorte gebouwen zoeken reddingswerkers massaal naar overlevenden. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Deze keer was het raak in Maassluis. Volgens Omroep Rijnmond sloegen dieven daar een raam in, waarna ze er met duur gereedschap uit een van de brandweerwagens vandoor gingen. Vaak wordt dat gereedschap later gebruikt bij inbraken. Voor de inbraak in Maassluis is nog niemand opgepakt. Op zoek naar ontspanning installeren steeds meer Nederlanders een zwembad in de tuin. Met behulp van satellietbeelden heeft de Volkskrant er 120.000 geteld. Relatief gezien vind je de meeste tuinzwembaden in Limburg. Waterbedrijven ontraden privézwembaden niet. Wel roepen ze bezitters op om zuinig met elke liter water om te gaan. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Op dit moment staan er 2 files in het land met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat merkt het verkeer op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Want daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de rechte rijstrook tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer met meer dan een uur vertraging. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Want ook daar heeft een ongeval vertraging veroorzaakt tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 15 minuten vertraging.
1: Tjoh, wat een drukte allemaal onderweg. Wij zijn straks onderweg naar Hardenberg. Nou, misschien ben jij ook wel onderweg. Of zit je lekker thuis? Of zit je in je tuinstoeltje, even een ontbijtje? Of ben je aan het werk? Wat doe je op dit moment? Waar luister je naar ons? En hoe gaat het met je?
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
16: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
17: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
19: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 ml bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
20: Met Daan Hartgers.
21: Het christelijke radiostation.

De een ziet ernaar uit en een ander hoopt dat het nog heel lang duurt. Ik heb het over het moment waarop we Jezus mogen ontmoeten. Daarover zong deze Phil Wickham in Hymn of Heaven. Het is 9 over 9. Welkom allemaal op Grootnieuws Radio. We gaan ze weer bezorgen. Maak je geen zorgen. De blessings. En wel voor deze dinsdag de 11e augustus alweer. Maar ik vroeg allereerst zojuist aan je, waar zit je? Waar fiets je? Waar zweef je? Wat doe je? Nou, daar kwam nogal wat binnen. Daar gaan we. Even een paar. Kees, die luistert naar ons vanaf de molen. Prachtige foto vanaf zo'n mooie Hollandse witte molen. Angela, die is aan de poets bij haar ouders. En met Grootnieuws Radio aan gaat het als een speer, zegt ze. Erwin, die groet ons al wandelend langs de Zeeuwse kust. En Suus schrijft ons het volgende. Goedemorgen, Suzanne hier. Ik zit naast mijn man Martijn in de auto. We rijden vandaag naar huis vanuit Zuid-Duitsland. En ik wil zeggen dat ik superveel van mijn man houd. En trots ben op hem. En ik wil hem bedanken voor de heerlijke vakantie. Ah, dat is mooi zeg. Ik zei het al, we gaan voor onze eerste blessing naar het oosten van het land. We zijn bijna beland in Duitsland, in Hardenberg. Daar wonen pa, opa, ma, oma, Reemeijer. En dat laat Thea ons weten. Die heeft de volgende boodschap voor jullie, voor mij die Reemeijer. Lieve pa, ma, opa en oma, jullie zijn vandaag 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met deze prachtige mijlpaal. Jammer genoeg kunnen wij vandaag niet live bij zijn. We kunnen thuis de slingers niet bij jullie ophangen. Maar gelukkig hebben we in juni al een heel gezellig weekend samen gehad. We wensen jullie Gods zegen toe voor de aankomende jaren. We houden van jullie. Heel veel liefst van Thea, Evert, Rosalie en Joël. Dit lied is speciaal voor jullie. 10.000 redenen.

0: Megan Woods, I Believe You. En ik ook. En daarvoor 10.000 redenen voor de familie Rehmeijer. Speciaal van Thea, Evert, Rosalie en Joël.
1: Stel niet uit wat je vandaag nog kan doen.
2: Voor iemand een plaat aanvragen bijvoorbeeld.
1: Ga nu naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Vanuit Vuren worden de hartelijke groeten overgebracht nu naar Bergambacht. Goedemorgen Corine Dekker. Hierbij een verrassing. Een speciale blessing voor jou. Even wat aandacht voor jou in deze vakantietijd. Geniet van deze tijd. Samen met Johan. Tot snel ziens of horens. Hartelijke groeten van de Donkertjes uit Vuren. En zij vroegen dit lied speciaal voor jou aan. Zo.

0: Goeie dinsdag, zeg. Wat een blessings. Prachtig. Brandon Lake, daarvoor Sela. Zo lief had God de Vader ons. Van de Donkertjes, mocht ik zeggen, uit Vuren, speciaal voor Corine. En ik vroeg aan jou, waar zit je op dit moment, wat doe je? Nou, Aagje, die zit aan de keukentafel, luistert naar ons. Probeert ondertussen een gedichtje te schrijven. Straks appeltjes schillen voor weer een pannetje appelmoes. Lekker. Kees, die groet iedereen vanaf de snelweg, vanaf Heerenveen. Hij wenst iedereen een gezegende dag toe. En Martijn is aan de klus. Een kamertje die is hij aan het opbouwen tot studeerkamertje... om in september te starten met de opleiding theologie. Alex, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Daan.
0: Hoe zit jij erbij?
1: Ik zit er heerlijk bij. Lekker bakje koffie. Het zonnetje. Nou, en lekker thuis samen met mijn Janneke te luisteren.
0: Ja, ik wou zeggen niks te klagen, maar ja, misschien wel iets. Geen idee.
1: Nee, ik heb niks te klagen. Yo, ik ben... Nee, je bent gewoon dankbaar. Ja. Niet voor niets draaide jij net 10.000 om dankbaar te zijn. Ja.
0: Ja, dat ben je.
1: Dat ben ik.
0: Ja, wat mooi.
1: Ondanks dat je dingen hebt deze van... waarom moet dit nou? Ja, dan ben je toch dankbaar dat je gezond bent. En dat je alles hebt.
0: Ja. En je bent dankbaar voor een trouwe God ook, Alex.
1: Ja.
0: Ja, dat lied wil ik zo dadelijk voor je draaien. Wat betekent God voor jou?
1: Voor mij betekent God alles. Door donkere dalen heen... Door lichtpunten is hij erbij. Wat ik jou ook schreef, de droogte. Het is enorm. Gisteren nog bij de Waal geweest. Ja. En wat je allemaal ziet. En toch heeft hij het overzicht. Hij laat nooit los wat zijn hand begon.
0: Ja. Ik ga het lied voor je draaien.
1: Dank je.
0: Ik begint wel met behoorlijk veel gitaar. Vind je dat erg?
1: Nee hoor.
0: Daar gaan we.
1: Tegen de uitzending.
0: Dankjewel, Alex.
1: Joep.
0: Alle goeds.
1: Dan de.

Sommige liederen kun je niet vaak genoeg horen. Ja, zoals deze. Hoe groot zijt gij? Kees Kraaienoord en Alex vroegen om deze blessing. Ellen Molenaar vroeg of we twee mensen even in het zonnetje willen zetten. Nou, dat lukt met deze dag. Ja, en waarom ook niet? Het betreft Stefanie en Jurjan uit Benschop. Vandaag is jullie trouwdag. Wel vervroegd, omdat jullie moeder ernstig ziek is. En we wensen jullie, ondanks alle zorgen, een mooie trouwdag toe. Waar iedereen van kan genieten, en ook jullie ma nog. God zegen gewenst op jullie huwelijk en sterkte voor de periode waar jullie nog in zitten. Heel veel liefs van Ellen en van Arie. En deze blessing is voor jullie.

Blessings van Elevation Worship en van Ellen en Arie, speciaal voor Stephanie en Jurjan uit Benschop. In Zeeuws-Vlaanderen, bijna op de grens met België, ligt de mosselstad Filippine, waar Ellie en Anton wonen. Dat liet Arianne Werkman ons weten, die vanuit de andere kant van Nederland, namelijk vanuit Friesland, hen het volgende laat weten. Lieve broer en zus, wat gaan jullie door een moeilijke periode? Veel zorgen om jouw gezondheid, Ellie. We leven met jullie mee in gedachten en in gebed zijn we bij jullie.

Psalm 1, U bent bij mij. Speciaal voor Ellie en Anton. Namens Arianne en Jack. En mocht je ook een blessing willen aanvragen, kan via onze site grootnieuwsradio.nl/blessings. Net boven Enkhuizen ligt aan Dijk, waar Marjan Rustenburg woont. Goedemorgen, mevrouw Rustenburg. Ik zeg u tegen u, want ik heb een belangrijke boodschap voor u. Lieve mam, van harte gefeliciteerd met uw, jawel, 78ste verjaardag. Hoogtepunt van het afgelopen jaar was uw volwassen doop. Wat een moment. Helaas voelt u zich de laatste tijd niet zo lekker, maar we hopen en bidden dat u snel weer opknapt en we wensen u een gezegend nieuw levensjaar toe. We houden van u. Dikke, dikke knuffel van Wilma en van Eduard. Dit lied

0: Thank you.
1: Dikke knuffel dus van Wilma en Eduard. En dit lied, deze blessing, Thank You Jesus, voor ma, hè, voor mevrouw Rustenburg in Andijk.
2: The Last Minute Blessing.
1: Die gaan we bezorgen in Denenkamp. Dat doen we bij Dick. Tini laat ons het volgende weten. Hallo Dick. In 86 werkten we 6 weken samen in de tuin van Saron. En in 2005 kwam ik je een keer tegen. En sinds ik de Heer heb beloofd dat ik bid voor mensen die hij mij in herinnering brengt, heb ik een paar keer voor je gebeden. En nu vraag ik deze zonnige blessing voor jou aan. Groetjes van Tini.

Ik wens je kleine sprankjes hoop, elke dag opnieuw. Al dacht je dat je die voor altijd kwijt was.

0: je wat.
1: Van Tini voor Dick in Denenkamp. De kleine sprankjes hoop. Rempel, daar is ze weer.
2: Goedemorgen. Er komt geen eind aan, hè?
1: Ernies, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Leuk dat je er bent.
2: Vind ik ook.
1: Ja, vakantieweek bijna voorbij.
2: Ja.
1: Ja, schiet lekker op, hè?
2: Precies, volgende week even een weekje ertussenuit, maar dan ben ik er ook weer, hoor.
1: Ja, het is wel leuk, toch?
2: Ja, zeker. Ja, het is verslavend leuk.
1: Ja, nou, zeg, je hebt een vraag, denk ik.
2: Ja, dat is... Ja. Welk land hoort erbij de volgende hint? Hier staat de oudste metro ter wereld. Ja, welk land zou daar nou heel ver mee zijn?
1: Van die vragen, Eunice, hè?
2: Ja, even de hersenen kraken. Ja.
1: Even nog voor de goede orde. Er mag niet gegoogeld, hè?
2: Nee, vind ik niet zo sympathiek.
1: Nee, niet doen.
2: Dus doe het gewoon met je eerste ingeving.
1: Nog één keer even de vraag, Eunice.
2: Hier staat de oudste metro ter wereld.
1: Zo is het.
3: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
4: Zapslieder.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar teken dat je leeft.
2: Groot Nieuws Radio.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij hemelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Lelystad is een grote brand uitgebroken op een bedrijventerrein dichtbij de snelweg A6. Er zou een pelletsbedrijf in brand staan en volgens regionale media staat niet ver vandaan een tankstation. Op beelden zijn dikke zwarte rookwolken te zien. Mensen in de omgeving zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Tuinen, akkers en natuurgebieden snakken naar een regendag, maar daar hoeven we voorlopig niet op te rekenen. Volgens Weer Online houdt de lange droogte voorlopig aan. De rest van deze maand valt er geen regen van betekenis. De waterstand in de rivieren blijft dus laag en de kans op natuurbranden groot. In Colombia zijn de afgelopen uren opnieuw tientallen overleden mensen onder de puin vandaan gehaald. En daarmee is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen naar meer dan 160. Op sommige plekken zouden complete woonblokken zijn ingestort. Reddingswerkers blijven zoeken naar overlevenden. Het weer van Weer Online. Volop zon, van noord naar zuid wordt het 21 tot plaatselijk 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
9: Door ongelukken en incidenten staan er enkele files in het land. Op de A8 bijvoorbeeld, Zaanstad richting Amsterdam. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Zaanstad als een Delft en knooppunt Zaandam na een ongeluk met een vrachtwagen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging een kwartier. De A27, Gorkum-Breda. Er staat een auto in brand tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg en daarom is de weg afgesloten. Op de A76 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 tot 15 minuten in de file. Tot slot een wegafsluiting, de N209, Hazerswoude richting Rotterdam. Tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 is een ongeluk gebeurd. En daarom is de weg afgesloten.
10: Fan van weetjes en puzzelen? Nou, dan zit je hier helemaal goed. Zometeen een nieuwe editie Raad het Vakantieland. Hint 1 leidt je als het goed is al de goede kant op. En die hint hoor je zo na prachtige muziek van Chris Tomlin.
11: Is he worthy? Is he worthy?
12: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Ooh, Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Eunice in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: Chris Tomlin en Is He Worthy.
1: De zomer.
0: Goedemorgen, leuk dat je weer luistert. Je kunt gaan genieten van een ochtend vol muziek, verrassingen, ook voor mij. Want wie weet wie ik allemaal tref in de Grootnieuwsradio-app. En zometeen rond 22:30 weer een kernboodschap. En dit keer van een man met een grote mediacarrière. En je hoort hem bij ons op de zondagmorgen, Andries Knevel. Maar eerst mag jij aan de bak. Ja, de vraag is, welk vakantieland zoek ik? Bij elke hint wordt het makkelijker. Maar je krijgt nu alleen hint 1. Hier staat de oudste metro ter wereld. Hier staat de oudste metro ter wereld. Vera doet een poging, die zegt, is het de metro in Wuppertal? Wie weet. Wie het weet mag het zeggen trouwens. En dat doen we dus zo meteen. Na muziek van Thorne Wells, Josh Bissell en Davies. En dit zijn Reni en Elisa met Liefdevol. En wil je meespelen met Raad het Vakantieland? Je hoeft alleen maar even een appje te sturen via de gratis Grootnieuwsradio-app. Ik spreek je heel graag zometeen.

0: Cristo.
1: Fijne muziek met een zeer serieuze boodschap. Thorn Wells, Josh Bissell en Davies, Take It All Back.
2: Vakantieland gezocht.
1: En daarvoor heb ik weer een goede kandidaat gevonden. Dat denk ik tenminste, want zij meldt zich volgens mij bijna elke dag. Anja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, is dat zo of ben ik iets te enthousiast?
3: Nou, ik probeer elke dag mee te doen als het lukt.
1: En heb je het vaak goed?
3: Ja.
1: Kijk, dus bij jou eigenlijk geen twijfel dat je het goed hebt?
3: Nee, volgens mij niet.
1: Oké. En ben je er wel eens geweest in dit land?
3: Nee, nog nooit.
1: Oh, zou je dat willen?
3: Zeker wel. Ja hoor, het lijkt me erg leuk.
1: Oké. Nou, misschien moeten we dan gewoon meteen naar hint 1 gaan... en dan ben ik benieuwd wat je er leuk aan lijkt. Want hint 1 is... hier staat de oudste metro ter wereld. Anja, wat is het antwoord?
3: Groot-Brittannië. Engeland.
1: Yes, very well, my dear. Je hebt gewonnen. Heel goed. Hey, en wat trekt jou er zo aan? Waarom zou je er naartoe willen?
3: Ja, de verscheidenheid aan landschappen... He, je hebt natuurlijk zoveel verschillende gebieden. Het lijkt me fantastisch.
1: Ja.
3: Die krijtrots in Dover. Ja. Kent, ja. Wales, al die gebieden. Fantastisch.
1: Ja, ik herken het wel hoor. Ik ben ooit 24 uur met zo'n studentenreis, zo'n bus, naar Londen gegaan. Het was leuk, maar het was ook niet helemaal de gedroomde reis... zoals je je misschien kan voorstellen, met een bus die we niet terug konden vinden. Een pak sneeuw en van die UX-achtige schoenen.
3: Nou,
1: het
3: was een,
1: ja, wat je zegt. Vreselijk, dus dat moeten we nog een keer overdoen nu ik wat ouder ben. Maar ja, een prachtig land. En als je trouwens wat tips wil... ik weet dat mijn collega Daan Olthof... die is in Londen geweest afgelopen zomer. Dus wie weet vertelt hij daar nog wat over.
3: Ja.
1: De andere hint, ja, waarmee je het sowieso goed had gehad... wil je ze nog horen?
3: Zeker, ja hoor.
1: Hint 2. Dit land rijdt links.
3: Oh ja.
1: Het zijn er een paar, hè, maar toch vooral kennen we Groot-Brittannië ervan. Ja, Londen ligt hier.
3: Mm.
1: En 4. De Big Ben, Fish and Chips en de Rode Dubbeldekkers. Ja, dan zijn we er, hè?
3: Ja, absoluut.
1: Nou, wat goed. Hey, en de prijzenkast, die is ook goed gevuld. En als jij dit toch al vaak gehoord hebt, dan ben ik wel benieuwd... Heb jij al een favoriet tussen die drie prijzen?
3: Die heb ik wel, ja.
1: Oh, ik ben heel benieuwd.
3: Ja, de kaartenset.
1: De kaartenset. Die is echt heel populair deze zomer. Dus,
3: dat heb ik gehoord, ja.
1: Daar gaan heel veel mensen blij van worden. Heel goed. En jouw vakantieplannen, heb je die nog? Zijn die al geweest?
3: Ik ben een paar keer een paar dagjes weg geweest. Dus niet heel lang.
1: Ja.
3: En dinsdag ga ik weer voor een paar dagen.
1: Ah.
3: Ga ik met mijn zus een paar dagen weg.
1: Oh, wat lekker. Dus een beetje verspreid.
3: Ja.
1: Ja. En heb je nog een goede tip voor ons allemaal? Wat stak er bovenuit?
3: Nou, ze waren tot nu toe allebei leuk. Uitstapjes, gewoon in Nederland. Maar Drenthe, Dingelo, prachtige omgeving, heerlijk.
1: En ga je dan fietsen of wandelen?
3: Vooral fietsen.
1: Kijk. Ja, dat zijn de mooie dingen om in ons land te doen. Hè. We hebben Engeland
3: absoluut,
1: is mooi, maar
3: ja,
1: Nederland is ook mooi, toch?
3: Ja hoor, daar heb je eigenlijk alles op hele kleine oppervlakte.
1: Nou, heel goed. En neem je ons dan ook nog mee?
3: Ja, soms. Ja hoor, maar in principe ben ik buiten.
1: Ah, kijk. Ja. Ja, ik kreeg namelijk net een mooi feitje over jou te horen. Dat jij een filmpje aan het kijken was en tegelijkertijd de radio aan het luisteren was. Dus
3: ja, dat klopt.
1: Ik vind dat dan toch heel knap, dat je twee dingen tegelijkertijd kan doen.
3: Ja, ja.
1: Ja, dat doe je goed. Ik wens je daar sowieso nog een hele fijne dag mee. We sturen de kaartenset naar je op. En
3: super.
1: Anja, je hebt het geweldig gedaan. Dank je wel.
3: Nou, dank je wel.
1: Tot een volgende.
3: Jullie ook bedankt.
1: Doei, doei.
3: Ja hoor, dag.
1: Oh nee, ik moet zeggen, bye bye.
3: Yes, see you.
1: Zometeen hoor je The Casting Crowns. En dit is In Salvation. Engelse naam, maar Nederlandse muziek. Luister maar naar Wonderlijke Kracht.

0: verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Is that the only scars in heaven? Or on the hands that hold you now?
1: Ze maken altijd hele prachtige, diepe vergelijkingen. Je hoorde de Casting Crowns met Scars in Heaven.
2: Grootnieuws Radio.
3: De kernboodschap.
1: Kun je ons in een paar minuten meenemen in jouw verhaal, in jouw belangrijkste boodschap? Die vraag stellen we deze zomer aan graag geziene gasten van dit tijdstip bij Grootnieuws Radio. Het is een beetje een onmogelijke opdracht, maar daarom krijgen ze ook een paar minuten ongestoord spreektijd. En de man die daar denk ik wel raad mee weet, is theoloog, schrijver en presentator Andries Knevel. Goedemorgen.
4: Yo, goedemorgen, Enies.
1: Ja, uit goed geïnformeerde bronnen heb ik begrepen dat jij in Italië was toen deze vraag tot jou kwam.
4: Ja, ik zat rustig in Italië op vakantie, maar dan kijk ik nog wel even naar mijn mail. En toen kwam jij op mijn app, geloof ik, ja,
1: ja,
4: met die
1: vraag. Heb ik dan mooi geluk mee. En wat heb je met Italië?
4: Ik heb met Italië veel. Wij, mijn vrouw en ik, we komen er al een jaar of 30. En wij houden ontzettend van kunst, religieuze kunst. Dus wij struinen in Italië kerken en kloosters af. En ik denk ieder jaar, nu hebben we alles wel gezien, hè, in Noord-Lombardije, Toscane en in die buurt.
1: Mm-hmm.
4: En verdraait toch aan toe, deze zomer hebben we zoveel mooie nieuwe dingen weer ontdekt in bijvoorbeeld de stad als Brescia. Daar rijd je normaal heel snel langs, op weg naar een ander oord. En in Brescia staat bijvoorbeeld de Romaanse kerk uit de 11e eeuw. En in Brescia is een prachtig museum met religieuze kunst. Dus hebben wij van de zomer in Italië genoten van heel veel religieuze kunst. Was ook wel mooi, omdat dat waren nog een beetje koele plekken.
1: Ja.
4: Want buiten was het soms een beetje warm.
1: Nou, dat kan ik me inderdaad ook voorstellen. Dat heeft meerdere voordelen natuurlijk.
4: Dus dat veel voordelen, ja.
1: En inspireert je dat dan ook, die kunst?
4: Ja, want ik heb een lijstje nu gemaakt van 8 van de kunstwerken die ons... Het is wel mooi dat we dezelfde hobby hebben, hè?
1: Ja, je vrouw is kunstenaar, hè?
4: Ja, mijn vrouw is kunstenaar. Stel je voor dat zij naar het strand zou gaan, dan net andersom. Dat ik naar het strand wil en zij kunst kijken, dan gaat er natuurlijk iets niet goed. We houden allebei ontzettend van kunst. Zij is kunstenaar, zij maken religieuze kunst. En ik heb een lijstje gemaakt van 8 onderwerpen weer, 8 thema's waarvan ik dacht, ja, daar ga ik de komende maanden proberen wat omheen te praten of wat te zeggen. Of misschien wel een preek over te maken. Dus het inspireert mij geweldig, die kunst in Italië.
1: Nou, dan moet het vast niet moeilijk zijn om een aantal minuten iets te vertellen over een kernboodschap. Of is dat toch wel een beetje een uitdaging?
4: Nou, ik vond het fijn om... een kernboodschap, misschien heb je al 10 kernboodschappen, maar je bent altijd weer bezig een tijdje lang met een kernboodschap. En misschien dat ik in januari misschien een ander accent daarvan aangeef. Maar nu, toen jij die app naar mij stuurde, toen dacht ik meteen binnen 10 seconden, wacht even, dan ga ik dit zeggen zo ongeveer. Ja.
1: Nou, hou ons niet langer in spanning.
4: Ik mag gewoon ongestoord praten?
1: Zeker, ik hou de tijd een beetje in de gaten, maar ga je gang.
4: Oké, nou, dank je. Die kernboodschap die slaat een beetje aan bij het liedje, of het lied wat we net hoorden over God in de hemel. Ik denk dat in een tijd leven waarin er weer wat meer over God gesproken mag worden. Toen ik zelf theologie studeerde 50 jaar geleden, was meer de boodschap van, je mag wel theologie studeren, maar dat is een beetje het einde van de zaak. Zometeen mag je de winkel sluiten. Dat is niet gebeurd. En ja, je ziet hier en daar wat religieuze opleving. Laat ik het heel voorzichtig formuleren. En dan gaat het ook over God. En soms denk ik, over welke God gaat het eigenlijk? Want God is natuurlijk, als ik het wat oneerbiedig zeg, haast een soort containerbegrip. Iedereen vult een beetje in zijn eigen beeld van God. Soms zijn eigen wensen over God, zijn eigen ideaalbeeld over God. Maar wat is nou de kernboodschap? Daar heb je hem van de Bijbel over God. Nou, daar kan je veel teksten natuurlijk. En mij raakte dit voorjaar al, vandaar dat ik meteen al opsprong toen ik het appje kreeg van hier ga ik wat over zeggen. Mij raakte een tekst uit Micha 7. Micha is een best moeilijk boek in het Oude Testament. Met heel veel oordeelsprediking ook. En niet in onrecht als je leest hoe het met het volk van Israël gaat. Maar dan aan het slot, de laatste 3 versen van Micha 7 zijn dan, pak er eentje. Wie is een God als u die schuld vergeeft, aan zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over is. Liever toont u hun uw trouw. Nou, dat is dan zo'n tekst die kwam bij mij binnen dit voorjaar. Liever toont u hun uw trouw. En in de Statenvertaling staat, nog mooier, hij heeft lust aan goede tierenheid. God heeft lust aan goede tierenheid. God wil heel graag goede tieren zijn. En toen was ik bij de New Yorkse dominee Tim Keller, die een paar jaar geleden helaas is overleden, die zei, weet je wat er nou eigenlijk staat? Hij geniet ervan om genadig te zijn. Ik dacht, wat is dat ontzettend mooi. Als je nou een beeld hebt van God, dan zegt vers 18, wie is nou een God als u? Wie bent u nou eigenlijk? En dan gaat Micha verder, dan zegt hij, u bent een God die ervan geniet om genadig te zijn. En dan zegt hij verder ook nog in die tekst, onze zonde werpt u in de diepte van de zee. U kijkt er niet meer naar om. U heeft onze zonde gedelete. Toen dacht ik, wat is dat mooi, dat heel diep in het Oude Testament, 700 jaar voor Christus, al er een profeet was, profeten waren, die zo over God spraken. En dat hebben we natuurlijk gezien, uiteindelijk, dat wat hier staat vervuld is in het Nieuwe Testament. Maar Christus ons heeft getoond. Wat heeft hij getoond? Christus heeft ons getoond dat God ervan geniet om genadig te zijn. Nou, als ik nou een kernboodschap zou willen doorgeven, vanochtend, dan cirkelt hij hierom, hè, dan cirkelt hij om het feit, wie is nou God? Nou, dat is deze God. En hoe zie je dat? Dat zie je uiteindelijk in wat God in Christus heeft gedaan. Hij geniet ervan om genadig te zijn. Die zin, die heb ik de afgelopen zomer meegenomen van Tim Keller. Ik dacht, daar ga ik nog eens een keer wat over zeggen. Toen kreeg ik een app en toen dacht ik, kijk, ik kan er wat over zeggen. Dit is hem.
1: Wauw. Dit zijn echt van die woorden die je de hele dag met je mee kan nemen en jij dus al maanden met jezelf ook mee laat nemen.
4: Ja.
1: Daalt dat dan ook bij jou? Ja, daalt dat binnen? Komt dat bij jou ook hard aan?
4: Zo'n tekst uit Micha 7 en dan die vertaling uit de Statenvertaling. God heeft lust aan goede tierenheid.
1: Ja,
4: en dan
1: kijk prachtig.
4: Wat verder. Ja, en hij geniet. Ja, dat komt bij mij binnen. Ik bedoel, ik studeer al 55 jaar de Bijbel, meer en minder. Soms is het een open boek, soms is het een gesloten boek. En dan lees je zo'n tekst en dan denk je, oh, wat is dat mooi. Dan komt zo'n tekst inderdaad bij mij binnen en dan ga ik er wat over verder. Ik heb erover gemediteerd op zondagochtend al bij Groningen Radio. Dan ga ik er een Bijbelstudie over schrijven. Dan is het echt zo'n tekst die een tijdje met mij meegaat, ja.
1: Dat is ook genadig, hè? Dat er af en toe van die teksten en passages zijn, ja, die opnieuw bij je binnenkomen.
4: Nou, je hebt het wel nodig natuurlijk. Zeker als je in dit geval bij het ouder wordt en je denkt, maar ja, ik weet het allemaal wel. Of als het inderdaad allemaal wat afvlakt, dat kan ook bij het ouder worden, dat dan zo'n tekst als een soort vrolijke bliksemschicht, het is niet blikken, een vrolijke bliksemschicht zomaar bij je binnenkomt en als het ware je weer opnieuw ook bemoedigd wordt. Hè?
1: Ja.
4: Want ik preek natuurlijk zelf ook, dus je vertelt het verhaal. Oh ja. En zelf heb je dan ook af en toe die inspiratie weer nodig, die bemoediging nodig. Nou, die had ik dit voorjaar kennelijk nodig, want deze drie gedeelten, die drie teksten uit Micha, het zijn drie versen maar. Ja, die hebben me heel veel gedaan.
1: Dankjewel voor het doorgeven aan ons.
4: Oké, Annelies, ik vond het heerlijk dat jij me appte, want ik dacht, kan ik wat doorgeven?
1: Nou, ja. Dat is dan geheel wederzijds en terecht wat je zegt. We horen je natuurlijk op zondagmorgen hier bij Groot Nieuws Radio. En dan gaan we verder genieten van de wijsheid die je krijgt. Dankjewel, hè?
4: Oké, en succes bij het programma vanochtend.
1: Dankjewel. Zometeen hoor je Mosaic Worship en dit is Seb Slater.

0: Lauren Daigle met Turn Your Eyes Upon Jesus. Zonde heerst niet meer over ons. Dat sluit mooi aan bij de kernboodschap van Andries Knevel, die je hiervoor hoorde. Ja, en ik krijg ineens de vraag, kan ik die kernboodschap terugluisteren? Dat kan, want de hele uitzending staat straks om 12 uur online en dat doen we iedere dag, grootnieuwsradio.nl. Ja, en het is wat minder warm vandaag en volgens mij prima weer voor een verkoelende snack. En omdat ik graag van je hoor in onze grootnieuwsradio-app, is mijn vraag...
1: Is er iemand die...
0: een ijsje eet? Ben jij dat? Stuur me even een berichtje. Dat zou ik heel leuk vinden. Details over wat voor soort ijs, met wie en waar, dat mag je natuurlijk ook allemaal doorgeven. Ik voorzie ook een soort grote tipparade ontstaan voor waar we het beste ijs kunnen eten in Nederland. Of in het buitenland, hè. We zijn super internationaal, zeker deze zomer. Maar is er iemand die een ijsje eet? Stuur me een appje in de Grootnieuwsradio-app. Zometeen hoor je Martijn Buwalda met Littekens. En dit is Celtic Worship.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
0: En deze week ook extra goedkoop? Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen in Lelystad hebben een NL-alert gekregen vanwege dikke rookwolken. Die komen van een brand in een fabriek met pellets, niet ver van de A6. Vlakbij is ook een tankstation en een bedrijf met tweedehands trucks. Vanwege ontploffingsgevaar is de omgeving afgezet. De brandweer in Lelystad probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. De Brabantse politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de vernielingen en bekladdingen vorige maand in de dorpen Engelen en Bokhoven. Op huizen en auto's van voorstanders van een AZC werden kwetsende teksten gekalkt. In de dorpen is het onrustig door berichten over de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers. In Syrië is de afgezette dictator Assad ter dood veroordeeld. Hij is schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tijdens de Syrische burgeroorlog, waarbij 500.000 doden vielen. Maar voorlopig ontloopt Assad zijn straf. Na zijn val in 2024 vluchtte hij met zijn gezin naar Rusland. Het weer van Weer Online. Volop zon, van noord naar zuid wordt het 21 tot plaatselijk 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf Zevenaar 15 minuten in de file. Dan nog een wegafsluiting, de A27 Gorkum-Breda. Tussen Werkendam en Geertruidenberg stond eerder vandaag een auto in brand. De weg is afgesloten voor opruimwerkzaamheden. En omrijden kan het best via Dordrecht over de A15 en de A16.
10: Ja, en ben je onderweg, dan kun je zomaar hem tegenkomen. En dat sluit goed aan bij onze vraag van vandaag. Is er iemand die een ijsje eet? Dat doet hij zelf niet, maar hij heeft er wel een heleboel bij zich. Goedemorgen, Benjamin.
11: Goedemorgen.
10: Ja, hoeveel ijs heb jij denk ik bij je?
11: Ik heb vanmorgen volgeladen. Ik denk dat ik zo'n 2,5 ton aan ijs bij me heb.
10: 2,5 ton. Oké, hoe werkt dat?
11: Ik één keer in de week dan laad ik deze auto vol en dan ga ik naar klanten af. Dus wij leveren aan met name thuisbezorgde horeca. En daar staat kasten van Ben & Jerry's en Magnum.
10: Ja.
11: En dan komen wij binnen met ons tablet en dan kijken wat ze nodig hebben.
10: Ja, ja.
11: En daar maak ik dan een orde van. Dat haal ik uit de auto en dat vul ik aan. En dan ben ik er weg.
10: Geweldig. Jij rijdt ook in een mooie vrachtwagen met allemaal reclame daarvoor. Die ijsjes staan er allemaal op. Hoeveel zin heb je dan zelf nog in ijs als je hier de hele dag tegenaan kijkt?
11: Ik zie het bijna niet meer.
10: Nee?
11: je kunt echt even ijsbakken maken hoor. Dus ik haal me steeds op van ijs. Maar ik moet er wel even met dingen, vooral als het warm weer is.
10: Oké, maar jij als professionele ijsman, wat is je favoriet?
11: Ik denk toch wel de salted caramel.
10: Oké, salted caramel. Oké, dat chocoladeijs dus. Nou, je gaat hier ongetwijfeld mensen mee inspireren. Dankjewel en goede route, hè? Rij veilig.
11: Ja, dankjewel. Komt goed, hè?
10: Dankjewel.
11: Oké, hoi.
10: Zometeen nog meer ijspret en muziek. Bethel Music komt eraan.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
6: Zomer. Eunice in de Zomer. Het christelijke radiostation.

0: King of My Heart, Bethel Music. En de dromerige stem van Stephanie Gretzinger.
1: Eunice in de zomer.
0: Uur 2, wat fijn dat je erbij bent. Ja, en onze tropische klanken die passen wel bij de volgende vraag.
1: Is er iemand die...
0: een ijsje eet? En als ik heel streng ben, dan is deze inzending net niet helemaal kloppend voor dit moment. Maar als iemand elke dag een ijsje eet en daar ook nog eens een hele goede tip bij heeft, dan kan ik je die niet, kan ik die gewoon niet laten gaan. Henny, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Lies.
0: Ja, jij eet elke dag ijs?
2: Ja.
0: Maar niet zomaar ijs, begrijp ik.
2: Nee, lekker ijs.
0: Wat goed. Lekker ijs en tussen aanhalingstekens gezond, zeg je. Nou, hou ik altijd heel erg van recepten en makkelijke dingen die je zelf kan maken en die ook nog gezond zijn. Dus ik zie jouw berichtje, Henny, en ik denk, dit moet iedereen weten. Wat voor soort ijs maak jij?
2: Ja, ik heb uit de diepvries blauwe bessen en aardbeien, soms mango. Je kan allerlei fruit gebruiken. En dat vul ik aan met bijvoorbeeld een halve banaan voor wat zoetig.
0: Ja.
2: En gewoon, kersen kan ook als je dat hebt staan.
0: Oeh, ja,
2: je doet
0: lekker.
2: Het in de mixer. Je maakt het helemaal fijn. Je doet de yoghurt bij. Ik gebruik dan de Griekse yoghurt met extra proteïne. En dat mix je door elkaar. Nou, en eet het maar.
0: Ah, en dan nog wel even invriezen, denk ik, toch?
2: Nee hoor.
0: Of is het gewoon door het diepvriesfruit dat het al ijs wordt?
2: Ja.
0: Oké. Nou, wat goed. En je hebt ook allemaal van die vormpjes tegenwoordig waar je ijs in kan maken. Doe jij dat ook of is dat helemaal niet nodig?
2: Nee, wij eten gewoon uit het schaaltje.
0: Ah, kijk. En wie is wij?
2: Dat zijn mijn man en ik.
0: Ah, en dat gaat dus heel goed als je elke dag een ijsje eet. Daar word je...
2: Ja, dat gaat perfect.
0: Wat goed. En wat staat er voor vandaag op het menu?
2: Vanavond weer een ijsje.
0: En altijd als dessert dan?
2: Ja, wij eten het meestal iets later op de avond.
0: Ja. Ik dacht ook al toen ik deze vraag ging stellen. Het is misschien nog wat vroeg voor ijs. Maar je weet het niet. Misschien dat mensen nu aan de slag gaan en zometeen dus al ijs kunnen eten. Want dat is het mooie van jouw recept. Je kunt dan ook gewoon gelijk aanvallen. Dus ik ben heel benieuwd wie je allemaal hebt geïnspireerd. En mocht jij nou wel op dit moment een ijsje aan het eten zijn, dan mag je je natuurlijk ook melden. Maar Henny, eet smakelijk.
2: Ja, dankjewel.
0: En een mooie
2: en succes
0: dag.
2: Succes met je programma.
0: Dankjewel.
2: Dag Anies.
0: Doei doei. Dit is Nieuwe Muziek van Sierra Noah. Waar was jij?

0: You Shine. Ja, en iedereen die zich meldt op de vraag van vandaag, die krijgt natuurlijk een eervolle vermelding.
1: Is er iemand die
0: een ijsje eet? En die hebben we gevonden. Evelien zit lekker aan een zelfgemaakt ijsje met sinaasappel, aardbei en appel. Ja, en dat is dan zo'n mooi vormpje die ik inderdaad net bedoelde in het gesprek met Henny. Het is natuurlijk ook helemaal goed hoe Henny het aanpakt. Maar Evelien heeft echt zo'n ijsje op een stokje, zelfgemaakt. Het is de dag van zelfgemaakt ijs, dus heb je nog niks te doen? Wil je iets verkoelends, een snack voor jezelf? Ik zou zeggen, begin aan zelfgemaakt ijs. Hey, je kent het misschien wel, een lijst met allemaal podcasttitels en je hebt wel zin om er een te gaan luisteren. Maar welke klik je nou aan? Deze zomer help ik je bij de keuze. Ja, en dit gesprek ben ik zelf ook reuze benieuwd naar. Ik heb hem nog niet helemaal geluisterd. Thijs en Jorieke in gesprek met Willeke Brouwer over daten na je 50ste. Ja, zij heeft een boek geschreven met de titel Alles doet het nog. Een boek zoals je kunt verwachten met deze titel. Humor, eerlijkheid en zelfspot. Maar het gaat ook over geloof, hoop en nieuwe liefde vinden. Willeke maakt een profiel aan op een christelijke datingsite. En dat is al een heel proces. Maar wij stappen in het gesprek als Jorieke vraagt. Kwamen er meteen berichten binnen?
2: Nee, het was heel lang stil.
3: Wat deed dat? Wat doet dat?
2: Dat vond ik heel erg, ja. Nou ja, ik had er ook ingezet van, als je een huishoudelijk type zoekt, dat het huis op orde heeft, moet je mij niet hebben. Ik ben meer van de lekkere maaltijden aan een keukentafel en uurtjes nakletsen met een wijntje erbij. Nou, daar kwamen gewoon geen reacties op. Dus ik dacht, ja, de mannen op deze site, die zitten helemaal niet te wachten op een vrouw die ook werkt en die niet klaar zit met de pantoffels. Als ze uit hun werk komen.
3: Ja, precies, maar dan blijft het stil. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk niet per se leuk, denk
2: nee,
3: ik zo.
2: Ik werd heel onzeker.
3: En als je nog meer dingen, we pakken even een beetje de boek erbij, wat mannen allemaal vragen. Wat ze allemaal wel niet verwachten eigenlijk van een vrouw. Dat is best wel best veel. Mm-hmm. Kan je een paar van die dingen opnoemen wat je denkt, nou, dat verbaast me echt wat ze in een vrouw allemaal willen en zoeken?
2: Nou, die spreuken 31 vrouw, dat vond ik wel geweldig. Dat iemand dat dus zei. En hij legde het ook niet uit. Want hij nam natuurlijk aan dat de vrouwen die tekst ook wel kenden.
3: Ja, gewoon graag de vrouw die in Spreuken 31 beschreven staat. En oh ja, geen wanhopig type.
2: Ja. Ja, die combi, die snapte ik niet helemaal. Maar
3: dat was wel wat hij...
2: Dat zocht hij.
3: Wat diegene zocht. Iemand zegt ook een vrouw die zinvolle dingen zegt en kan zwijgen op het juiste moment.
4: En wat dacht je daarbij?
2: Dat hoort hem niet. Dat kan ik niet.
4: Dat klinkt echt wel gewoon niet meepraten over dingen die ik leuk vind. En vooral niet dat het aan het hoofd zeurt.
2: Ja, dan ga je denken, wat is dan zinvol om te zeggen tegen zo'n man? Hier schat, je bier.
3: Ja, of je zegt, dat schrijf je op. Of je overhemd is gestreken. Of bedoelt deze meneer dat je politiek of intellectueel onderlegd bent. Of is het simpel als je zegt waar hij het mee eens is. En wanneer moet je je mond houden als hij voetbal kijkt. Of als hij zich ergens over opwint. Ingewikkeld hoor.
2: Ja, ik kwam daar niet helemaal uit.
4: Ging jij nou zelf ook mensen aanschrijven op zo'n site? Reageerde je zelf op profielen?
2: Ja, ik wel. Maar niet zo heel snel. Want ik vond het allemaal heel spannend. En ik weet wel dat ik naar iemand heb geschreven. En die zei gelijk dat hij geen interesse had.
4: Oh.
2: En dat vond ik ook niet leuk. En ik dacht, dan wacht ik liever op wat er op me afkomt. Maar ja, ik had wel reacties, maar ook veel reacties van bijvoorbeeld mannen die als profielfoto een dikke sigaar in de mond hadden, of een zonnebril op, of tegenlicht, ik beschrijf in het boek ook van die foto's van een man met een hele dikke blote buik en een schnitzel ervoor. Ja, als die reageerden ook op mij, maar ik dacht ja. Dus dat kapte ik dan weer af.
4: Ja, want je merkte zelf van sommige mensen kappen het heel snel. Maar hoe doe je dat dan op een beetje een aardige manier? Of was jij ook redelijk lomp in het afkappen?
2: Nee, ik probeerde dat heel, heel lief te doen. Daarom durfde ik ook niet zo gauw zelf naar anderen te schrijven. Want als iets dan het net niet is, dan is dat weer zo ingewikkeld om nee te zeggen. Dus ik zei wel van nou, je lijkt me een hele leuke man. Of ik ging ook wel een beetje... was niet helemaal de waarheid. Maar ik dacht, ik ga niet zeggen van nee, geen interesse. Maar ik kleedde het een beetje in. Ja, het lijkt me heel aardig, maar ik denk dat onze interesses niet helemaal overeenkomen of zo. Zoiets. En die man moet ook verder met zijn leven daarna. Dus.
4: Ja.
3: Het is zo'n toch wel een wonderwereld. Hè? Ik zit nog even te bladeren in wat...
4: Jij zit te smullen hiervan.
3: Ja, wat de eisen allemaal zijn. Want hier, wat een eisen. Lekker koken, lief zijn, van kinderen houden. Stout en ruimdenkend zijn. Verstandig, hoge op

0: Ja, ja.
1: Wat is dan onnodig?
0: Wat is moeilijk?
2: Ik ben gek op onnodig moeilijk gedoe.
0: Ja. Maar dat vind ik grappig. Jij schrijft er dan nou ook over. Ja, wat is dat dan? Ja, hier ook graag een helder verstand. Niet moeilijk en voor de leeftijd nog gezond.
1: Ja, daar moet je dan is
0: dan
1: mee.
0: Wat is een helder verstand, zeg je dan? Ik ben nogal chaotisch. Waar valt dat onder?
1: Ja.
0: Dus overal ga je... Welke kwalen mag je wel of niet hebben?
1: Ja, ik ga dat helemaal een beetje uitpluizen.
0: Ja, precies, dat vind ik zo grappig. Jij schrijft dan overal, ga je het inderdaad helemaal soort... Je gaat het echt uitpluizen van, ja, ben ik dat dan?
1: En net als
0: ben
1: die keukentafel.
0: Ja, ja, wat wil jij vertellen?
1: Maar bezoek en die ging gelijk naar mijn keukentafel kijken.
2: Oh ja.
1: Ja, want die wil... Waarom is dat? En toen dacht ik, oh ja. Dat zeiden ze dan ook, van, ik heb je boek gelezen... Dus er staat dan iemand...
0: Ja, iemand die zegt, ik wil dat je met huid en haar overgeeft... desnoods op de keukentafel.
2: Ja, kijk, naar een keukentafel kan niet dat hebben.
1: Ja, en er stond een mooie fruitschaal op die ik niet kwijt wilde. Dus dan ga ik gewoon heel nuchter. Ja,
0: en de titel van je boek, hè, dat heet Alles doet het nog. Dat stond dus echt op een profiel.
1: Ja,
0: Alles doet het nog.
1: En dan staat dat eronder. En dan denk je, nou, dat is wel een beetje snel, dat soort informatie.
0: Alles doet alles. En daarom heeft dat de titel gekregen van je boek.
3: Ja, het hele gesprek vind je op de podcast van Thijs en Jorieke.

Terwijl je toch het verkeer in de gaten blijft houden. Die muziek die wat met je doet, daar ben ik naar op zoek. Want ik draai zo meteen heel graag jouw ultieme roadtrip nummer. Maar dan moet ik natuurlijk wel weten, welke is het? Dus app heel snel jouw favoriet naar de studio. En misschien hoor je hem zo meteen al, na deze van Marcel en Lydia Zimmer. Wat is jouw favoriet? Op het gebied van de roadtrip? App hem nu naar de studio.

0: The Long Surrender, Need to Breathe.
1: The Road Trip.
0: Welk nummer word jij nou helemaal blij van als je onderweg bent? Of waar droom je lekker bij weg

0: Wat een liefde, Marcel en Lydia Zimmer.
1: De roadtrip.
0: En daar leer ik zelf van bij, wat komen er veel toffe opties binnen. Hey, en dat kan nog, hè? Deze hele week, volgende week en de maandag daarna mag je ze allemaal nog doorgeven. Maar vandaag ga ik Ruben blij maken. Hij laat weten, mijn roadtripplaat is Neon van In Salvation. Wat een lekker nummer om te luisteren. Wij genieten met je mee. Dankjewel.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu hier nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Elevation Worship met Gyra. En ik krijg nog veel roadtrip liedjes binnen. En daarbij ook wat verhalen erbij. En ja, kan ze helaas niet allemaal draaien. Maar kan wel zeggen dat de familie Prinsen onderweg is naar Frankrijk. Had graag My Lighthouse willen horen. Nou, luisteren met veel plezier naar Groot Nieuws Radio. En ik hoop nu ook naar het volgende.
1: Pak uw smartphone erbij met de bankapp.
0: Ja, zometeen mag dat. Eerst is het even belangrijk dat je weet waar je naar luistert. Want dat is natuurlijk ook wel even heel belangrijk. En dat is namelijk dit.
2: Groot Nieuws Radio.
3: Het campingpreekje.
0: Ja, en dan mag je nu beginnen hoor. Jacques Esselink, hij is AI-theoloog en zijn bijdrage gaat over waarheid.
1: Pak uw smartphone erbij met de bankapp. Gelooft u dat het saldo dat erop staat waar is? Ik weet bijna zeker dat u vertrouwt dat uw bank het juiste saldo weergeeft en dat dit de waarheid is. Toch leven we in een tijd waarin het steeds lastiger wordt om te onderscheiden wat waar en niet waar is. Zeker met de opkomst van AI kan iedereen in een handomdraai levensechte foto's en filmpjes maken die niet meer van echt onderscheiden zijn. Zeker op sociale media worden dit soort kunstmatig gegenereerde afbeeldingen gebruikt, met soms desastreuze gevolgen. Ook Nederlandse politici gebruiken dit om hun eigen standpunten kracht bij te zetten. Het is terecht dat mensen zich hier zorgen over maken, want het leidt tot meer discriminatie, vergroot het wantrouwen en leidt tot meer polarisatie in de samenleving. Vandaag lezen we een stuk uit het boek Esther, uit hoofdstuk 3. Daarin lezen we over de gevolgen van fake news. Esther is koningin geworden en haar oom Mordechai heeft een aanslag op de koning verijdeld. Er is een nieuwe man, dat is Haman, de nieuwe nummer 2 in het koninkrijk, en die wil dat iedereen voor hem buigt. En in het stuk lezen we hoe hij fake news inzet om zijn zin te krijgen. En zijn zin is om Mordechai en alle Joden uit de weg te ruimen. We lezen Esther 3, vers 8 tot 10. En daarna zei Haman tegen koning Ahasveros: er is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid leeft en te midden van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van die van alle andere volken en aan de wetten van de koning houden ze zich niet. De koning is er niet bij gemaakt hen ongemoeid te laten. Als het de koning goeddunkt, laat er dan een bevel op schrift gesteld worden dat ze moeten worden uitgeroeid. Dan zal ik 10.000 talent zilver afdragen aan de ambtenaren van de koning om het in de koninklijke schatkist te storten. De koning deed zijn zilverring af en gaf het aan Haman, de zoon van Hammedata, de nakomeling van Agag, de vijand van de Joden. Nadat Haman toestemming krijgt om de Joden uit te roeien, vraagt Mordechai koning Esther om in te grijpen. Esther nodigt de koning en Haman uit voor 2 banketten en onthult daar Hamans complot. Haman wordt terechtgesteld. De Joden mogen zich verdedigen en behalen de overwinning. Mordechai krijgt een hoge positie en het Poerimfeest wordt ingesteld om hun redding te herdenken. Je zou Esther kunnen zien als een moderne influencer. Iemand die authentiek en invloedrijk is. Maar Esther speelt hier geen rol en heeft ook niks aan te prijzen. Het enige wat zij doet is de waarheid onthullen. En tegelijkertijd onthult zij ook haar ware identiteit als Joodse vrouw. Juist het verborgene wat onthuld wordt, is de waarheid. Red hier het Joodse volk. Wat is waarheid en hoe gaan we hiermee om in tijden van nepnieuws? Het is belangrijk dat je vooral waakzaam bent over wat je ziet, hoort, leest, maar ook in je handelen altijd probeert waarheid na te jagen. Waarheid is echtheid, geldigheid en juistheid. Waarheid is ook het vertrouwen en geloven in identiteit. We geloven in waarheid in het evangelie. Sommigen zien het zelfs als een sprookje of een fabeltje. Maar juist wij als christenen mogen de waarheid onthullen die in ons leeft. Zoals Esther ook haar identiteit onthulde, mogen wij aan de wereld laten zien wat God en Jezus in ons leven betekent. En mogen we voorbidden dat anderen deze waarheid ook zullen mogen zien. Door onze levensstijl zullen we zo transparant mogelijk moeten leven, waardoor er voor nepnieuws geen ruimte is en we de wereld mogen laten zien dat Jezus onze influencer is. Ik wens u de waarheid van Christus toe.

0: Die bekende Bijbeltekst uit Jeremia 29, fantastisch op muziek gezet door Xander Stok, oftewel Project of Love. Ja, en dat kan ons zeer bekoren hier in de studio. Met ons bedoel ik dan even Daan Hartgus en ik.
1: Goedemorgen.
0: Vind je het goed als ik morgen heel even hier niet ben?
1: Nee.
0: Oh, maar je krijgt er Lucas voor terug. Dat is mooi, toch? Ja, zo gaan we het regelen.
1: Oh, een dagje vrij.
0: Ja, ik heb gewoon even een dagje vrij.
1: Oh joh, waarom? Ja. Wat,
0: nou, tas inpakken bijvoorbeeld.
1: Oh, en, ja, nee, dat is goed.
0: Gewoon aftreffen een dagje vrij, dat is
1: even
0: lekker.
1: Zien, dat is woensdag. Donderdag ben je er weer.
0: Donderdag meld ik me hier weer.
1: Is het zoveel werk trouwens, koffers inpakken, dat je hele dag...
0: Ja, outfitplanning is wel een serieus ding bij mij. Ja, ja, ja.
1: Oh.
0: Ja, zeker weten. Hey, maar dit gaat allemaal van jouw programma af, dus dat gaan we niet doen. Veel plezier, zometeen met Daan.
1: Ja.
0: En dit is nog, och, wat een toetje. Rich Mullins en Awesome God. En alvast een mooie dag morgen met Lucas.

0: alle schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker.
4: Je voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
11: Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De brand op een bedrijventerrein in Lelystad is nog altijd niet onder controle. Het vuur ontstond vanochtend in een fabriek met pallets. Mensen in de omgeving kregen een NL-alert vanwege de rook. Volgens een regionale krant zijn smeulende deeltjes terechtgekomen in tuinen. De tuinen zijn gordroog en kunnen dus snel in brand vliegen. Demonstrerende boeren hebben de N35 in Overijssel geblokkeerd ter hoogte van Nijverdal. Door de tractoren die er staan kan er niemand meer langs. De boeren protesteren tegen de nieuwe stikstofregels, waardoor rond beschermde natuurgebieden de landbouw moet afschalen. De politie heeft een man en een vrouw aangehouden voor de bekladdingen en vernielingen van vorige maand in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. Daar is het al een tijd rumoerig vanwege de komst van een asielopvang. Voor de aanhoudingen was er in Engelen een groot politieonderzoek waarbij van alles in beslag is genomen. Het weer van Weer Online. Een zonnige zomerdag van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen volop zon en in het zuiden tropisch heet. En tot zover het ANP Nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A27 van Gorkum naar Breda. Want bij Hank is een rijstrook dicht door een pechgeval. De vertraging is 10 minuten. En in het oosten van het land is de N35 in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal door een boerenprotest. En het verkeer wordt daar omgeleid.
15: What's in a name? Nou, je hebt namen en namen. En ook een naam boven al die namen. Daarover wordt hier straks dit gezongen. Oh.

0: vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie.
3: ANWB en gaan.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekker van Albert.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Charity Gill. Goedemiddag. Ik zat net eens even mijn agenda te bladeren. Ik heb nog zo'n papieren agenda. En ik wil jullie zomervakantie niet verpesten, maar nog een weekje of 20. Ja. Dan gaat de doos met kerstballen weer terug naar zolder. Ja, dan ligt kerst 2026 alweer achter ons, dat je maar even weet. Ja, de tijd gaat snel. Voor je het weet hebben de deuren van onze lunchroom ook alweer gesloten. Dat is over een kleine 2 uurtjes alweer. Dus ja, voor nu lekker genieten, maar gewoon even tot rust komen. En ja, er werd al naar gevraagd. Zijn ze al onderweg? Worden ze zo alweer uitgedeeld? Mocht je hier voor het eerst zijn, denk je, waar gaat het eigenlijk over? Nou, ik vertel daar straks meer over. Ze komen er wel aan, hoor. Ja, zeker. Komt allemaal goed.

0: tekst van dit lied is al heel oud. Ruim 170 jaar. En toch nog steeds actueel, hè? Muzikanten bewerkten dit, ook de muziek. En zo werd het een mooie, rustige geloofsbelijdenis. Een lied om stil van te worden en om God te vertrouwen. Je hoorde Lef. Het is 11:15 geweest inmiddels.
1: De dagtekst.
0: Die krijg je altijd rond dit tijdstip. Komt vandaag uit Johannes 6, vers 35, waar staat: ik ben het brood dat leven geeft, zegt Jezus. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Johannes 6, vers 35, de dagtekst van vandaag.

twee liederen achter elkaar in onze lunchroom. Allereerst Mighty to Save, Don Moen en aansluitend een lied geschreven naar aanleiding van Psalm 133. Daar is het leven goed, je hoorde de Psalm Project. Over 2 minuten krijg je hem, de muzikale lunchkaart.

0: You Raise Me Up. Dit lied is in de afgelopen 20 jaar door heel veel muzikanten uitgevoerd. Meest bekend is waarschijnlijk die van George Groban. Enorme hit voor hem. En in de christelijke wereld, zou ik maar zeggen, is deze het meest bekend. Werd ook hun grootste succes, die van Selah. En Selah met een H. Even voor de boekhouding. Het is tijd voor het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag is het zonnig, droog, 20 graden op de Wadden, 5, 26 in Limburg. Morgen ja, een beetje hetzelfde, volop zon, droog, wel ietsje warmer dan. 24 op de Wadden, 30, 32 in het zuiden.
1: De lunchkaart.
0: Lekker. Muzikale lunchkaart voor vandaag, deze 11 augustus 2026. Cijfers en ik, niet de beste combinatie. Wel de menu's, het is heel simpel. Ik heb twee menu's, hè? A en B. Aan jou de keus welk menu we straks helemaal gaan uitserveren. Je krijgt even een klein voorproefje.
1: Menu A.
0: Met als nagerecht de Lord's Prayer, hoofdgerecht Praise Adonai en dit voorgerecht.

0: Ik wist het wel.
1: Ja.
2: Daan Hartgers.
0: Maar dat is niet aan mij, hè? Nee, nee. Jullie bepalen wat hier uitgeserveerd wordt. Is dat A, dan toetje A in. Is dat B, dan toetje B in. En zet er even bij waarom.
3: Ja. De Lunchroom.
0: Dus A of B van

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Nieuwsradio.

0: maken en het uitbrengen van muziek kan voor een muzikant soms een, ik zal maar zeggen, bevalling zijn. Hè, in de zin van gedoe en gepuff en ja, wat komt eruit? Nou, dat was in dit jaar geleden een hele mooie en een hele goede Miracles, hè, dit prachtige wonder van Colton Dixon. In diezelfde tijd had hij te maken met nog een bevalling en wel van hun baby, sterker nog. Het werden er twee. En ook dat is allemaal goed gegaan, gelukkig. Dat beviel goed. Ja.
1: De lunchkaart.
0: Even kijken. Bijna 1:15. We zijn eruit. Ja, jullie zijn eruit. Hè? Dank voor het stemmen allemaal. Dat gebeurt ook vandaag weer massaal. Ik pak er even één berichtje zo even bij dat nog even binnenkwam. Ja.
2: Hey, goedemiddag, Daan.
0: Goedemiddag, ja.
2: Familie Spek hier in Frankrijk, onderweg naar een lekker meertje. Wij hebben het even goed overlegd en gediscussieerd. En we hebben een stemming uitgebracht binnen de auto. En het was unaniem A. Dus, dat wilden we even doorgeven. Werk ze daar, hè?
0: Ja, dank je.
2: Hoi, hoi.
0: Ja, nou, werk ze. Ik zou maar snel het er als omgaan en de radio uitzetten. Nee, dat moet je niet doen hoor, moet je niet doen. Nee, maar dat is hem niet geworden. Nee, er kwamen absoluut meer stemmen binnen voor menu B. Dus sterkte daartoe gewenst in Frankrijk. Frank stemde erop en dat deed ook Judith, Jan-Jaap, Pieter en Marijke en Ilse en Astrid en Rianka. Ja, zomaar een paar namen. Grote fanclub heeft Christian verwoerd. Hij zit in het voorgerecht. Onder andere Marijke en Marleen stemden daarom op menu B. Nou, hier zijn ze dus. Alle drie uit menu B. Then I Will Forever. En het allergrootste geschenk.
3: De lunchkaart.

0: En dat gebeurt wel vaker. Sterker nog,
1: de lunchkaart.
0: Bijna dagelijks dat ik na het menu nog vragen krijg over het menu. Wat zat er toch allemaal in? Wat was het heerlijk, zeg. Nou ja, André hebt me net. Heerlijk menu. Nou, ik zal het nog even zeggen. Christian Verwoerd, het allergrootste geschenk, hoorde je. Michael W. Smith met Forever en Lauren Daigle en Then I Will. En morgen, 12:30, krijg je een nieuwe kaart van mij. Dat beloof ik bij deze.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de provinciale weg N35 in Overijssel is een blokkadeactie van boeren aan de gang. Ze staan met trekkers tussen Nijverdal en Wierden en houden het verkeer tegen. De boeren zijn boos over de kabinetsplannen om stikstofarme zones in te stellen rond Natura 2000-gebieden. Veel boerenbedrijven komen daardoor in de knel. In Lelystad zijn panden van een pelletfabriek afgebrand, maar de brandweer heeft wel voorkomen dat het vuur kon overslaan naar bedrijven ernaast. Intussen is het zijn brandmeester gegeven en wordt er de komende uren nageblust. Mensen in de omgeving van de brand in Lelystad moeten ramen en deuren nog dicht houden. Thailand geeft voorlopig geen nieuwe wapenvergunningen af. Reden is de schietpartij pas geleden op een school. Een jongen van 14 schoot daar 8 mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Na het drama kondigde de premier strengere wapenwetten aan. De onderwijsminister wil dat scholen iedereen die binnenkomt screenen op wapens. Het weer van Weer Online. Een zonnige zomerdag. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen volop zon en in het zuiden tropisch heet. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Er staan vooral files in het oosten van het land. En dat komt door Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. Op beide wegen heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grenzen. En op de N35 is een boerenprotest aan de gang. De weg is in beide richtingen dicht tussen Wierden en Nijverdal. En het verkeer wordt omgeleid.
0: Geen idee of je de band Cornonia nog kent, met onder andere bassist Abraham Laboriel. Nou, die pakken we zo dadelijk hier in onze lunchroom er even bij. Die pakken we ook uit. Even een klein voorproefje, dan weet je een beetje wat je kunt verwachten. Het wordt feest hoor, zo dadelijk hier. Ja, ja. In onze lunchroom, heerlijk. Ja, ja, ja.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Voel mij zo free.
18: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
21: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
22: De Lunchroom
23: met Daan Hartgers.
22: Het christelijke radiostation.
24: Groot Nieuws Radio.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Ron Canoli. En nu is de tweede uur nog maar begonnen. Dat belooft nog wat. Zeg, we hadden het gisteren in deze vakantietijd over het volgende. Het aantal campings dat kinderen weert is de afgelopen 5 jaar toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek. En ik vroeg toen aan jou, hier in onze lunchroom, bij welke kampeerclub hoor jij? Campings met of campings zonder kinderen? Nou, daar kwam nogal wat op binnen, zeg. Goeiedag. Waardoor ik dacht, ja, dan hebben we er nog wel eentje. Dat is deze. Bij welke kampeerclub hoor jij? Ga je naar campings van christelijke origine? Of zeg je, nou, dat hoeft voor mij niet. Integendeel misschien, zou kunnen. Hè? Geen christelijke camping. Dus ga jij naar christelijke campings? Of juist niet? Laat het ons maar weten. En dat kan via onze Groot Nieuws Radio-app.

0: Hillsong Worship, King of Kings. En ik zat net even te denken, ja, geen idee of je de gospelmuziek al wat langer volgt, maar dit lied van zojuist, Er is een Verlasser, komt al uit eind jaren 70, althans. Toen schreef Melody Green het al, getrouwd met Keith Green toen, die het in 82 op zijn legendarische album zette, Songs for the Shepherd. Daarna is het door heel veel mensen gezongen, ook massaal in de kerk natuurlijk. En dit was de versie van Julian Goethart, die dat vorig jaar uitbracht.
1: De plaat die je raakt.
0: Het is 1:15 en dan rond dit tijdstip krijg je hem altijd. Marit is Groot Nieuws Radio vriendin van ons. Haar steun waarderen we zeer natuurlijk, immers samen sterk. En als klein bedankje, klein gebaar willen we iets terug doen. En wel door het draaien van een lied dat haar hart raakt. Een lied over gebed. Uitgevoerd door Matthew West. Nadat hij een ontmoeting had gehad, toen schreef hij het met een echtpaar dat volhardend was in gebed. En ondanks dat ze niet altijd direct zichtbaar resultaat zagen, bleven ze bidden en gaven ze niet op. En dat, Marit, spreekt jou ook zo aan in dit lied. Bij deze speciaal voor jou. Don't Stop Praying.

0: Philippa en haar Sela, Matthew West, Don't Stop Praying. En dat lied draai ik speciaal voor Grootnieuwsradio vriendin Marit. Je kunt je klokje erop gelijk zetten, mocht dat lukken. Het is 1:30. Het is tijd voor het Grootnieuwsradio weerbericht voor vandaag en ook morgen. Eerst even kijken naar vanmiddag. Zonnig, droog, 20 graden op de Wadden, 5,26 in Limburg. En morgen volop zomer, ook dan zonnig, droog, tikkie warmer nog. 24 graden op de Wadden, 30,32 in het zuiden. Rustig. Zeg, bij welke kampeerclub hoor jij? Bij de christelijke campings? Of zeg je nou, daar wil ik juist niet naartoe? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio-app.
1: De Lunchroom.
0: Welkom allemaal.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Gerald Troost. Daarvoor Brandon Lake.
1: De Lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Jan en Alleman schuift dagelijks aan hier in onze lunchroom, waarin we het vandaag hebben over: ga je naar een christelijke camping of juist niet? Zou kunnen, hè? Joke die zegt: dag Daan, nou, wij gaan niet meer naar een christelijke camping. Met de kinderen hebben we dat wel gedaan. We zoeken nu wat rustige campings. Dit jaar ook een camping voor het eerst zonder honden. Campings zonder kinderen zijn ook niet verkeerd. Uiteraard hou ik van kinderen, maar rust is ook fijn. Christian die zegt: hoi Daan. Ja, Christian hier. Dit jaar voor het eerst een christelijke camping gedaan. Zeer goed bevallen. En familie Lier gaat ook voor de christelijke camping. Martin die zegt: ik ga naar allerlei campings, allerlei camperplaatsen met deze camper. En er komen soms hele mooie reacties op en vragen zo op ons pad. En hij stuurt een foto van die camper mee waar heel groot op staat: wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Erna, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hi.
0: Christelijke campings of juist niet?
2: Op dit moment niet meer.
0: Oh, vroeger wel dus.
2: Vroeger hebben we zeker dat gedaan, absoluut.
0: Ja. En waarom deden jullie dat, Anna?
2: Nou ja, weet je, de kinderen zijn klein en dan ga je nadenken. En dan denk je van, goh, nou, dat kan niet verkeerd zijn. Dus dat, dan hebben we echt zoiets van, nou, we gaan ervoor. Dus zowel in Nederland als in het buitenland zijn we naar christelijke campings geweest.
0: Ja, je zei even heel snel tussendoor, het kan niet verkeerd zijn. Nou ja, de kinderen zouden later kunnen denken, het was wel verkeerd.
2: Nee hoor. Ze hebben, weet je, de kinderclubs en zo, dat is allemaal prima. De activiteiten die georganiseerd worden, ja, helemaal leuk. Ja. Soms een dagafsluiting, helemaal prima. Ja. Dus dat,
0: Was dat allemaal prima op die campings? Mooi, vredig?
2: Nee. Helaas moet ik ook echt toegeven dat we dingen meegemaakt hebben. Ja, dat mijn inziens gewoon ook het daglicht niet konden inzien.
0: Maar ik zal niet graag...
2: En dan zou je misschien een voorbeeld willen?
0: Nou ja, hoeft niet hoor, maar...
2: Nou, goed. Weet je, als er een klein kindje van 3 jaar het zwembad ingegooid wordt... en dat ga ik dan redden, omdat ik zwembad induik... en dan op een gegeven moment achtervolg je de kindjes... en dan spreek je de ouders erop aan... en dan wordt gezegd van, ja, dat doet mijn kind niet. Oh. Ja, weet je, dan schrik ik gewoon echt. Want dan denk ik van mezelf, zo moeten we niet met elkaar omgaan.
0: Ja. Irritaties... Erna.
2: Ja, dan komt er irritatie. Ja, klopt, om de hoek kijken.
0: Ja, en ben je sindsdien gestopt met die christelijke campings?
2: Nee hoor. We hebben het nog wel een paar keer gedaan, hoor, zeker wel.
0: Ja. En nu dus, ik zal maar zeggen...
2: Nee, ja, kijk, nu heb ik de keuze van de kinderen zijn de deur uit. En nu hebben we een aantal keren op een adult-only gestaan. Ja, dat bevalt heel goed. Oh, afgelopen jaar overigens niet. Maar wel de laatste 2 jaar hebben we het gedaan. Dat was echt super.
0: En waarom bevalt dat zo goed, Erna?
2: Rust.
0: Oh ja.
2: Ja, ik werk zelf ook in het onderwijs. Ja. Dus ik weet wat het is met mijn kinderen te werken. Maar het is wel, rust was wel echt heel, heel plezierig.
0: Ja, en misschien worden we, ik zeg maar even we dan, hè, worden we ook een dagje ouder. Dat je denkt, nou...
2: Absoluut, hè, zeker. Maar ik moet wel zeggen, ook van 24 jaar staan ze er, hè. Superleuk.
0: Oh joh.
2: Ja,
0: misschien kunnen we ook wel een beetje meer rust gebruiken. Ik weet het ook niet hoe het werkt, hè.
2: Nee. Ja, oké. Okay. Nou, goed. Maar het is prima.
0: Ja, mooi. Zeg, dank voor delen, Erna.
2: Graag gedaan.
0: Heb je nog vakantie? Of,
2: Ik heb nog 1,5 week vakantie. Oh, en dan moet ik weer aan de bak.
0: Oh, geniet ervan, hè?
2: Ja, gaan we doen, hè?
0: Hoi.
2: Doei. Jojo, doei.
1: Een hoop voor geluid. Een hoop voor geluid.
0: Met nu Wie de Kingdom. Radio. En dit is Holy Water. Prachtig.

Sander en Angela en Erika de Wit. Die zongen over een God die alles gemaakt heeft. Hè, de God van het hemelrijk. Dus ook van de aankomende zonsverduistering. Die toch ook een hele persoonlijke God voor ons wil zijn. En dat blijft soms wat ingewikkeld. Hè. Voor de een is dat wat makkelijker te aanvaarden als voor de ander. Ik kijk hier even door het raampje en ik zie hem al lopen. Hij schuift hier zo dadelijk aan. Hans. Looking out.

0: En met Toby Mac en Zach Williams werd het alweer 2:05. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag dan.
0: Je ziet uit naar de komende 2 uur. Is er iets speciaals waarvan je denkt, oh, dat is wel heel erg leuk?
1: Nou, ik ben wel erg gecharmeerd van de stem van Christine Dente.
0: Oh ja.
1: Zij is natuurlijk de zangeres van Out of the Grey. Ja. En dat, zij zorgen vandaag voor een zomerclassic.
0: Die dus heb je bij
1: daar,
0: je?
1: Die heb ik bij me. Daar word ik wel blij van.
0: Dat is straks onder andere tussen 2 en 4 in Backstage. Veel plezier, Hans.
1: Dankjewel.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam instand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werkenbijhelix.nl.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het boerenprotest op de N35 bij Nijverdal is voorbij. Tegen 1 uur werd de blokkade op de weg opgeheven en reden de trekkers weg. De actie begon rond 10:30 vanochtend. Door de blokkade konden auto's er niet langs, alleen een ambulance werd doorgelaten. De boeren zijn woest over het stikstofbeleid van het kabinet. In Engelen bij Den Bosch is een centrale plek aangewezen waar tegenstanders van een AZC spandoeken kunnen ophangen. Dat mag alleen bij de mogelijke opvanglocatie zelf. Eerder werden in Engelen en Bokhoven huizen beklad van bewoners van wie gedacht werd dat ze voor de opvang zijn. Daar zijn nu 2 mensen voor opgepakt. Op de luchthaven van Catania op Sicilië zitten duizenden toeristen vast. Door uitbarstingen van de vulkaan de Etna ligt vrijwel het hele vliegverkeer stil. Vanmorgen vertrokken maar 1 toestel. De Etna spuugt al dagenlang asregens uit en daardoor kunnen piloten niet navigeren. Het weer van Weer Online. Veel zon en van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen een stralende dag en op sommige plekken tropisch heet. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Het verkeer kan op de meeste wegen doorrijden. Alleen op de A12 staat file door de Duitse grenscontroles vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens doe je er 10 minuten langer over. En de N35 is nog in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal door een boerenprotest.
12: De zomerclassics zorgen dat we weer kriskras door de geschiedenis gaan. Een lied van One Truth brengt ons 1967. Dat is eventjes geleden. Eerst gaan we naar Reijer en René Kraaienoord. Het lied heet Kennen.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
14: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
13: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
15: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
16: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem.
2: De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
17: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld. Ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go.

0: Dat was Scannen van Reijer en Reni Kruijenoord.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman hier.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: En een bonte mix van muziek. Soms even helemaal terug naar de jaren 70. En soms nog heel erg nieuw. Nieuw uit Nederland bijvoorbeeld. Vandaag muziek van Nathalie Wind. Die een liedje schreef speciaal voor haar zusje. Nou, daarover later meer. One Truth staat hier helemaal klaar. 1976 kwam dat uit. Maar eerst CC Winans. Want we willen ons ook een beetje opwarmen. Voor zover dat deze zomer nodig is. Voor het concert dat over 2 weken gaat plaatsvinden. CC Winans en Blessed Assurance.

0: Talita Nawijn en de Overhanging Band hoorden we met het lied Toon Mijn Liefde.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Zomerclassics.
0: En ook de Zomerclassics zijn weer van de partij. En deze is echt de oudste die we vandaag erbij pakken. Een lied uit 1976. Het gaat om de band One Truth. Een band die zijn oorsprong vindt in een kerk in California, in Arcadia. Daar zijn ze begonnen. En dat wat rock'n'roll hier en daar. Misschien nog wat folk er tussendoor verweven. Maar bijzonder de moeite waard. Drie albums hebben ze in totaal gemaakt. One Truth verscheen in 1976. Een jaar later kwam Gospel Truth. En nog 3 jaar later kwam Playing for Keeps. Begin jaren 80 dachten ze, hey, de muziek verandert. Wij veranderen gewoon mee. Ook omdat het leuk is. Ze hebben hun naam veranderd in Ipso Facto. Ze hebben daar 1 EP meegemaakt. En daarna loopt het spoor een beetje dood. Belangrijkste is dat we vandaag die muziek er nog bij hebben. En dat komt mede dankzij de platenmaatschappij die zij destijds hadden. Dat waren Sunrise en Green Tree. Waren erg goed met christelijke muziek in de jaren 70. En in het begin jaren 90 hebben ze gedacht, weet je, voordat we helemaal die muziek gaan vergeten, pakken we een paar mooie compilatiealbums. De Rock Revival. Daar zetten we de mooiste liederen op. En dankzij die albums hebben wij ze er vandaag bij. Reason to Rejoice is een lied van One Truth, 1976.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu. Via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: soms zijn van die winning nummers. Dan hoor je de pianist zo'n beetje dromerig achter zo'n keyboard zitten. En in dit geval zie ik toch iemand behoorlijk op die piano-hengsten. Because he lives, amen, Matt Maher.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Nieuw uit Nederland. Vlak voor de zomer verschenen het lied Jij bent precies goed. Het is een lied van Nathalie Wind. En ze schreef het voor haar zusje. En dat was eigenlijk oorspronkelijk helemaal niet het idee. Ze dacht niet van, oh, ik ga een liedje over mijn zusje schrijven. Maar zij dacht aan iets wat haar zusje misschien in de toekomst zou kunnen gaan doen. Zij zou zich op een zeker moment anders kunnen gaan voelen dan de mensen om zich heen. Het zusje van Nathalie, heet Feline, heeft syndroom van Down. En zou op een zeker moment kunnen gaan beseffen dat zij misschien anders is dan andere mensen. En zij dacht, daar wilde ik iets over doen. In de uitzending vertelde ze, ze is 11 jaar. Op dit moment super zelfverzekerd, helemaal blij met wie ze is. En dat is gewoon prachtig. Toch heb ik me afgevraagd, wat gebeurt er als ze op een gegeven moment gaat zien dat leeftijdsgenoten andere stappen zetten? Misschien komt er een moment in haar leven dat ze voelt dat ze anders is dan leeftijdsgenootjes. Op dat moment heeft ze haar gitaar gepakt en begon erover te schrijven. Want dan wil ik voor altijd dat je weet dat je goed bent. Dan wil ik voor altijd dat je blijft zoals je bent, want jij bent precies goed.

0: heel veel energie in dit lied van Carrie Job. Het heet Forever.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag komt uit Johannes 6. We lezen vers 35. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Johannes 6, vers 35. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Wij gaan luisteren naar Stu Jarrett en Josh Baldwin met een remake van een Delirious hit, History Maker.

0: Jesus, overwinnaar. Ik zou je eerlijk bekennen dat sommige worshipliederen, dat ik die na een aantal maanden, soms een aantal jaren, wel een beetje beu ben. Maar dat heb ik bij Jezus overwinnaar dus eigenlijk nog nooit gehad. En daar zijn we toch al een jaar of 6, 7 mee onderweg. Dus dankjewel Eline voor deze bijdrage. Nou, we hoorden History Maker van Stu Jarrett en Josh Baldwin.
1: Groot Nieuwsradio Zomerclassics.
0: En die Zomerclassic komt uit 2004. En bij Bethany Dillon komen er altijd beelden van Toby Mac naar boven. Ik zal even uitleggen hoe dat zit. Er waren tijden in mijn muziekjournalistieke leven dat ik jaarlijks naar de Verenigde Staten ging om daar interviews te doen. En op een zeker moment had platenmaatschappij EMI bedacht dat het een goed idee was om journalisten uit de rest van de wereld, dus zeg maar de internationale garde, uit te nodigen op een toegankelijke plek. Niet zo'n steriel gebouw, maar bijvoorbeeld in de achtertuin van Toby Mac. Nou, hartstikke leuk. Dus wij daar naartoe voor een barbecue. Daar stond ook een podium en daar stond dus een meisje met een grote gitaar. En dat meisje met die grote gitaar, die vertelde mij later in een interview dat zij geïnspireerd was door een ander meisje met een grote gitaar, namelijk Jennifer Knapp. En die vond ze zo stoer dat ze dacht, ja, dat wil ik ook. Ondertussen gonste daar in die grote tent dat meisje met die grote gitaar, Bethany Dillon, was toen 15 jaar, dat door de scene gezien werd als de nieuwe Amy Grant. Die was natuurlijk ook 15 jaar toen zij begon. Schreef ook liedjes die lekker in het gehoor lagen. En heeft nog jaren muziek gemaakt. Nou, bij Bethany loopt het net even iets anders. Ik zal niet zeggen dat er niet nog heel veel op haar pad ligt. Maar ogenschijnlijk lijkt ze muzikaal iets minder te doen. Dat komt ook omdat haar echtgenoot, Shane Barnard, samen met Shane & Shane ontzettend druk is. Die maken natuurlijk 300 liedjes per jaar, toeren veel. En bovendien hebben ze 4 dochters waarvoor gezorgd moet worden. Maar Bethany heeft inmiddels ook alweer 8 albums op haar plank staan. En de eerste, die heb ik er toch maar weer even bijgepakt, in de tijd dat ze dus 15 jaar was. En ja, blijft dit een pareltje vinden hoor. Beautiful.

0: Ain't Nobody. We hoorden Cody Carnes en daarvoor een pareltje uit 2004. Een zomerclassics van het eerste album van Bethany Dillon. En over zomerclassics gesproken. Ik zie hier John Slit en de band Petra staan te trappelen om een lied uit 1986 met je te delen. Dat wordt natuurlijk weer helemaal genieten. Ook Joke Buijs en Lauren Daigle staan hier voor je klaar. Nog even geduld. Eerst het nieuws van 3 uur.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bol.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 3 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Haarlem staan een vader en moeder voor de rechter die een zoon van 15 pushten om de criminaliteit in te gaan. Hij lichtte online mensen op. Van het geld leidden ze een luxe leven met dure spullen, vakanties en een nieuwe auto. Tegen de vader is ruim een jaar cel geëist, tegen de moeder een werkstraf. Het Groningse gehucht Noordpolderzijl wordt overspoeld met zogenaamde eclipstoeristen, meldt RTV Noord. De Rijksuniversiteit Groningen heeft daar een plek ingericht om morgen naar de zonsverduistering te kijken. Maar het dorp kan dat helemaal niet aan, want er is bijvoorbeeld maar één toegangsweg. Ga naar Lauwersoog, is het advies. De man van 37, die afgelopen weekend overleed op een festival in België, kwam waarschijnlijk om door een koolmonoxidevergiftiging, denkt de politie. Volgens omstanders had hij het koud en om op te warmen stak hij in zijn tent de barbecue aan. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en wordt het opnieuw tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Er staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Kerkdriel en knooppunt Hintham. Daar heb je zo'n 10 minuten oponthoud door een ongeluk. De oprit is daardoor dicht. Verder is de Heinenoordtunnel in de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam momenteel helemaal dicht. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. En op de A76 vanuit Geleen heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grens door controles.
11: Had hij het nou net over tropisch warm? Ik zit hier op mijn computerscherm te kijken en ik zie liedjes over dansen in de regen. Ja, daar moet ik toch nog even mijn weg in vinden. Eerst maar eens Hillsong, None But Jesus.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
14: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Backstage.
17: Met Hans van Vuren.
2: Het christelijke radiostation.

0: None But Jesus, dat was muziek van Hillsong.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my naam is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Met Hans van Vuren.
0: En ga daar lekker voor zitten, want we hebben een mooie stapel muziek voor je uitgezocht. Muziek van Petra, we noemen Battle Music. Out of the Grey, Nicole C. Mullen, ze komen allemaal voorbij. Maar natuurlijk ook muziek van Nederlandse Bodem. Muziek van Hanna de Glee, van Lef en Martijn Buwalde. Hier een samenwerking van Joke Buijs met het gospelkoor van G-Roots. In alles.

0: Oh Lord, we hoorden Lauren Daigle.
1: Groot Nieuwsradio Zomerclassics.
0: Een zomerclassic uit 1986. We komen bij het album Back to the Street. En dat mag wel een beetje een scharnierplaat genoemd worden. Het is een kantelpunt in de carrière van de band Petra. Ik neem je even mee terug in die tijd. In 1984 verscheen het album Beat the System van Petra. Toen nog met zanger Greg Exvoorts. Daar hoorde een Beat the System tour bij. En dat leverde de prachtige live plaat Captured in Time and Space op. Maar toen veranderde er iets. Greg besloot wat meer tijd voor zijn familie te nemen, want zij deden 300 concerten per jaar. En dat was te veel van het goede. Hij zegt, ik zie mijn hele gezin niet meer. Ik ga het anders doen. En toen kwam een nieuwe zanger, John Slid. En daarmee opende zich een compleet nieuw hoofdstuk voor de band Petra. Het aardige is dat zij allebei nog steeds regelmatig zingen. John Slid zingt meestal bij Petra, maar ook Greg Exvoorts wil nog wel eens opduiken. Zeker als er classic Petra-achtige concerten worden gegeven. Maar John Slid is er nog steeds. Maar in 86 ging dat boek dus een andere richting op. En dit is dus de eerste plaat waarop hij te horen is. En voor veel fans van de band, want de band was natuurlijk al een heel aantal jaar onderweg, zal dat even wennen zijn geweest. Maar laten we gerust concluderen dat John Slid met open armen is ontvangen door de fans van de band. Dan nu de plaat. Back to the Street is een rockalbum, maar er staan ook een aantal hele mooie ballads op. Eén daarvan is Thankful Heart. Het gaat over een dankbaar hart. Dankbaar voor de genade van God. Dankbaar voor het leven. En tegelijkertijd vanuit die dankbaarheid ook een toewijding om je best te doen voor die God die zoveel genade aan je gaf. Wij gaan luisteren naar Thankful Heart. Onze zomerclassic van Petra.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu hier nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Stralende zon en muziek over de regen. Dans in de regen was dit van Lef.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Begin dit jaar werden wij verrast door een single van Hanna de Glee. We hebben daar in de uitzending toen aandacht aan gehad. We hebben Hanna gebeld. Ja, en toch vooral ook verrast geworden. Ik denk dat dat een mooie omschrijving is. Want het is eigenlijk altijd leuk om je mailbox te openen en de muziek van muzikanten te zien. En ik kan je vertellen, ook vandaag heb ik weer mails gekregen van mensen die muziek hebben gemaakt, waar ik nog nooit van had gehoord. En dat ligt ongetwijfeld aan mij. Maar het is leuk om ook te weten dat het nieuwe seizoen ook weer veel nieuwe muziek zal brengen. Dat gezegd hebbend, wij gaan luisteren naar The Ones in the Back. Dit is Hanna de Glee.
2: This is

No Longer Slaves, dat was Battle Music en daarvoor de Once in the Back, muziek van Hanna de Glee. Ja, dan muziek van Martijn Buwalda. Zijn nieuwe tour staat natuurlijk bijna te gebeuren. Dus oké, nog vier weken dan gaat het gebeuren. 10 september gaat hij van start in Ridderkerk. En dan kan je vertellen dat in de week daarvoor wij in ieder geval 2 nieuwe nummers van het nieuwe album alvast met je kunnen delen. Maar goed, daar heb je vandaag dus helemaal niets aan. Het album heet De Rest Mag Je Hebben, dat weten we dan al wel. En wat we ook weten is dat dit lied er wel is al vandaag. Bijna zeker.

0: Redeemer, 1999, een lied van Nicole C. Mullen. En we blijven een beetje in die, noem je dat, die 90's.
1: Groot Nieuwsradio, Zomerclassics.
0: Ja, decennium heet zo'n ding natuurlijk. Maar in de jaren 90 kwam er ook heel veel muziek uit van Out of the Grey. Scott en Christine Dante, dat was het duo dat erachter zat. Een echtpaar. En zij kon natuurlijk fantastisch zingen, Christine. En dat leverde ook heel veel mooie liederen op. En ik was in eerste instantie, keek ik even in het hitlijst statistiekenboek, zoals ik het maar even voor het gemak noem. En ik was een beetje ontstemd om te merken dat het een nummer 4 notering was. Niet eens een nummer 1, totdat ik even een andere lijst erbij pakte. De CHR-lijst. En toen dacht ik, oh ja, toch hebben ze 8 weken op 1 gestaan. Ja, dat doet recht aan het lied Nothing's Gonna Keep Me From You. En tegelijkertijd dacht ik, ja, hoe kan het nou? Ze hebben zoveel mooie liederen gemaakt, 6 albums in totaal. Hoe kan het nou dat ik juist bij dit lied dit gevoel heb? Dat komt ook omdat ze dit lied op heel veel verzamelalbums stond in die periode. En misschien als je in de jaren 90 muzikaal actief was, dan ken je die albums wel. Thank You for the Music of the Radio Collection. Ja, die kreeg je dan gratis als je voor 12,5 gulden iets kocht. Bijvoorbeeld in de winkel, dat was toen het idee. En sommige van die radio collections, die zijn behoorlijk uitgedeeld in Nederland. Ik noem editie 2. Ik noem editie 4, maar ook editie 9. En op 9 staat dus ook dit lied. Het is fantastisch. Het wordt gewoon genieten. 3 minuten, 45 lang. Zo lang duurt het. Nothing's gonna keep me from you. Laat even liggen wat je aan het doen bent. En geniet. Out of the Grey.

Heer, ik roep vanuit het dal. Dat was muziek van de Opwaking Band. En daarvoor dat pareltje van Out of the Grey. Nothing's gonna keep me from you. Na het nieuws van 4 uur is Lucas hier voor de dag van vandaag. Ik wens je daar heel veel plezier bij. We hebben nog 2 liederen te gaan. Beide van een zangeres. Eerst is Ellie Holcomb, Hope's Gonna Find You. En aansluitend horen muziek van Deborah Charlotte. Ik ben er morgen weer. Tot dan. Doei.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Op Schiphol is een man opgepakt voor de crash van een auto vol explosieven in een flat in Amsterdam 2 weken geleden. De hele flat moest toen worden ontruimd. De auto was op de vlucht naar een plofkraak in het zuiden van Duitsland. De politie is nog altijd op zoek naar 2 anderen die erin zaten. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 224. Dat zijn er 2 keer zoveel als gisteravond. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog veel mensen onder het puin liggen. De president heeft een noodtoestand uitgeroepen. Een man uit Best die zieke puppy's verkocht met een vervalst hondenpaspoort is veroordeeld tot een werkstraf. De straf is hoger dan geëist, onder meer omdat de rechtbank zwaar tilt aan het dierenleed. 5 puppy's gingen al snel dood. De man viel door de mand na een undercoveractie van dierenactivisten. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en wordt het opnieuw tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Er staat ruim 50 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht is de vertraging 25 minuten. Er ligt daar het een en ander op de weg. De rechte rijstrook is dicht. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen. 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En verder is het wat drukker in Noord-Holland op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland. Daar ook 10 minuten vertraging.
12: Goedemiddag, 1 minuut over 4, zometeen de dag van vandaag. Met muziek van Gateway Worship en Martin Smith.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
15: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: De dag van vandaag.
19: Met Lucas Kramer.
8: Het christelijke radiostation.

0: Wat voor situatie er ook op je pad komt, laat die vreugde voorop gaan. Een mooie boodschap van Gateway Worship en Marty Smit in de middagshow. Dat was Joy.
1: De dag van vandaag. Met Lucas Kramer.
0: Een hele goedemiddag. Van harte welkom bij de middagshow van dinsdag 11 augustus 2026. Nou, we gaan er weer een hele mooie middag van maken hier bij GroNieuws Radio. Een middag vol woorden van vandaag. En we gaan zometeen ook alvast oefenen voor het concert van For King and Country deze maand. Ja, eerst even het volgende. Ik hou van mooie contrasten. Ja, en één zo'n mooi contrast vond ik vandaag bij het AD. Want terwijl de een geniet van de zomervakantie, van de zon, de zee en het strand, ja, zit de ander vol in de kerstmuziek en de kerstballen. Ja, zeker. In Nieuwegein worden kerstartikelen gesorteerd voor een kerstkringloopwinkel. Dat is allemaal voor het goede doel. Dus denk even aan kerstbomen, ornamenten, kerstverlichting. Ja, ik moet er echt nog helemaal niet aan denken eigenlijk. Maar deze vrijwilligers die zijn al volop bezig met een mooie actie voor het goede doel. Nou, ik zeg petje af voor hen. Nou, mijn hoofd zit echt nog helemaal niet bij de kerst. Maar toch denk ik ook, ja, hoe mooi is het om kerst het hele jaar door te vieren? Want kerst, dat betekent adventsperiode. En adventsperiode, dat betekent de Heer verwachten. Nou, met die insteek mag het voor mij elke dag kerst zijn. En ik ben er wat vroeg bij dit jaar, maar ik wens je nu alvast een heel zalig kerstfeest.

I will extol you, my God, the King. I will praise your name for

0: is in de dag van vandaag. En He is Exalted. En daarvoor Halleluja, dat was een lied van het Ademproject. Ja, ik val de ene in de andere verbazing. Want, ja, de kerstvoorbereidingen die zijn volop al bezig. Ja, het is 25 graden buiten. Maar ja, kerst moet wel voorbereid worden. Ik kreeg een appje binnen van Gerda. Die zegt, ja, op de bakkerij waar mijn man werkt, daar zijn ze vandaag begonnen met de eerste kerstkoekjes te bakken. Dus ja, het kerstfeest begint vroeg dit jaar. En Bianca, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Ja, jij bent... Ja, vertel het zelf maar. Wat ben jij aan het doen?
1: Ik ben kerstkaart aan het maken.
0: Nee, dat ben je niet.
1: Ja, dat meen ik wel.
0: Het is zomer.
1: Dat weet ik. Maar ik maak ze voor je, hoe heet het, versturen doe je ze al niet meer. Maar ik maak ze voor de diaconie. Die stopt ze in pakketten voor mensen die het kunnen gebruiken.
0: Oh, wat mooi zeg.
1: En aangezien ik toch wel een paar nodig heb.
0: Ja.
1: En een klein beetje gelegeerd ben, heb ik toch meer tijd voor nodig.
0: Ja, ja. Dus lekker vroeg beginnen met het maken van de kerstkaarten. En die worden dan in pakketten gestopt. En die gaan dus naar mensen die dat heel goed kunnen gebruiken.
1: Ja, heerlijk. Dat klopt.
0: En is het niet een beetje gek in de zomer als het heel erg warm is? Als iedereen een beetje zit te strijden tegen de hitte?
1: Nee? Ik heb een hobbykamer met een ventilator boven mijn hoofd.
0: Helemaal prima.
1: Dus dat gaat helemaal prima.
0: Oké, nou, lekker bezig.
1: Erbij.
0: Ja. Ja. Ik wens je heel veel succes erbij, Bianca. En alvast een heel goed kerstfeest.
1: Ja, dankjewel.
0: Zullen we dat elkaar toewensen? Goed kerstfeest?
1: Ja, absoluut.
0: Oké. Okay. Dag, hey, Bianca. Hey. Succes.
2: Hoi. 1 uit 1008.
0: Heerlijk. Nou, als je ook met kerst bezig bent, laat het gerust even weten. Via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Ja, de 1 uit 1008 met vandaag een liedje om in je playlist te zetten. En om de tekst goed te oefenen. Want hij gaat hoogstwaarschijnlijk voorbij komen tijdens het concert van For King & Country. Over 2 weken in Rotterdam. Het lied Fight On Fighter. Ja, op Instagram is de setlist al bekendgemaakt van de zomerconcerten van deze band. Ja, Fight On Fighter is een heel persoonlijk lied. Het gaat over Mariah, de vrouw van Joel Smallbone. Ja, jarenlang streed ze tegen angst en het onbekende. En misschien ken je die strijd dan ook wel. Nou, dan is de aanmoediging in dit lied, vecht maar. En laat niemand het vuur dat in je brandt, ja, laat niemand dat vuur stelen. Want de geest die leeft in jou. Fight On Fighter. Het staat op plekken 488 in onze top 1008. En we gaan hem over 2 weken heel hard meezingen in Rotterdam Ahoy.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel.

Dat is over 2 weken op het podium van Rotterdam Ahoy. Ja, ik ben nog even die setlist aan het checken op Instagram. Ja, en wat schetst mijn verbazing? Ze gaan dus ook, als dit klopt, deze setlist, als ze dit echt zo gaan spelen, ook over 2 weken in Rotterdam, dan eindigen ze met een kerstnummer. Little Drummer Boy gaan ze gewoon spelen in de zomertour. Ik vind het bizar. Zometeen het nieuws van 4:30 naar Maverick City Music. Dit is In The Room.

0: City Music. En In The Room maakt het 5:01. En hier is Oscar van Oorschot met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De fabrikant van bekende fietsmerken als Batavus, Sparta en Babu is failliet. Ze vroegen vorige week al uitstel van betaling aan. De Consumentenbond raadt mensen aan om de fietsenwinkel te vragen hoe het zit met garantie. Er is een verdachte opgepakt voor de crash van een auto vol explosieven in een flat in Amsterdam 2 weken geleden. De hele flat moest toen worden ontruimd. Er wordt nog gezocht naar 2 anderen. En universiteiten hebben maatregelen genomen vanwege de hitte deze week. In Groningen, Leiden en Utrecht zijn de introductieweken bezig. Er worden bijvoorbeeld flesjes water en zonnebrand uitgedeeld.
0: Het Groot Nieuws Radio, weerbericht van Bijmerada. Vanavond schijnt de zon volop. Het blijft de hele nacht droog en een minimumtemperatuur die loopt uiteen van 5 graden in het noordoosten tot 13 graden in het zuiden. Ja, morgen zonnig en warmer dan vandaag. Het wordt 24 tot maar liefst 32 graden. En dan de verkeersinformatie, die krijg je van de ANWB.
2: Er staat ruim 100 kilometer file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen de knooppunten Baterdorp en De Hocht is de vertraging 20 minuten. Staat er een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Vaanplein, kost je een kwartier. Op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Valburg een 30 minuten vertraging door een ongeluk, daar zijn er 2 rijstroken dicht. En verder staat er een vrachtwagen met pech op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen, dat kost je ook 10 minuten.
0: Dankjewel.
3: Lucas Kramer.
0: Zometeen Michael W. Smith en More Love, More Power. Eerst maken we de stap van het kerstfeest naar het paasfeest. Met Cela, dit is Met Christus Opgestaan.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: More Love, More Power. Een lied van Michael W. Smith.
1: Mijn woord voor vandaag is school, want ik ben vandaag naar de Bijbelschool geweest. Jackpot.
2: Woord van vandaag.
0: Ja, 10 minuten over half 5 gaan we woorden van vandaag verzamelen. Nou, heb jij een woord van vandaag wat jouw dag, jouw vakantiedag wellicht mooi beschrijft? Laat het weten via de Gronings Radio WhatsApp. Twee woorden ga ik alvast opschrijven op dat papier van deze dinsdag. Onder andere het woord kerkasiel. Tweede Kamerlid Laurens Dassen van Volt brengt vanmiddag een bezoek aan de familie Baba Jans in het kerkasiel in Kampen. De partij wil een oplossing voor gewortelde kinderen. Zij verdienen een toekomst in Nederland, aldus Volt dus. Nou, Volt is de tweede politieke partij die het kerkasiel bezoekt. Eerder kwam ook al een delegatie van de ChristenUnie langs. Ja, de familie die verblijft al 600 dagen in het kerkasiel. En ook het woord uitverkocht ga ik opschrijven. Want er is een flinke run op eclipsbrillen. Ja, er is zoveel vraag dat die bijna overal is uitverkocht. Nou, mocht je de zonsverduistering morgen willen gaan zien. Pas dan goed op, want onbeschermd naar de zon kijken is niet echt verstandig, zeggen oogartsen. Nou, wat je wel kan doen is kijken via tv of livestream. Nou, dat kan dus altijd nog. Nou, wat je ook kan doen is jouw woord van vandaag delen via de Gronings Radio WhatsApp. Ben je vandaag aan het werk? Ben je vakantie aan het vieren? Ben je andere mooie dingen aan het doen? Nou, denk even na over één woord. Één woord dat jouw dag beschrijft. En geef die door via de Gronings Radio WhatsApp. Gaan wij luisteren naar Rant Collective. Dit is Oceans.

0: De nieuwe versie van het lied Dit is niet ons thuis van Christian Verwoerd. In de dag van vandaag, waar we woorden van vandaag verzamelen. Nou, Mariska heeft haar woord doorgegeven. Dat is vandaag appelmoes. Ze heeft de appels geplukt en is heerlijke zelfgemaakte appelmoes aan het maken nu. Nou, succes ermee, Mariska. En Dina, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is jouw woord van vandaag?
1: Nichtje.
0: Vertel eens.
1: Nou, het nichtje werd zondagmiddag ze gebracht naar ons toe door haar papa en mama. En toen zijn wij gezellig een paar uitstapjes gaan doen. We zijn naar RMO geweest, dat is een museum van oudheden in Leiden.
0: Oh ja.
1: Naar de Burgt geweest. Dus een toeristische historische route door Leiden gedaan. Er ook nog grachtjes en bruggetjes.
0: Kijk.
1: Naar het strand geweest en vandaag heb ik haar weer teruggebracht naar haar papa en mama.
0: Nou, dat klinkt als een hele leuke invulling van een paar prachtige zomerdagen. Nou,
1: ja, geweldig. Ja, heerlijk.
0: Dankjewel voor jouw woord van vandaag, Dina. Het woord nichtje dus. En Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat is jouw woord van vandaag?
2: Verbouwen.
0: Ja, wat wordt er verbouwd?
2: Wij zijn een slaapkamer bij aan het maken, zodat er een slaapkamer vrijkomt voor... studeerkamer.
0: Oh.
2: Onze heer heeft geroepen.
0: Oké.
2: Okay. Dus ik mag in september gaan starten met de opleiding theologie.
0: Oh, wow. Nou, dat is nogal wat. Hoe ging dat, als ik vragen mag?
2: De roeping. Ja, dat was wel... Dat is een best lang traject, zo'n roeping. Dat je al wel klaargemaakt wordt. Maar dan op het eind, waren er wel meerdere mensen die... in een hele korte tijd hetzelfde tegen mij zeiden.
0: Ja.
2: En toen heb ik om bevestiging gevraagd. En ik heb die bevestiging ook letterlijk gekregen. En toen kon ik er eigenlijk niet meer onderuit.
0: Wow.
2: Heb ik ook besproken met een paar predikanten die om ons heen staan. En ja, die zeiden, je moet ervoor gaan.
0: Wauw, wat gaaf zeg. Hey, en uit welk werkveld kom je dan, Martijn?
2: Ik zit in de techniek. Dus machine bouwen en elektratechniek.
0: Ja, maar dat is echt een enorme overgang dan naar de theologie.
2: Ja, dat weet ik wel zeker. En ja, ik heb het al een keer eerder ergens mogen verwoorden van... ik mag het met 100% afhankelijkheid van onze Heer doen. Want ik heb niks... niks, dat is ook een beetje overdreven. Maar ik heb het niet allemaal in me wat er eigenlijk verwacht wordt van een dominee.
0: Ja, maar dat kun je natuurlijk allemaal leren. Daarom ga je er ook voor studeren. Heb je echt al een beeld bij dan wat je met theologie kan gaan doen? Want je kunt er zoveel mee doen. Je kan inderdaad dominee mee worden of pastor of kerkelijk werker of pastoraal medewerker. Heb je daar al een beeld bij?
2: Voor mij was de roeping wel aardig concreet naar dominee. Daar hebben wij nu onze pijlen een beetje op gericht. Maar ja, dan nog... hebben wij de laatste paar jaar wel geleerd dat je het los moet laten. Want de Heer heeft altijd een andere weg met je als dat je zelf eerst denkt uit te stippelen.
0: Ja.
2: Dus wij gaan wel ervaren waar we over 4 jaar heen gestuurd worden.
0: Ja, wij mogen luisteren en we mogen volgen inderdaad. Nou, ik wens je heel veel succes met verbouwen in eerste instantie. En ook zometeen in september met de opleiding theologie. Martijn, dankjewel voor jouw woord van vandaag.

0: Glitched Wood en Brandon Lake en Honey in the Rock. En zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 5 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Fabrikant Axel van de bekende fietsmerken Babu, Batavus en Sparta is failliet. Na de fietshype in coronatijd kwam Axel in de problemen. Mensen die vragen hebben over de garantie op hun fiets, die kunnen volgens de Consumentenbond het beste contact opnemen met de winkel waar ze hem hebben gekocht. De natuurbrand bij het Limburgse Venray is vandaag weer even opgeleid. De brandweer heeft al snel weer kunnen blussen. Door het nablussen is het treinverkeer door het gebied wel weer even stilgelegd. Tot 8 uur rijden er geen treinen, maar bussen tussen Venray en Kuik. Meerdere universiteiten nemen deze week maatregelen vanwege de verwachte hitte. In veel studentensteden is de introductieweek al begonnen, zoals in Groningen, Utrecht en Leiden. Er worden zonnebrand en flesjes water uitgedeeld en er worden extra schaduwplekken ingericht. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en het wordt opnieuw tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vanmiddag vertraging. Onder andere op de A1 Apeldoorn en Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 25 minuten. Staat een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A15 Gorkum-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht.
0: En zometeen in de middagshow muziek van Dean, Vida Kingdom en ook Charity Gill.
13: We need a miracle. You are the miracle maker.
14: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitapro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitapro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
16: Ping, ping, ping, ping, ping.
15: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
14: Heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Voel me zo free.
21: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
23: De dag van vandaag.
24: Met Lucas Kramer.
23: Het christelijke radiostation.

0: En binnenkort staat ze samen met CC Winans op het podium van, jawel, Rotterdam Ahoy. Ik heb het over Charity Gill. You're the We Need a Miracle.
1: De dag van vandaag.
0: Een hele goedemiddag en welkom bij de dag van vandaag van dinsdag 11 augustus 2026. Ja, er komen nog een hoop woorden van vandaag binnen. Onder andere van Margriet. Ze zegt, hoi Lucas, ja, mijn woord van de dag is regen. Enorm veel regen zelfs. Terwijl het in Nederland heel erg droog is, is het hier in het noorden van Noorwegen het tegenovergestelde enorm nat. Ja, zelfs zo nat dat ik de koeien heb moeten binnenhouden. Groetjes van Margriet uit Noorwegen. Nou, je mag gerust een buitje deze kant opsturen, zeg ik maar voorzichtig. Nou, heb jij nog een woord van vandaag, dan is die van harte welkom via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Ja, zometeen ga ik even contact leggen met Canada, want Nick heeft ook zijn woord van vandaag ingestuurd en daar wil ik veel meer van weten. En welk woord dat is, dat hoor je zometeen.

0: the Kingdom in de dag van vandaag. En Jesus does. 10 minuten voor 5:30 is het. We gaan gewoon nog even door met ons rondje woord van vandaag. Ja, Christine heeft haar woord van vandaag doorgegeven. Eigenlijk een cijfer. Het cijfer 59. Haar man is vandaag 59 jaar geworden. En dan zeggen we natuurlijk...
1: Gefeliciteerd.
0: Ja, veel mensen zijn op vakantie, dus ze hebben het heerlijk gezellig klein gevierd. Ja, Anouk is gevallen, dat is haar woord van vandaag. Ja, ik ben gevallen toen ik vanuit werk naar huis ging. Uiteindelijk heeft de buschauffeur me geholpen. En uiteindelijk gaat het nu goed mappen. Ja, nog wel, de schrik zit er goed in. Maar het gaat goed met Anouk. Dat is goed om te horen. Dan gaan we naar Nick aan de telefoon. Goedemiddag, Nick.
2: Hallo, het is Nick.
0: Goedemiddag. Ja, of ik moet eigenlijk zeggen goedemiddag, goedenavond voor jou?
2: Nee, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Het is hier 9:30 in de ochtend.
0: Ja, hey, jij zit in Canada, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, hoezo in Canada?
2: Ja, waarom niet? Het is het mooiste land van de wereld, vind ik.
0: Ja, want jij bent geëmigreerd naar Canada. Kun je vertellen, wanneer heb je dat besluit genomen om naar Canada te emigreren? Ja. En waarom eigenlijk?
2: We zijn hierheen gegaan voor mijn zoon, die is automatisch. In Nederland heel erg. En hier eigenlijk niet.
0: Ja.
2: Dus een grote stap gemaakt daarvoor. En ook een groot stuk avontuur.
0: Ja. Hey, en wat is dan het avontuur in Canada?
2: Oorlogsgebied.
0: Ja, er zit even een klein vertragingje op de lijn en je valt ook heel even weg. Ik vroeg, wat is het grootste avontuur dan in Canada voor jou, Nick?
2: Nou, ik denk de vrijheid die je hebt, zeker als christen, op geloofsgebied.
0: Ja.
2: En zo'n groot land, het is immens groot, er zijn in verhouding zo weinig mensen, dus er is zoveel ruimte en je rijdt een uur op de weg zonder iemand te zien.
0: Ja. Gewoon lekker de rust, de vrijheid, de ruimte die je daar hebt.
2: Ja.
0: Hey, en ja, je hebt Nederlandse roots, maar mis je Nederland dan niet een klein beetje?
2: Sommige delicatessen van Nederland mis ik wel. Maar voor de rest mis ik niet zoveel mee.
0: Ja, en wat zijn de grootste Nederlandse delicatessen?
2: Kroketten.
0: Kroketten, oh ja. Heerlijk. Hey, en ja. Tom Boes, oh, die zijn ook goed inderdaad. Ja, nou, ik zal even een extra eentje voor je eten, Nick. Kun je even een beetje genieten. Ja, hey, het is ook zomer natuurlijk in Canada, de vakantieperiode. Ben je dan ook in Canada op vakantie en hoe vind je dat?
2: Ja, daar? We zijn op dit moment op vakantie in de Rocky Mountains.
0: Wauw.
2: Ja, met de caravan.
0: Ja, en kun je beschrijven wat je ziet?
2: Ik kijk om me heen, ik zie dennenbomen, ik zie bergen. En ik zie smoke van de wildfires. Van de bosbranden.
0: Oh ja, dat heb je natuurlijk ook daar. Ja,
2: ja, helaas wel.
0: Helaas
2: maar goed, dat
0: wel.
2: Mag de pret niet drukken.
0: Ja, is er nog gevaar voor jullie met die bosbranden? Of kun je nog wel blijven?
2: Nee, dat zit gelukkig niet bij ons in de buurt.
0: Oh, oké. Okay. Nou, hey, ik wens je daar heel veel plezier en heel veel geluk daar in Canada. En dankjewel voor het delen van jouw woord van vandaag, Canada.
2: Ja. Okay, tot ziens.

0: Eline en ik zal van me houden. En daarvoor Birdie of It All van CC Winans. 2 minuten over 5:30. En hier is Oscar van Oorschot met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Ook in het gebied van Amsterdam tot Hilversum en Nieuwkoop mag je geen water meer uit de sloot of de gracht halen om te sproeien. Steeds meer waterschappen nemen deze stap. Nu dus ook Amstel, Gooi en Vecht. Spotify komt met een speciaal label om aan te geven of een artiest met AI is gemaakt. Die muziek wordt dan niet meer automatisch aanbevolen. Er duiken de laatste tijd steeds meer AI-artiesten op. En de bosbrand bij het Limburgse Venray is vanmiddag weer even opgeleid. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vanwege het nablussen rijden er de komende uren geen treinen tussen Venray en Kuik.
0: Oscar, dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Bijenradar. Vanavond schijnt de zon volop. Het blijft de hele nacht droog en het koelt af 5 graden in het noordoosten tot 13 graden in het zuiden. Ja, morgen is het zonnig en warmer dan vandaag. Het wordt tussen de 24 en 32 graden. En dan de ANWB verkeersinformatie.
2: Er zijn veel ongelukken gebeurd vanmiddag. Onder andere nu weer eentje op de A10 West bij Amsterdam Slotervaart. De vertraging richting de Koentunnel is 5 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg ging het mis. De linker rijstrook is dicht, kost je een kwartier. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda bij Breda-West ook een ongeluk. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Vanaf Etten-Leur is de vertraging een kwartier.

0: En op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven-Zuid is de weg nu dicht door een ongeluk. Je kunt nog wel via de af- en de oprit. Vanaf Waalre kost je dat ruim een half uur.
1: Lucas Kramer.
2: En zometeen gaan we weer op zoek naar een nieuwe rode draadplaat. Eerst muziek van Matt Redman. Dit is You Never Let Go.
3: De dag van vandaag.
1: Het Christelijke Radiostation.

0: goed om te weten dat God je nooit loslaat, wat er ook gebeurt. You never let go. Dat was een lied van Matt Redman. Maakt het 6:08.
1: De rode draadplaat.
0: En we gaan weer muzikaal associëren, ook vandaag weer in de dag van vandaag. Je mag een lied bedenken wat te linken is aan de rode draadplaat van gisteren. En dat was deze van Sela. Heer, wijs mij uw weg.

wat gaan we hier aan linken? Wat is hier aan te linken? Nou, misschien een ander lied waarin de Heer ook de weg wijst. Misschien een lied wat voor jou een wegwijzer was in het leven. Misschien een heel ander lied. Misschien een ander lied van Selah. Dat mag natuurlijk ook. Nou, als jij een goed idee hebt voor een nieuwe Rode Draadplaat. Hij moet wel te linken zijn, dus aan Selah en Heer wijst mij uw weg. En laat het weten via de Grootnieuws Radio WhatsApp. En de drie leukste inzendingen, die we, brengen we zometeen in stemming. Gaan wij luisteren naar Phil Wickham en Crowder. It really is amazing grace.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Chapel Worship,

0: Want ik weet hoe goed mijn God is. Ja, ik weet hoe goed mijn God is.
1: Ik weet hoe goed mijn God is. Een lied van Reijer.
2: De Rode Draadplaat.
1: Het is 6:10. We zijn op zoek naar een nieuwe Rode Draadplaat. Een lied dat te linken is aan Heer Wijs Mij Uw Weg van Sela. Het welbekende nummer van die band. Ja, er komen hele leuke opties binnen. Dank voor het doorgeven. Je mag gaan stemmen. Welke van de drie gaat het worden? Je mag 1, 2 of 3. Gewoon een cijfertje. Mag je appen naar me. En zometeen hoor je dan het lied met de meeste stemmen. En die gaan we dan uitroepen tot nieuwe Rode Draadplaat. Ja, optie 1 komt van Judith. Ja, en zij gaat voor een gouden ouwe. Nou, zo heel oud is het nummer trouwens nog helemaal niet. Ja, het lied You Lead van Jamie Grace.

niet gehoord, zeg. Leuk om deze weer een keer te gaan horen. Jamie Grace en Julie, het is optie 1 dus vandaag. Ja, en optie 2 die wordt gewoon door mijn eigen neef ingediend. Jesse, leuk dat je luistert. Ja, die gaat de link maken naar onderweg van

onderweg. Optie 2 van Gerald Troost en Miranda de Vlieger, die hoor je ook. En dan optie 3, die komt van Wanda. En die maakt graag de link van Heer, wijs mij uw weg naar The Long Way van Natalie Lane.

geld is optie 3 dus. Maar wat mag wat jou betreft de nieuwe rode draadplaat gaan worden? Ga je voor optie 1 van Jamie Grace en You Lead? Ga je voor optie 2 Gerald Roost en Onderweg? Of ga je voor Natalie Lane en The Long Way? Dat is optie 3. Nou, kom maar door met jouw stem. Die mag je doorgeven via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Doe het nu, want zometeen al de nieuwe rode draadplaat hier in de dag van vandaag. Naar Rebecca St. James.

Rebecca St. James en God of Wonders hoor je. Het is 5 voor 6. We hebben een nieuwe rode draadplaat. Je kon vandaag stemmen uit You Lead van Jamie Grace, Onderweg van Gerald Troost en The Long Way van Natalie Lane. En we hebben een rode draadplaat. Ik zei het al. Er is opgestemd onder andere door Arjen, Jaco, Peter, Alice, Corina, Nathan, Sebastian, Erik en vele anderen. En ook door Marijke. En die gaat lekker op met dit nummer, Feesten in de File. De nieuwe

0: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
2: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
3: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat. Thijs en Jorieke.
4: Live.
5: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
4: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
5: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
6: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
5: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
7: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
6: Tot dan!
8: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De boeren die gisteren met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete. Sommige boeren hadden de kentekens van hun trekkers afgeplakt. De politie is er nog mee bezig om uit te zoeken wie dat zijn. Die kunnen nog een extra boete verwachten, want je kenteken afplakken mag ook niet. De mogelijkheden om water vast te houden en te verdelen raken op, zegt Rijkswaterstaat. Rivieren, het IJsselmeer en het grondwater staan extreem laag en er wordt komende week nog geen regen van betekenis verwacht. Watermanagers kijken wat ze nog kunnen doen. Een van de maatregelen is een verbod om te sproeien met slootwater of water uit de gracht. Dat geldt al in Delfland en in het gebied van Amsterdam tot Hilversum en Nieuwkoop mag dat vanaf vrijdag ook niet meer. Dat geldt voor boeren, sportclubs en particulieren. De gemeente en de brandweer mogen nog wel oppervlaktewater gebruiken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima ligt tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vertraging vanmiddag. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat bij knooppunt Batendorp een file van 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten en dat komt door een ongeluk op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven-Zuid. Daar is de weg dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging een kwartier door de afgesloten A1.
11: Goedenavond, zometeen gaan we verder met de dag van vandaag. Een nieuwe Pastoor Radio ga je zometeen horen met een hele interessante vraag. En ook deze van Cast & Crowns hoor je zometeen.
12: It's not because I'm worthy, it's all because of mercy.
8: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking. Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
20: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
21: De dag van vandaag.
22: Met Lucas Kramer.
21: Het christelijke radiostation.

It's All Because of Mercy. Dat waren de Cast and Crowns. Een hele goede avond. Het is iets over zes op deze mooie dinsdagavond. Ja, en dat betekent dat het zometeen tijd is voor Pastor Radio. En dat is de plek waar je anoniem een pastorale vraag kan stellen, waar CGK-predikant Bram Hofland vervolgens antwoord op kan geven. Nou, ik vind het mooi hoe er elke week weer reacties binnenkomen van luisteraars die de vraag niet hebben ingezonden, maar toch heel veel hebben aan het antwoord. Nou, mooi is dat. Nou, vandaag gaat de vraag over Bijbel lezen. Want hoe lees je de Bijbel? En moet je elk verhaal dat in de Bijbel staat letterlijk nemen? Een antwoord op die vraag hoor je zometeen van Bram Hofland. Eerst muziek van Matt Maher. En dit is Mosaic Worship en de Eén Heer.

0: muziek van Matt Maher op de dinsdagavond. Je hoorde Run to the Father.
1: Pastor Radio.
0: En de vraag van vandaag in deze rubriek is de volgende. Ja, moet je als christen geloven dat de zondvloed letterlijk zo is gebeurd? Of is de diepere boodschap van het verhaal belangrijker dan de vraag of het historisch precies zo heeft plaatsgevonden? Hier is Bram Hofland.
2: We maken ze in, wordt er geroepen bij de voetbal. Ja, bedoel je dat nou letterlijk? Dat je de ander inmaakt, zoals je dat bij aardbeien doet? Koken, suiker toevoegen, zeven, in een potje stoppen? Of bedoel je dat figuurlijk? Dat je dik vet wint? Letterlijk of figuurlijk Bijbel lezen is een tegenstelling in de Bijbel die we daar niet tegenkomen. De Bijbel wil gelezen worden zoals de Bijbel zelf gelezen wil worden. En er zit geschiedenis in en theologie en verhalen over God. Er zit poëzie en profetie in. Het is allemaal heel verschillend. En elke Bijbeltekst wil gelezen worden zoals die tekst zelf gelezen wil worden. Dat maakt het nou ook soms lastig. Je vraag gaat over de zondvloed. En hoe is dat nou geweest? Hè? En nou ja, heel eerlijk, daarover wordt heel verschillend gedacht. Ook door christenen die geloven dat de Bijbel van voor en achter het woord van God is. Maar ja, wat staat er nou precies? Is dat een wereldwijde vloed geweest? Of is dat iets lokaals geweest? Of is het een oerverhaal en gaat het helemaal niet om de historie, maar om wat we vanuit dit verhaal leren over wie God is? Spannende vragen. Maar ook weer niet. Eerlijk, ik probeer er zelf altijd ontspannend maar mee om te gaan. Want voor mij is duidelijk dat Genesis 12 en verder historische verhalen willen zijn. Dan gaat het over Abraham en het volk Israël. En je kunt dat volgen. Je kan het, zoals mensen dat ook gedaan hebben, allemaal narekenen. En Genesis 1 tot en met 11 is ook historisch, maar ook heel sterk poëtisch. Als een inleiding. Als een stuk dat wil vertellen wie we zijn en waar we vandaan komen en wat ons menselijk probleem is. Is dat dan per se historisch? Kijk, ik denk persoonlijk dan van wel. Ik geloof nog in de zes dagen schepping en de zevende dag rust. En tegelijk weet ik en ken ik vele christenen die misschien nog wel eens dichter bij de Heer zijn dan ikzelf. En die daar heel anders over denken. Die een weg zien van God en evolutie. En nou, dan zijn dit oerverhalen over ons oerbegin. Met welke God hebben we nou te maken? En wie zijn wij nou als mens? En dan is het een soort inleiding op het boek Genesis. Kijk, waar mensen vaak bang voor zijn, is dat als je dit figuurlijk of letterlijk leest, ja, dat je dan ook straks figuurlijk de opstanding van Jezus gaat bekijken. Want dan is het ook overdrachtelijk bedoeld, zeggen mensen dan. Dan is hij opgestaan, ja, in de kerk en in de harten van mensen. Ja, daar kun je niet echt omheen. Lucas schrijft het als een verslag. Paulus zegt, ik heb hem zelf gezien. Dus de Bijbel dwingt je daar om het ook historisch te nemen. Het is helemaal verankerd in de tijd. Ja, bij Genesis 1 tot 11 is dat wel anders. Dat is wat ik zeg, poëtisch geschreven. Anders geschreven, heeft het dan geen historische waarde? Zeker. Maar is het nou puur historie om na te rekenen? Nee. En heel eerlijk, het is ook wel een heel typisch westerse vraag om dit zo te stellen. Is het nou letterlijk of figuurlijk? Wij willen alles begrijpen en rondkrijgen en snappen. Maar de Bijbelschrijver was niet bezig om een exact geschiedenisboek te schrijven, maar een verhaal over God waarin stijl en tekst en poëzie je iets willen vertellen. Heel eerlijk, je ziet dat zelfs in de evangeliën en de biografieën over Jezus. De leidende draad daarin is niet een exacte weerslag van de chronologische volgorde van Jezus, maar de verschillende evangelieschrijvers hebben dezelfde gebeurtenissen rondom Jezus op verschillende plekken in een evangelie soms gezet. En dat is niet onbetrouwbaar, dat is onze maatstaf, maar dat laat zien, dit is mijn doel, dit wil ik jullie vertellen. En zo laat ik je zien wie die Jezus nou precies is. En dan is chronologie blijkbaar ondergeschikt. Wees dus voorzichtig met letterlijk en figuurlijk. In Apeldoorn, waar ik opgeleid ben, daar is mij altijd geleerd liever langer lezen. En dan, als je dat blijft doen, dan begin je steeds meer de diepte van het woord van God te begrijpen. Zegen daarbij.
0: Je hoort de psychica-predikant Bram Hofland. Ja, heb je ook een prangende pastorale vraag? Die kun je anoniem doorgeven via onze site grootnieuwsradio.nl/anoniem.
3: Ik heb

0: Talita Nawijn in de middagshow. Je hoorde Zaccheus. Ja, zometeen tijd voor het nieuws van 6:30. En ook weer een nieuwe aflevering van de Doorgeefbijbel. Ik ben heel benieuwd waar die vandaag beland is. Nou, gisteren spraken we met Sophie uit Landgraaf. En zij deelde Psalm 46, vers 11 met ons. En daar staat: staak de strijd en erken dat ik God ben. Verheven boven de volken, verheven boven de aarde. Ja, en ik was wel benieuwd waarom deze tekst nou juist veel voor haar betekende.
1: Mij bemoedigt het persoonlijk heel erg. Omdat ik best wel geneigd ben van nature om heel hard mijn best te doen en me zorgen te maken. En die tekst herinnert me altijd een beetje aan dat God daar boven staat en dat ik daar rust in mag vinden.
0: Ja, mooi. Dat was dus Sophie gisteren in de Doorgeefbijbel. Nou, wie hem vandaag heeft, daar komen we zo meteen over een paar minuten achter. Eerst gaan de voetjes van de vloer samen met Israel en New Breed. Dit is You Are Good in de dag van vandaag.

0: Israel, A New Breed, hier bij Grootnieuws Radio. Je hoorde You Are Good.
1: Grootnieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In 4 provincies geldt vanaf morgen het Nationaal Hitteplan. In Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. Vanaf overmorgen geldt het in heel Nederland. Het is al de 4e keer dit jaar. Het waterpeil staat nu zo laag dat het nog tot in december kan duren voor het weer is aangevuld, zegt Rijkswaterstaat. Daarvoor moet het heel veel regenen, maar voorlopig gaat dat nog niet gebeuren. En de boeren die gisteren met hun trekkers over de A31 reden, krijgen

0: Allemaal een boete, zegt de politie. Sommige boeren hadden hun kentekens afgeplakt. Die kunnen daar nog een extra boete voor verwachten.
1: En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond schijnt de eerste zon nog volop. Het blijft de hele nacht droog. En de temperaturen die lopen uiteen van 5 graden in het noordoosten tot 13 graden in het zuiden. Ja, morgen dan is het zonnig en warmer dan vandaag. 24 graden op de Wadden tot wel 32 graden in Noord-Brabant en Limburg.
2: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat alleen nog file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen de afrit Beek en de grens is de verdraging 10 minuten.
4: Lucas Kramer.
1: Ja, zometeen gaan we denk ik weer even schakelen met het prachtige Limburgse land. Want daar is de doorgeefbijbel. Met wie? Dat horen we zometeen na Testify to Love van Ralf van Manen.
2: De dag van vandaag.

0: Keys is talloze keren gecoverd door heel veel artiesten. Maar hij is de schrijver, een van de schrijvers van het origineel van Testify to Love. Je hoorde Ralf van Manen.
1: De Doorgeefbijbel.
2: Hallo, met Marieke.
0: Hey Marieke, goedenavond. Lucas, Groot Nieuws Radio.
2: Hallo.
0: Hi. Hallo. Je bent live in de uitzending.
2: Ja.
0: Bij Groot Nieuws Radio. Je bent de ontvanger van de Doorgeefbijbel ook. Je hebt hem gekregen van Sophie uit Landgraaf. Ja. Dus even kijken, kom je ook uit Landgraaf of uit Limburg?
2: Ja, wij komen uit Limburg. En wij wonen in Oorsbeek.
0: In Oorsbeek. En waar in Limburg ligt het ongeveer? Voor de mensen die niet uit Limburg komen?
2: Ja, Zuid-Limburg, bij Brunssum.
0: Kijk.
2: Brunssum, Heerlen.
0: Een hele mooie omgeving vast, of niet?
2: Ja, zeker. Echte vakantieomgeving.
0: Ja. Hey Marieke, heb je ook vakantie vandaag of heb je gewerkt? Of andere mooie dingen gedaan?
2: Nou, we hebben vakantie, maar de kinderen hebben ook vakantie. Dus dat betekent ook alweer drukte, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus, maar ook wel heel gezellig.
0: En hoe ziet die gezellige drukte eruit bij jullie?
2: Ja, een beetje spelletjes doen. De kinderen die houden van kleuren. Een beetje zwemmen. Ja, in een uitje. Ja, dus een beetje wisselend gewoon waar we zin in hebben, zeg maar.
0: Ja. Nou, dat klinkt wel heel leuk.
2: Ja, toch.
0: Ja. Hey, we gaan de Bijbel induiken, want jij hebt de Doorgeefbijbel ontvangen van Groot Nieuws Radio. Of niet van ons, maar van Sophie dus.
2: Ja.
0: Wat wil je met ons delen vanavond uit de Bijbel?
2: Ik wil delen Johannes 16, vers 33.
0: Wat staat daar?
2: Daar staat: deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen.
0: Ja, een citaat van Jezus. Dat zijn woorden die Jezus spreekt. Waarom heb je voor deze woorden gekozen?
2: Omdat dat echt een tekst is die mij op heel veel kruispunten in mijn leven, als ik keuzes moest maken of als ik me zorgen maakte, dat een tekst is die heel vaak omhoog komt. En vooral als het gaat over de kinderen. Als ik dat spannend vind om los te laten, dan denk ik, oh, die enge wereld. In de wereld zal het niet makkelijk gaan en in de wereld zal je verdrukking hebben. Maar, zegt Jezus, dan heb ik goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dat is altijd weer, bemoedigend en vertroostend. En vooral als het dan ook lastig gaat of als je spannende dingen moet doen.
0: Ja. En dan is dit eigenlijk een woord dat jou vrede geeft, wat ook in die tekst naar voren komt natuurlijk.
2: Ja, klopt. Ja, dat geeft vrede en rust. En dat ook God niks uit de hand loopt. En dat hij je kent op die moeilijke kruispunten ook wel.
0: Ja. Zo'n tekst kun je misschien ook wel uitleggen alsof christenen alleen maar een makkelijk leventje hebben. Van je krijgt het en zwaar te verduren, maar rustig maar, je ontvangt vrede van God. Terwijl het leven ook niet altijd makkelijk is.
2: Nee, en soms denk ik ook wel eens, misschien als we het wel heel makkelijk hebben, hebben we het dan niet te comfortabel. Hè? Tegelijkertijd mogen we dankbaar zijn als we het goed hebben hier op aarde. Maar juist in de verdrukking, juist in de moeilijke dingen, dan kan je ook wel weer meer verlangen naar de hemel dan dat het hier allemaal volmaakt zou zijn.
0: Ja.
2: Dus dat is denk ik ook goed. We leven hier niet in het paradijs.
0: Nee, zeker niet. Nee. Je noemde net al een voorbeeld van bijvoorbeeld als je de kinderen los moet laten, als ze de wereld intrekken. Heb je nog meer voorbeelden van wanneer heb je het zwaar? Wanneer heb je te maken met verdrukking, zoals in die tekst genoemd wordt?
2: Ja, dat is heel. Ja, op zich hebben we het ook gewoon heel erg goed. Dus meer de angst voor. Toen we naar Limburg verhuisden, vond ik dat heel spannend. Hè? Want we gaan vanuit een bijbelbeltbubbel gaan we naar Limburg. Ja, en wat brengt dat dan allemaal? Dus dat waren mijn angsten, zeg maar. En dat ze ook natuurlijk gepest konden worden om hun geloof. Of buitengesloten. En dat vind ik dan echt verdrukking. Maar tot nu toe kan ik ook wel zeggen dat dat heel erg meevalt. En dat het eigenlijk ook gewoon heel goed gaat.
0: Gelukkig. Maar jullie zijn dus vanuit een bijbelbeeld context zijn jullie naar Limburg verhuisd. Om het even kort te houden, waarom eigenlijk?
2: Ja, omdat God ons riep. Het is even een proces van 3 jaar geweest. En ik wilde nooit in Limburg wonen. En totdat God echt mij heel erg heeft geroepen met verschillende teksten. Maar ook met deze tekst in mijn achterhoofd kwam elke keer op. zijn we daarheen gegaan. En echt niet omdat we nou evangelisten zijn of zo. Maar ik denk ook dat God ons heel erg wil vormen in dit proces. Ja. Dus ook heel leerzaam voor jezelf. En ja. En dan kijken we wat er op ons pad komt waar we dienstbaar kunnen zijn.
0: Ja, en misschien her en der het evangelie delen met mensen. Nou, in ieder geval vandaag via de radio, via Agronisch Radio. Marieke, dankjewel voor het delen van deze tekst. Johannes 16, vers 33. Ja, en geef de doorgeefbijbel door, hè. En morgen iets na 6:30 gaan we ontdekken aan wie jij de Bijbel hebt doorgegeven. Blijf je nog even in Limburg, Marieke?
2: Ja hoor, we blijven er voorlopig. Gelukkig. Als God geen andere ideeën heeft.
0: Ja, en de Bijbel ook.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Kijk, nou goed om te horen.
2: Ja.
0: Nou, morgen dus weer Limburg in de Doorgeefbijbel. Marieke, dankjewel en een mooie avond, hè.
2: Ja hoor, hetzelfde.

0: René en Elisa, ik breng je wel bij Jezus, hoorde je. En dit was Chris Tomlin en Our God.
1: De Luisterwijzer.
0: En zometeen Tom Hellaar hier op deze zender te horen met het programma Wens. En hij start zometeen met een prachtig lied, Wat de toekomst brengen mogen. Gezongen door het Reformatorisch Jongerenkoor, Omnia Cum Deo. Zometeen dus Wens te horen hier bij Grootnieuws Radio. En wil je wat anders horen? Dat kan natuurlijk. 7FM en ook Grootnieuws Radio non-stop vind je in onze gratis Grootnieuws Radio app. Ik ben er morgen weer om een uurtje of 10 met Lucas in de zomer. En morgenmiddag hoor je Daan Otthoff in de dag van vandaag. Ik wens je een mooie dinsdagavond toe. En graag tot morgen.

0: wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Groot Nieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 7 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Maris Steenbergen heeft bij de EK Zwemmen goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. Ze kwam met de tijd van 51,90 in de buurt van haar eigen wereldrecord. Het was dubbelfeest voor de Nederlandse zwemsters, want het zilver ging naar Milou van Wijk. Vanwege het warme weer geldt vanaf morgen in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel het Nationaal Hitteplan. Vanaf overmorgen geldt het in het hele land. Kwetsbare mensen worden opgeroepen om rustig aan te doen en genoeg te drinken. Het is al de vierde keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan ingaat. Het watertekort is nu zo groot dat het nog de rest van het jaar kan duren, zegt Rijkswaterstaat. Er moet veel meer regen dan gemiddeld vallen, maar voorlopig blijft het nog droog. Watermanagers zijn aan het puzzelen om te kijken wat ze nog kunnen doen om het water vast te houden en te verdelen. De mogelijkheden raken een beetje op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima liggen tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Groot Nieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Er staat een korte file bij de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar de grens. Vanaf Beek tot de Duitse grens 5 minuten extra reistijd.
12: Zometeen.
8: Wens.
13: Kom naar de zomerse orgelconcerten op het Betsorgel van de Oude Kerk van Zeist. Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten voor deze Betsorgelpracht op flyingeagle.nl/voorverkoop.
14: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
18: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Ah, nee hè.
21: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
20: Ja, weer eens.
21: Nou, pof jij even?
20: Oh ja?
21: Ik heb net koffie gezet.
20: Lekker.
21: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
22: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
23: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel.
0: 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
7: Elke avond vanaf 7 uur.
15: De mooiste kerk- en koormuziek.
7: Het christelijke radiostation.
15: Geweldig.

Dat was ons openingslied vanavond. Wat de toekomst brengen mogen. En dat hoorde je in een uitvoering van het Reformatorisch Jongerenkoor Omnia Cum Deo onder leiding van Harry Dekker. Welkom bij Wens. Een programma met prachtige koor en samenzang. En jullie hebben de regie, zeg maar, want de verzoekjes zijn van jullie. En degene die het aangeboden krijgen, zullen je dankbaar zijn. Wil je nog een verzoekje indienen voor de komende dagen? Schroom niet en bezoek de website. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. En dan druk je op de button Wens indienen en de rest wijst zich eigenlijk vanzelf. Overigens is er meer dan verzoekplaten, want straks hebben wij nog de dagtekst. En we hebben natuurlijk nog het Blijde Klankenkoor van de Week. En dat is deze week de Urkermansformatie. Nou, het eerste verzoekje hoor je zo, want we gaan eerst naar muziek. Dat is dan geen koor en samenzang, het is een solist. Niemand minder dan Elise Manna. Hier is ze met Verhoor mij als ik tot u roep.

0: Dat was het Christelijk Betuws Jongerenkoor onder leiding van Evert Dijkhuizen. Machtig God, sterke rots.
1: De dagtekst.
0: Het is dinsdag 11 augustus 2026 en het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Johannes. Johannes 6, vers 35. En daar staat: Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Dus Johannes 6, vers 35. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Prachtige instrumentale muziek van Arjan en Edith Post en Harm Hoeven. Geef vrede, Heer, geef vrede. Het is tijd voor een verzoekje en dat komt van Petra Blijleven en is present voor Thea Kolkman uit Apeldoorn. En de boodschap luidt: lieve Thea, wat kennen wij elkaar al lang via de kerk en Euglau. We willen je alsnog feliciteren met je 83ste verjaardag die je gisteren mocht vieren. En die felicitatie komt ook van Euglau Apeldoorn. En we hopen dat je een fijne verjaardag hebt gehad. Liefs van Cilia en Petra. Nou ja, daar hoort natuurlijk een lied bij. Er werd gevraagd om Al de weg leidt mij mijn heiland. En dat hoor je in een uitvoering van het Groot Nederlands Johannes de Heerkoor onder leiding van Wilbert Magree.

0: Wil je iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
1: Wens.
0: Bij Grootnieuwsradio en Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Eens als de bazuinen klinken was dat een prachtig lied. Uitgevoerd door het Christelijk Mannenkoor en Mijnlords onder leiding van Johan Bredewoud.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week de Urker Mansformatie.
0: Inderdaad, deze week het Blijde Klankenkoor van de Week, de Urker Mansformatie. Ik heb er gisteren al iets over verteld. Trouwens, afgelopen zondag waren zij te gast in het Heerlijk Loflied om te vertellen over de plannen van de 14 zangers. Maar wat ik gisteren niet verteld heb, is dat ze een zomertour hebben georganiseerd onder de titel Op Vleugels van Hoop. Ze zijn her en der te vinden en bovenal te beluisteren. Zo aanstaande donderdag in Ommen, aanstaande vrijdag in Verwerd en aanstaande zaterdag in Hasselt en in Kampen. Beetje reclame mag, omdat zij het Blijde Klankend Koor van de Week zijn, zeg ik maar. Ga even naar martinmans.nl en daar vind je alle data en plaatsen waar ze te beluisteren zijn. En bovenal ook te zien, uiteraard. Nou, wij gaan ze natuurlijk ook beluisteren, want zo hoort dat met het Blijde

Dat was het Sliedrechts mannenkoor Ichters, onder leiding van Martin Zonneberg, met Daarboven is een heerlijk oord. En dat vind je terug als lied 30 in de bundel van Johannes de Heer. Dat brengt ons bij het volgende verzoekje, en dat is afkomstig van Jaap en Rut Zwart uit Woerden. Het is bestemd voor Mariette Hees uit Eemnes. Je maakt zware tijden mee, Mariette, en wij willen je met dit lied troosten en bemoedigen. Vorig jaar verloor je je man Fred en nu heb je zelf ook problemen met je gezondheid. In oktober hoopt jouw dochter Linda in het huwelijk te treden en dat is dan weer mooi. Rut vroeg om het lied Zie slechts op hem, hij die rustig en stil, en dat gaan we inderdaad ook beluisteren. Je hoort het in een uitvoering van het Christelijk Genemuiden Mannenkoor Stereo onder leiding van Harm Hoeven.

Wilt u ook een lied aanvragen? Geef uw verzoeknummer door als een persoonlijke wens. Een leuke manier om familie en vrienden te verrassen. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

Vorige week was dit het Blijde Klankenkoor van de Week. Het christelijk Krimpensmannenkoor onder leiding van Hans van Blijdenveen. En je hoorde ze met Psalm 116. Ik zeg het nog maar een keer. Wil je nog een lied aanvragen de komende week of voor de komende weken? Ga even naar de website grootnieuwsradio.nl/wens. En daar vind je alles wat je nodig hebt. We hebben nog een mooi lied. Jezus die mijn ziel bemint. Je vindt het terug in de bundel van Johannes de Heer als lied 180. Het wordt uitgevoerd door het Elspeets Mannenkoor Con Amore onder leiding van Gerrit Knikker.

Jezus die mijn ziel bemint. Het Elspeets Mannenkoor Connemore was dat, onder leiding van Gerrit Knikker. Ja, en hiermee eindigt alweer deze aflevering van Wens. Het zit er alweer op. We gaan op naar het nieuws van 8 uur. Ik zeg het nog maar een keer, wil je nog een plaat aanvragen, een lied aanvragen deze week, ga even naar de website grootnieuwsradio.nl/wens. En daar vind je alles wat je nodig hebt. Morgenavond meld ik mij weer vanaf 7 uur met een nieuwe aflevering van Wens. Ik wens je een heel mooie avond toe en wat mij betreft graag tot morgen.

0: Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Veel mensen proberen op de valreep nog een eclipsebril te scoren voor de zonsverduistering van morgenavond. Er stonden lange rijen bij onder meer ANWB-winkels en wetenschapsmusea die de brillen verkochten. De meeste mensen grepen mis. Het is de grootste zonsverduistering in decennia. De frontvrouw van een actiegroep die in Surhuisterveen protesteert tegen een nachtopvang voor asielzoekers heeft een gebiedsverbod gekregen, meldt Omroep Friesland. Die protesten liepen meerdere keren uit de hand en daar zou zij een rol bij hebben gehad. De burgemeester zegt dat de actiegroep zich niet aan eerder gemaakte afspraken hield. Een Britse familie die door Frankrijk reisde in 3 auto's heeft maandenlang geen tol betaald. Bij de peagestations hielden ze de slagbomen omhoog voor elkaar en reden snel door. Ze zijn uiteindelijk opgepakt op een snelweg in het oosten. Ze moesten de achterstallige tol meteen betalen. Het was €3.000. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima liggen tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Er staat een korte file bij de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar de grens. Vanaf Beek tot de Duitse grens 5 minuten extra reistijd.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
8: Het christelijke radiostation.

0: je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
8: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Reisorganisatie Sawadé heeft een groep Nederlandse toeristen in Colombia in veiligheid gebracht. Ze hebben 80 reizigers daar, waarvan een deel in het aardbevingsgebied zat. Ze zijn allemaal oké. Andere reisorganisaties hebben geen Nederlanders in het aardbevingsgebied. Een achtervolging door het centrum van Enschede. Een verdachte man vluchtte weg voor de politie op een motor en reed een winkelcentrum binnen, meldt RTV Oost. Hij eindigde in een winkel waar meerdere mensen binnen waren. De politie ging er met getrokken pistool achteraan en heeft hem gearresteerd. De winkel is beschadigd. De stichting die compensatie wil voor onveilige bakfietsen van Baboe heeft zich gemeld bij de curatoren van het moederbedrijf Axel. Dat is failliet verklaard en de stichting wil niet dat ze straks achteraan staan in de rij schuldeisers. De Baboes werden teruggeroepen omdat ze onveilig bleken en duizenden eigenaren zijn gedupeerd. En dan nu het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Er staat een korte file bij de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar de grens. Vanaf Beek tot de Duitse grens 5 minuten extra reistijd.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
16: geeft ruimte.
17: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
19: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
1: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
21: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den Berg kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Zomer. Groot Nieuwsradio Muziekavond.
23: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Thijs en Jorieke.
4: Live.
5: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
4: Over het thema Weerbaar in de onrust.
5: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
6: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
5: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
3: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
6: Tot dan!

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet gaat volgende week praten met de fractievoorzitters van alle partijen over de nieuwe begroting. Die wordt volgende maand op Prinsjesdag gepresenteerd. Premier Jette moet met hulp van de oppositie een meerderheid voor de begroting zien te krijgen in de Tweede en de Eerste Kamer. Bij de Straat van Hormuz heeft een Amerikaanse helikopter twee raketten afgevuurd op een schip. Volgens Amerika probeerde het door de blokkade heen te varen. Er zouden eerst waarschuwingsschoten zijn afgevuurd en toen dat niet hielp schoot ze gericht op de machinekamer. Het schip zou nu onbestuurbaar zijn. Spanje is bang voor nieuwe bosbranden door alle mensenmassa's die naar de zonsverduistering komen kijken. Die is daar het beste te zien en trekt miljoenen bezoekers. De meeste branden worden veroorzaakt door mensen en de kleinste vonk kan al een ramp veroorzaken, zegt de minister van Milieu. En dan nu het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. Er staat een korte file bij de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar de grens. Vanaf Beek tot de Duitse grens 5 minuten extra reistijd.
6: Zometeen
2: levenswoorden.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: abn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Levenswoorden.
4: Met Daan Olthof.
5: Zometeen een theoretische en praktische les in één overdenking. We gaan leren van Karel Müller van het Leger des Heils wat het inhoudt om heilig te leven. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Johannes 6, vers 35. Daar staat: ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

0: Adrian Snell. Je kent hem ook van The Passion. Je hoorde The Beginning and the End. Heilig leven. Wat houdt dat precies in? We lezen er in de Bijbel een hele hoop over. Onder andere in Hebreeën 12, vers 14. Daar staat: streven na in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Maar hoe doen we dat dan, een heilig leven leiden? We gaan luisteren naar de overdenking van Karel Müller van het Leger des Heils.
1: Ik weet natuurlijk niet hoe dat voor jou is, maar bij mij komen deze woorden best heftig binnen. De schrijver zet de boel op scherp. Leid een heilig leven. En doe je dat niet, dan zul je de Heer niet zien. De Bijbel zegt dus dat er hier iets groots op het spel staat. De Heer zien of niet zien. Dat is Bijbelse taal voor tot je bestemming komen. Of niet. Het is of voluit leven, of een miserig bestaan in de marge. Een zinvol leven, of een zinloos leven. Wow. Tegelijkertijd lees ik iets heel hoopvols. Iets bijna ongelooflijks. Streven naar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Heilig leven. Leven als een heilige. Voor de schrijver van deze Bijbelwoorden is dat niet iets wat buiten ons bereik ligt. Nee, het is een reële mogelijkheid in het hier en nu. Heilig leven. Het is iets voor gewone mensen, zoals jij en ik. Want aan zulke mensen richtte de schrijver aan de Hebreeën zich. In de Bijbeltekst gaat het over twee zaken. Heilig leven aan de ene kant en in vrede leven met allen aan de andere kant. En dat is natuurlijk niet voor niets. Die twee zaken hebben veel met elkaar te maken. Bij beide zaken sta ik even stil. Allereerst bij heilig leven. Eerlijk gezegd vind ik dat woord heilig wat onaards, iets hyperfrooms, iets steriels hebben. En dat is jammer, want dat is het niet. Goede alternatieve woorden voor heilig zijn bijvoorbeeld oorspronkelijk, puur, echt, authentiek, zuiver, origineel. Zo wil de Bijbel dat we leven. En dan dat tweede begrip, dat leven in vrede met allen. De Hebreeënbrief koppelt dat dus aan heilig leven. Heilig leven, je kunt dus ook zeggen echt, puur leven, is iets relationeels. Het heeft te maken met hoe je jezelf verhoudt tot jezelf, de ander, de aarde en God. Heilig leven is in de kern leven in liefde. In liefde voor iedereen en alles. Heilig leven is ook op een andere manier relationeel. Je leven wordt steeds heiliger, echter, puurder, zuiverder, liefdevoller vanuit je relatie met God en je relatie met mensen die vol van God zijn. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Zo simpel is het. God heeft je intens lief. Als je die liefde kunt ontvangen, ga je vanzelf ook lief hebben. Word je steeds zuiverder, authentieker, vrijer, ga je steeds meer heilig leven. Denk alsjeblieft niet dat je heilig kunt of hoeft te leven vanuit jezelf. Oké, tot zover de theorie. Maar hoe doe je dit in de praktijk? Daarover denk ik graag straks met je verder.

0: Prachtige, intieme versie van het lied Kom Verras Ons, de binnenkamersessies. Je hoorde Mosaïek Worship. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Karel Müller. We hebben het vandaag over heilig leven. Net hebben we al gehoord hoe dat theoretisch werkt, maar hoe doen we dat in de praktijk?
1: Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Zo even zei ik, denk niet dat je vanuit jezelf heilig kunt of hoeft te leven. Want heilig leven, dat heeft te maken met relaties. Het is iets relationeels. Het groeit vanuit je verbondenheid met God en anderen. En tegelijkertijd laten de Bijbelwoorden weten dat er actie van ons wordt verwacht. We moeten streven. Streven, dat is het woord wat er staat. Streven naar vrede met allen. Leven in vrede met allen. Dus ook met jezelf. In mijn baan bij het Leger des Heils werk ik veel met mensen. En uit ervaring weet ik dat veel mensen het moeilijk vinden om een beetje van zichzelf te houden. Om in vrede met zichzelf te leven. Toch ligt daar een belangrijke sleutel. We mogen, net zoals God dat doet, onszelf volledig aanvaarden zoals we zijn. Met onze mooie kanten en ook onze schaduwkanten. Elke psycholoog zal het bevestigen. Als je jezelf niet kunt aanvaarden, aanvaard je anderen ook veel lastiger. In vrede leven met anderen kan niet zonder vrede te sluiten met jezelf. Ook met de aspect die je liever niet van jezelf wilt weten. Dit is dus een belangrijke eerste stap. En dan die volgende stap. Het streven om in vrede te leven met die buurman die altijd zijn auto op jouw stoep parkeert. Streven om in vrede te leven met die collega die je belazerd heeft. Streven om in vrede te leven met die racistische oom. Hoe dan? Gelukkig staat er niet dat we moeten leven in vrede met allen, maar dat we moeten streven naar vrede met allen. En dat zegt direct alweer veel over heilig leven. Heilig leven zegt iets over de richting die we op willen gaan met ons leven. Over de intentie van ons hart. Of, met een oud Bijbels begrip, over onze gezindheid. Heilig leven betekent dus niet dat je bepaalde normen haalt. Niet dat je op een bepaalde standaard terechtkomt. Heilig leven heeft in de kern ook niet zoveel te maken met fatsoen. Het heeft te maken met een hart dat is aangeraakt door liefde met een hoofdletter en niets liever wil doen dan liefhebben. En zo kan het dus zijn dat een drugsverslaafde prostituee een grotere heilige is dan een veelgeprezen dominee. Hoe kunnen we streven naar vrede met iedereen? Ik moet dan direct denken aan de woorden van Jezus. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. Deze woorden dagen ons uit om ons in te leven in die ander. Om voluit het perspectief van de ander in te nemen. Stel, ik bevind me in de situatie van de ander. Of stel dat ik heb meegemaakt wat die ander heeft meegemaakt. Stel, laat ik me eens indenken, ik heb de jeugd gehad die die ander heeft gehad. Ik heb de beperking die ander heeft. Hoe zou ik me dan voelen? En wat zou ik dan nodig hebben? Ik werk bij het Leger des Heils. We zetten ons in voor mensen met vaak problematisch gedrag. Verslaving, criminaliteit, psychiatrische ziekte. Het leidt tot een hoop onvrede. Buurtbewoners zijn niet altijd blij met ons werk in hun straat. Leven in vrede betekent dan dat we ernaar streven om ons in te leven in de situatie van de ander. In die van de drugsverslaafde en in die van die boze buurtbewoner. En soms gebeuren er dan wonderen. Soms ontstaat er dan een verrassende vrede. Dat buurtbewoners onze mensen echt leren kennen. Soms zelfs vriendschap sluiten. Vrijwilligerswerk komen doen. En soms gebeurt het dat mensen inzien, hey, ik ben ten diepste niet anders dan die verwarde, stinkende persoon. We zijn alle twee mens, beide kinderen van God. En als zulke dingen gebeuren, dan geloof ik wat er gebeurt wat die schrijver aan de Hebreeën bedoelt met God zien. Op dit soort momenten gaat de hemel als het ware even open. Op dit soort momenten weten we het. Dit is God. Dit is waar het leven over gaat. Mooier is er niet. En dus wens ik je het van harte toe. Een puur, authentiek leven. In relatie, met God, met anderen. Strevend naar vrede. En dan, zo nu en dan, God zien.

Josh Baldwin hoorde je bij Groot Nieuws Radio. Made for More, daarvoor Elevation Worship en Brandon Lake. Je hoorde I Know a Name. Wil je de overdenkingen van Levenswoorden beluisteren als podcast? Omdat je misschien op de momenten dat ze op de radio te horen zijn, ze niet altijd helemaal kan horen, of omdat je ze nog een keer wil horen? Dan kan dat via grootnieuwsradio.nl/podcast. Daar staat iedere ochtend weer een nieuwe overdenking voor jou klaar.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Goed Nieuws Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 23, vers 1 tot 25 uit de Basisbijbel. Jezus bij Pilatus. Ze stonden allemaal op en brachten Jezus naar de Romeinse bestuurder van Judea, Pilatus. Daar begonnen ze hem te beschuldigen. We hebben ontdekt dat deze man ons volk op verkeerde ideeën brengt, want hij verbiedt de mensen om aan de Romeinse keizer belasting te betalen. En hij zegt van zichzelf dat hij de Messias is, de beloofde koning. Pilatus vroeg hem: ben jij de koning van de Joden? Jezus antwoordde hem: u zegt het. Pilatus zei tegen de leiders van de priesters en de grote groep mensen: deze man is nergens schuldig aan. Maar de mensen hielden vol en zeiden: hij maakt het volk in heel Judea opstandig tegen de keizer met wat hij de mensen leert. Dat doet hij al vanaf het begin, van Galilea tot hiertoe. Toen Pilatus dat hoorde, vroeg hij of Jezus een Galileër was. Toen hij begreep dat hij uit het gebied kwam waar Herodes koning over was, stuurde hij Jezus naar Herodes, want Herodes was op dat moment ook in Jeruzalem. Jezus bij koning Herodes. Herodes was blij toen hij Jezus zag, want hij had al heel lang gehoopt hem een keer te kunnen zien, omdat hij veel over hem had gehoord. Hij hoopte Jezus een keer een wonder te zien doen. Hij stelde Jezus een heleboel vragen, maar Jezus antwoordde hem niets. En de leiders van de priesters en wetgeleerden stonden hem heftig van allerlei dingen te beschuldigen. Herodes en zijn soldaten maakten hem belachelijk. Ze deden hem een prachtige mantel om en stuurden hem zo naar Pilatus terug. Vanaf die dag waren Herodes en Pilatus vrienden. Voor die tijd waren ze vijanden van elkaar geweest. Jezus terug bij Pilatus. Toen riep Pilatus de leiders van de priesters en de leiders van het volk bij zich en zei: jullie hebben deze man bij mij gebracht en jullie beschuldigen hem ervan dat hij het volk opstandig maakt tegen de keizer. Jullie waren erbij toen ik hem ondervroeg, maar ik heb niets ontdekt van de dingen waarvan jullie hem beschuldigen. En Herodes ook niet, want hij heeft hem naar ons teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Ik zal hem dus zweepslagen laten geven en hem dan vrijlaten. Want hij was verplicht op het feest iemand vrij te laten. Maar ze schreeuwden als één man: weg met hem, laat Barabbas vrij. Barabbas was gevangen genomen bij een rel in de stad, want tijdens die rel had hij iemand gedood. Maar Pilatus riep luid tegen hen, omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze riepen terug: aan het kruis met hem, aan het kruis met hem. Hij zei voor de derde keer tegen hen: maar wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf moet krijgen. Ik zal hem dus zweepslagen laten geven en hem dan vrijlaten. Maar ze eisten luid schreeuwend dat hij gekruisigd zou worden. Ze schreeuwden harder en harder. Toen besloot Pilatus te doen wat ze eisten. Hij liet de man vrij die vanwege de rel en de moord in de gevangenis zat. Maar met Jezus mochten ze doen wat ze wilden.
0: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nadine Visser is Europees kampioen geworden op de 100 meter horde. In een razendspannende finale finishte ze vrijwel tegelijk met de Poolse Pia Skrzyzowska. Na lang wachten op de uitslag van de fotofinish ging het goud naar Visser. Ze won nog nooit eerder een medaille op een EK, WK of op de Olympische Spelen. NEC is een stapje dichter bij de Champions League. Er was een verlenging voor nodig, maar in Nijmegen werd het Griekse Olympiakos verslagen met 2-1. NEC leek al te winnen in de reguliere speeltijd, maar toen werd een goal in blessuretijd afgekeurd wegens buitenspel. In de volgende ronde is Budu Glimt de tegenstander. In het Roemeense deel van de Zwarte Zee zijn 2 Russische drones gevonden bij een booreiland. Medewerkers zagen ze drijven en de marine heeft ze vernietigd. Het booreiland is nog niet in werking. Over een paar jaar begint het met gas oppompen. Het is het grootste gasproject van de EU. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. Er staat een korte file bij de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar de grens. Vanaf Beek tot de Duitse grens 5 minuten extra reistijd.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads, 1+1 gratis. Unox soep in zak, ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.
3: Groot Nieuws.

0: Wereldnieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de buurt van Eindhoven heeft de politie een sporttas vol met snoes gevonden. Zakjes nicotine die onder de bovenlip worden gestopt. De eigenaar van de tas zei dat het voor eigen gebruik was, maar dat geloofde de politie niet. Het was zoveel dat het op handel leek. Je mag snoes wel hebben en gebruiken, maar niet verkopen in Nederland. De grote natuurbrand bij Venray vorige week heeft een grote hoeveelheid jeneverbesstruiken vernield. Er stonden er eerst een paar duizend, daar zijn er nu nog zo'n 100 van over. Er wordt nog steeds nageblust, dus de natuurbeheerder doet zijn best om die laatste struiken te beschermen. Het duurt vele jaren voor ze zijn teruggegroeid. Het Kennedy Center in Washington moet een zanger betalen die niet heeft opgetreden. Dat weigerde die afgelopen kerst omdat president Trump zijn eigen naam had toegevoegd aan het gebouw. De concertzaal eiste een schadevergoeding, maar moet nu dus zelf betalen. Volgens de rechter was het vrijheid van meningsuiting over die naamswijziging. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
3: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

alles hier verdwijnt, staat uw woord nog overeind. Uw geschiedenis bewijst, niemand is aan u gelijk. En uw trouw is voor altijd. Dwars

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het noorden van Limburg zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest bij de grote bosbrand vorige week. En het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nu nog maar zo'n 100 van over. De brandweer is nog altijd bezig met nablussen. En er wordt geprobeerd om die laatste jeneverbesstruiken te redden van nieuwe vlammen. In Rotterdam is het lichaam opgegraven van een Oekraïense vrijheidsstrijder die in 1938 werd geliquideerd. Hij moet een eregraf krijgen in Oekraïne, omdat hij jarenlang vocht voor onafhankelijkheid toen Oekraïne nog bij de Sovjet-Unie hoorde. Hij kwam om bij een bomaanslag die zou zijn gepleegd in opdracht van Jozef Stalin. In Amerika worden geslachtsoperaties en hormoonbehandelingen voor kinderen niet meer vergoed uit de openbare zorgverzekering, heeft president Trump aangekondigd. Die is fel tegenstander van zulke ingrepen. Eind vorig jaar zorgde hij er ook al voor dat bedrijven die bijvoorbeeld puberteitremmers verkopen geen subsidie meer krijgen. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een groep supporters van NAC Breda mag voorlopig geen enkel Nederlands stadion meer in. Bij de wedstrijd tegen Heerenveen begin dit jaar hebben ze zich zo erg misdragen dat de club en KNVB een landelijk stadionverbod de enige gepaste straf vinden. Ze gooiden bijvoorbeeld vuurwerk en andere voorwerpen op het veld, waardoor de wedstrijd werd gestaakt. In het zuidoosten van Drenthe mag op sommige plaatsen geen grondwater meer worden opgepompt. Door de extreme droogte is er een groot tekort en dat is schadelijk voor de natuur. In eerdere jaren dat er een tekort was, gold er geen verbod. En dat zorgde voor onherstelbare schade aan de natuur. Daarom zijn er ook geen uitzonderingen. Er komt bijna geen koffie meer uit Colombia na de zware aardbeving. De belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar. De koffie zou via andere havens alsnog geëxporteerd kunnen worden, maar door een tekort aan vrachtwagens kan dat ook niet. Colombia is een van de grootste koffieleveranciers van de wereld. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.